0: Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: 24 uur per dag. Altijd in de buurt. Radio Aalsmeer.
1: Prejudice. Want a song about it? Like the hit? Here it goes.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond.

0: De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen.

0: De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

Open. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke

0: aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio. All right, guys. Time.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon.

0: bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer, vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Yelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: De Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zo ver wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

0: Radio Aalsmeer. Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.
1: Hold that tiger, hold that tiger.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

0: Al 30 jaar jouw bron uit de regio. Dit is Radio Aalsmeer.
1: Peace, brother, peace.
2: It's truly wonderful.
1: Peace.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel.

20. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen. Maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

dat is het weer tot de klok van 2 uur. Het programma Lekker Hollands. En ja, terwijl natuurlijk Aalsmeer ontwaakt van een fantastische feestweek. Een week waarin er natuurlijk weer van alles gebeurd is. Heel veel artiesten en natuurlijk gisteren uiteraard.

weer de Pramerace. De legendarische Aalsmeerse Pramerace. Dat heb je alleen hier. Nergens anders. Het, ja, het, zeg maar een beetje, ja, om het zo maar te zeggen. Het is het carnaval op het water natuurlijk. Ja, dat, ja. Je hebt wel ergens, heb je wel corso op het water. Maar geen carnaval. Dat heb je echt alleen maar hier. En natuurlijk met die, ja, die legendarische pramen. Die ook nog eens een keer een echte penta moeten hebben. Als, die, als ze geen penta hebben, dan moeten ze natuurlijk, ja, dan kunnen ze niet meedoen. Dan zijn ze gedisqualificeerd, zeg maar. Kunnen ze wel meedoen, volgens mij. Maar dan kunnen ze niet meedoen met de wedstrijd, zeg maar. Dus ja, ja. Maar het was weer fantastisch. Ik heb eventjes bij Langhout gestaan. En we hebben ook met 13 mensen, 13 collega's, hebben we op verschillende plekken gestaan en hebben we gefilmd. En ik weet niet of u hebt gekeken of je hebt dat misschien gemist. Maar dat kun je misschien later nog wel eventjes terugkijken op onze website bij video's. Dus dat is misschien wel even leuk. Want ja, dat was echt super, super, super leuk volgens mij. Dat leverde echt fantastische beelden op, zeg maar. Leuk bedacht. Oké, maar vandaag dus twee uur lang Nederlandstalige muziek. Dat is toch fantastisch. En ik heb weer 4 interviews, straks de eerste. En ja, die ga ik natuurlijk uiteraard weer eventjes beeld bellen. En ja, dat is Mike. Mike Oskam, die ga ik zo even bellen. En, want die heeft ook weer een nieuwe plaat gemaakt. Dus we gaan er zo eens even kijken of ik hem even wakker kan bellen. Nou, volgens mij wel. Want hij zei dat hij waarschijnlijk in de auto zit wanneer ik hem zou bellen. Dus dat is, nou, dat is grappig. Dat is leuk. Oké, we gaan nog eventjes één plaatje draaien voordat we natuurlijk naar het eerste interview gaan. En dat is hij de nieuwste van de 3 J's. Hier is Je zit in mijn hoofd.

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En het volgende interview gaan we doen met niemand minder dan natuurlijk Mike Oskam. Hij zit in de auto. Een hele goede morgen, zeg ik.
2: Hele goede morgen. Middag.
0: Of, het is eigenlijk al middag. Hè. Ja, we zitten al natuurlijk 12 minuten in de middag, zeg maar. Dus, maar jij bent zeker op weg naar een optreden, zeker of niet?
2: Nee, niet eens.
0: Oh.
2: We waren gisteravond tot laat wel. En nu zitten we in de auto in ieder geval naar familie op het moment.
0: Ja, oké. Okay. Oh ja, nou ja, dat moet ook gebeuren. Hè. Dat moet je ook een beetje bijhouden natuurlijk. Toch?
2: Ja, precies. Dus we zitten lekker in de auto.
0: Ja, precies. Wel een leuk optreden gehad gisteren. Waar was je? Wat had je?
2: Ik heb er twee bij mij zelf in IJsselstein gehad. Oh, sorry hoor. Mijn zusje zit achterin, die moet er gewoon nog om.
0: Oh ja.
2: ik heb er twee in IJsselstein gehad. En eentje in Enter. En dat ligt achter Deventer.
0: Oké. Okay. Kijk. Leuk. Dus, de hele tent weer op zijn kop gezet. Weg.
2: Nou ja, voor als ik de beelden terugkijk wel.
0: Nou, zo hoort het ook, hè? Zo hoort het ook. Ja, dat is natuurlijk het leven van een artiest. Het moet natuurlijk wel allemaal uit zijn dak gaan, want anders is het natuurlijk niet echt leuk. Dan moet je natuurlijk, hè?
2: Dan zijn het zware half uurtjes.
0: Ja, precies. Dan zijn het hele zware half uurtjes. En je hebt wel zoiets van natuurlijk, hè, je krijgt er toch wel geld voor. Dat maakt eigenlijk niet uit. Maar het is natuurlijk leuker als mensen natuurlijk helemaal uit hun dak gaan, toch?
2: Ja, zeker. Zeker weten. Dat is, dan weet je in ieder geval dat dat ook de mensen het hartstikke naar zin hebben. Soms is het ook zo dat het helemaal niet, dat ik denk van, nou, volgens mij vinden ze er niks aan.
0: Ja.
2: En dan ga je weg en dan zeggen ze toch, nou, het was heel erg, was top. Nou, dan denk ik, oké.
0: Ja, precies.
2: Maar dat heb je er ook af en toe bij zitten. Dus ja, meestal als het gewoon rustig blijft, dan ga ik er maar vanuit dat ze het gewoon goed vinden. En anders hoor ik het achteraf wel.
0: Ja, precies. Nou, wat ik ook altijd wat heel irritant vind, is dat als iemand staat te zingen, dat mensen dan met hun rug naar de zanger toe staan, of de zangeres. Dat je denkt van, vinden ze dat wel leuk? Of wat zijn ze nou aan het doen?
2: Ja. Nee, dat had ik gisteren wel bij één iemand, bij de laatste dan. En die kwam daarna naar me toe dat hij het helemaal tof vond. Dus, daar hou ik me dan maar niet aan vast.
0: Nee, precies.
2: Dingen, want als ze dan achteraf zeggen dat het goed is, dan heb ik dan weet ik in ieder geval dat ik het goed heb gedaan.
0: Ja, precies. Ja, dan hoef je daar niet druk om te maken. Nee, dat is waar.
2: Nee, precies.
0: Hey, Mike, ja, je bent bezig met een nieuwe single. En die heet Hoef Niet Te Weten. Vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
2: Eigenlijk best wel een leuk verhaal. Of in ieder geval leuk.
0: Ja.
2: Wel een apart verhaal. Normaal gesproken krijg je bijvoorbeeld gewoon demo's door en dan luister je ze en denk je, nou, het is het eigenlijk net niet. En dan ga je toch een beetje luisteren naar van wat bij je past.
0: Ja.
2: Want ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat als je erover zingt, dat je weet waar je over zingt. En toen kreeg ik deze demo van Wesley Bronkhorst. En is dit wat voor jou? En toen zijn we geluisterd en toen dacht ik eigenlijk wel van ja, dat past eigenlijk wel. En het ook een beetje de stijl van het nummer, hoe we hem hebben opgebouwd, past ook bij mijn nummers die we al in het verleden hebben gemaakt.
0: Ja.
2: Dus ja, toen hebben we gekozen voor dit nummer en het is een lekkere meezinger geworden, denk ik wel.
0: Ja, precies. Wordt hij ook wel lekker meegezongen, zeg maar, door het publiek?
2: Ja, eigenlijk wel. En mochten mensen hem niet kennen, dan eigenlijk vanaf het tweede refrein, dan kennen ze hem dan wel. Want ja, het refrein is best wel makkelijk te onthouden. Dus echt een soort, echt een heel makkelijk rijmpje, zeg maar. Ja. Maar wel kloppend.
0: Ja, en dat is dan wel heel fijn. Want dan kunnen mensen gelijk meezingen. Ja. Dus dat is ook wel, dat zeg ik altijd, het is wel de kracht van een goede plaat. Dat als mensen gelijk meezingen en gelijk meedoen en meedansen en dat soort dingen. Ja, dan is het wel, hebben ze wel het idee van, oh ja, dat is, hè, toch?
2: Nou, je ziet het natuurlijk bij Cheerio hoe het ging. En dat ging natuurlijk ook zo, dat het makkelijk mee te zingen was.
0: Ja, precies.
2: Niet dat we precies aan het focussen waren op Cheerio, maar uiteindelijk kwam deze plaat met toeval op een pad. En dat hebben we uiteindelijk wel een beetje in die stijl ook gemaakt.
0: Nou, wie weet ben jij wel de volgende die eruit springt, zeg maar.
2: Ja, nou ja, er zijn natuurlijk zoveel zangers en zangeressen tegenwoordig. Dus ja. Dat is, je moet je een beetje onderscheiden daarvan. En de ene keer moet het misschien met zoiets wat we nu hebben gedaan. De andere keer moet het misschien weer een hele andere kant op. Ja. Ja, we blijven gewoon lekker bezig. En dan hopen dat het een keertje de goede kant op valt.
0: Ja, precies. Juist. Ja. Je weet maar nooit. Hè. Het kan zomaar ineens gebeuren. Dus, zijn er nog leuke toekomstplannen? Gaat er nog wat gebeuren?
2: Nou, sowieso einde van het jaar moet er nog een nieuw nummer uitkomen. Einde van het jaar heb ik ook een kerstconcert in IJsselstein, waar ik zelf vandaan kom.
0: Ja.
2: Dat doe ik eigenlijk ieder jaar. Dus ja, dat is al bijzonder.
0: Ja.
2: Het is nu het derde jaar, dus we houden het in stand.
0: Ja, precies. Dan zing je dus ook allemaal kerstliederen, neem ik aan dus?
2: Nee, dat valt nog reuze mee. Nee, het is meer, moeten we eerder zeggen, een kerstfeest, zeg maar eventjes.
0: Ja.
2: Er komen ook gastartiesten dan. Dit jaar heb ik Monique Smit, Wesley Bronkhorst.
0: Zo, kijk eens
2: even. En nog wel wat anderen.
0: Ja.
2: Dus dat is wel heel leuk.
0: Ja.
2: En dan zelf moet ik zelf drie sets invullen over de avond. Dus dat is wel leuk om te doen.
0: Ja,
2: dus,
0: precies.
2: Het is geen echt concert, zeg maar. De mensen staan, het is in een sporthal.
0: Ja.
2: We rekenen op ongeveer 1200 mensen die komen.
0: Wow, mooi.
2: Dus dat is wel leuk dan om te doen, natuurlijk.
0: Ja, is het dan wel met band of gewoon met band?
2: nee, het is wel met band.
0: Oké.
2: Maar we zijn natuurlijk wel een keer aan het kijken om ook een concert misschien met band te doen. Maar dan moeten we wel wat andere nummertjes doen dan die we normaal gesproken doen.
0: Ja, precies. En ik denk dat je dan ook wel een ander prijskaartje in moet leggen, denk ik. Dat is wel even hoog.
2: Nee, dat moeten we wel echt in een theater doen, denk ik.
0: Ja, precies. Ook dat. Dat lijkt me ook wel verstandig, denk ik. Misschien ook, is dat ook wel even wat leuker. Is de entourage even wat leuker? Ja, precies. Ja.
2: Ja, precies dat.
0: Ja. Hey Mike, je hebt natuurlijk ook een hele mooie clip erbij gemaakt. Bij jouw nieuwe plaat. Waar heb je die gemaakt? Dat is misschien ook wel even leuk.
2: Die hebben we geschoten op de Tilburgse kermis.
0: Oké.
2: Afgelopen jaar. Dus ja, dat... Als mensen de videoclip gaan kijken, zullen ze gelijk denken, ja, inderdaad, Tilburgse kermis. En wat beelden vanuit een kroeg in Tilburg, waar ik regelmatig optreed. Dus ja, die vonden het ook leuk als we daar stukjes opnamen.
0: Ja, precies.
2: Dus dat hebben we ook gedaan. Dus eigenlijk vanuit Tilburg.
0: Ja, fantastisch. En dat was jouw idee om daar even heen te gaan?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. Mijn label, zeg maar, waar ik aangesloten zit, die zeiden van, we kunnen ook op de Tilburgse kermis opnemen.
0: Oké.
2: Dus daar hadden we ook wel wat leuke content opgenomen om te delen op de social media. En dan hebben we daar ook weer wat van in de clip kunnen verwerken. Samen met die beelden vanuit de kroeg. Dus het is echt wel een leuke clip geworden.
0: Ja, fantastisch. Nou ja, de mensen thuis gaan er straks naar kijken op onze tv-kanalen en de website. Want ik ga hem natuurlijk mee laten draaien. Voordat we dat gaan doen. Waar kunnen mensen jou blijven volgen?
2: Dat kan sowieso via mijn website www.mikeoskamp.nl. En via de social media, Instagram, Facebook, TikTok, ik zeg maar eventjes van alles wat. En dan als je op zoek naar Mike Hoskamp, dan kom je uiteraard bij mij terecht.
0: Ja, precies. Dan kan het gewoon eigenlijk niet missen. Mike, hij staat helemaal voor je klaar. Bij deze mag je hem zelf aankondigen, zou zeggen. Ga je gang.
2: Gaan we zeker doen. Dankjewel voor het interview.
0: Graag gedaan.
2: En voor de luisteraars thuis, hier is Mike Hoskamp met Hoef Niet Te Weten.
0: Oké. Tot je volgende. Hoi.
2: Dankjewel, hè.

Bachette Ballando, dit was de nieuwste van Django Wagner. Ja, je luistert naar Radio Alsmeer. Het programma Lekker Holland. Leuk dat je erbij bent. Sorry. Straks aan de telefoon, of eigenlijk aan de beeldtelefoon. Je kan gewoon voor de mensen die meekijken bij met de... Zo. Zo. Ik moet eventjes een glas water pakken zo. Maar die meekijken met natuurlijk onze tv-kanalen en de website kunnen dan straks gewoon lekker meekijken. En bewegende beelden zien. Dat is altijd, dat is toch wat leuker. Dat is toch leuker. Dat is even iets nieuws wat ik nu heb. En het is fantastisch, fantastisch. Het werkt helemaal goed. We gaan naar, naar iemand toe die gisteren ook in... Nee, niet gisteren. Dat was donderdag was zij in de feesttent. En ze straalde weer. Ze was weer echt helemaal ongelooflijk aan, zeg maar. Het fantastisch. Fantastisch om dat te zien. Ik heb het over niemand minder dan Emma Heesters. Hier is ze met Levenslang. Alleen.

0: Ja hoor, en dat was natuurlijk Do met Sterker dan Alleen.
1: Hey Dennis.
2: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En het volgende interview ga ik doen met niemand minder dan Petra van Zundert. Een hele goede middag.
3: Een hele goede middag allemaal.
0: Ja, hoe is het ermee? Want dat is voor mij best wel weer een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben, toch?
3: Ja. Ja, het is zeker een tijdje geleden. En het gaat heel goed.
0: Kijk. Nog lekker, ook lekker veel aan het optreden nog?
3: Ja, we hebben het best wel druk met optredens. En er komen weer hele leuke optredens aan. En ook ons 10-jarig jubileum natuurlijk.
0: Oh ja, fantastisch.
3: Ik zing dus als duo 10 jaar samen met Jan Koevoet.
0: Ja.
3: En ook 10 jaar dat ik ben gaan zingen.
0: Ja.
3: Dus op 18 oktober hebben we een hele gezellige middag.
0: Oh,
3: met
0: wow.
3: Gastoptredens van andere artiesten. Dus ja, dat gaan we vieren.
0: Ja, en kan je al een beetje vertellen wat de gastoptredens zijn? Wie de gastoptredens zijn, moet ik zeggen?
3: Ja, dat zijn lokale artiesten bij ons uit de buurt. Hans Solo, Glenn Dame, mijn zoon. En Erik van Est.
0: Oké. Oh, dus je zoon, dat wist ik al. Jouw zoon is ook gewoon gaan zingen. En is dat door jou? Is dat door jou gebeurd? Of?
3: Nee, hij zingt al vanaf zijn 13 jaar. Hij is ondertussen 31.
0: Ja.
3: En hij is met zijn 13 jaar begonnen. En ik heb hem altijd gesteund en overal mee naartoe gegaan. En 10 jaar geleden kreeg ik de gelegenheid om te gaan zingen samen met Jan. Dus daar heb ik met beide handen aangepakt. Dus ja, nu zingen we samen.
0: Fantastisch is dat. Hè? Dat is heerlijk. Heerlijk, ja. Dus het is niet... misschien heeft hij het wel een beetje van jou, hè, je zoon. Maar ook wel of natuurlijk van zichzelf. Hij is gewoon heel muzikaal.
3: Ja, klopt. Hij speelt ook verschillende muziekinstrumenten.
0: Oh, wow.
3: En hij zingt. Dus ja, zeker.
0: Leuk. Ja. Hey, maar je zingt ook solo, toch?
3: Ja, klopt.
0: Ja.
3: 10 jaar geleden ben ik dus samen met Jan Koevoet gaan zingen. En een jaar later had ik mijn eerste solo single. Want hij zegt van... ik schrijf al mijn liedjes zelf, dus dat ga je ook maar eens proberen. En dan een mooi eigen liedje. En toen dacht ik van, nou, het blijft misschien bij 1 liedje, maar het zijn er ondertussen toch 13 geworden.
0: Ik
3: heb onlangs mijn eerste album ook uitgebracht met mijn solo singles.
0: Oh, wauw. Dat heb ik allemaal. Dat krijg ik eventjes niet mee natuurlijk. Dan had ik eventjes moeten opletten op jouw site, denk ik.
3: Ja, eigenlijk wel, hè?
0: Ja, stom. Wat leuk zeg. Ja, dat is superleuk. Dus daar staan ook 13 nummers op, zeg je?
3: Ja, klopt.
0: Ja.
3: Er staan 12 nummers op die ik uitgebracht heb.
0: Ja.
3: En er staat 1 bonus track op.
0: Okay.
3: En dat is gewoon een gezellige medley. En omdat wij 10 jaar samen zingen, komt er voor 18 oktober komt er ook een album van ons samen uit. Met alle duetten die we uitgebracht hebben.
0: Kijk. Ja, dus mensen moeten natuurlijk... dan moeten ze eventjes goed opletten. En dan moeten ze even blijven... Ja, jullie blijven volgen natuurlijk. Dat is wel dat is heel belangrijk, denk ik.
3: Ja, op de social media. Ja, kunnen ze gewoon alles vinden.
0: Ja, toch? Ja.
3: Hey, ja, zeker.
0: Ja. Nou, jullie zijn nu bezig met natuurlijk een nieuwe plaat. En die heet Alles duurt maar even. Vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
3: Ja, alles duurt maar even. En het gaat allemaal zo snel voorbij. En je moet gewoon genieten van alle kleine dingen ook die je mag beleven. Want ja, alles gaat zo voorbij.
0: Ja. Ja, precies, klopt. En zo zijn jullie er ook bezig schrijven op die manier. En heb jij zelf meegeschreven ook?
3: Nee, deze is geschreven en deze is geschreven door Emiel Hartkamp.
0: Ja, precies. En je zegt het moet een beetje een levensverhaal zijn.
3: Ja, wij houden allebei van deze muziek. En tegenwoordig is het allemaal boom boom muziek.
0: Ja.
3: En het is gewoon zo'n mooi liedje dat we daar toch voor gekozen hebben.
0: Ja, precies. En dit keer heb ik gezien geen clip erbij. Hebben jullie daar speciaal voor gekozen? Of?
3: Ja, er zit inderdaad nog geen clip bij. Maar ondertussen hebben wij weer een duet opgenomen. En wat ik net zei, dat komt dus ook op het album te staan van alle duetten. En we zijn wel aan het brainstormen om... ja, toch een clip op te gaan nemen.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dan toch nog eventjes achteraf eventjes een clip erbij. Ja. Ja, het is natuurlijk wel leuk. Het is wel, ja, het is iets wat... Ja.
3: We kijken hoe we dat gaan doen. En ja. Dat we nu dus weer onlangs die nieuwe single opgenomen hebben. Kunnen we kijken of we het gaan combineren.
0: Ja. Oh, je bedoelt, ja, precies. Met dus de nieuwe, het nieuwe plaatje ga je een clip opnemen. En dan misschien ook nog een clip opnemen van deze plaat dan, zeg maar. Dat zou zoiets
3: zijn. Ja, zoiets. Ja. Of dat we het samen gaan voegen. Ja, even kijken.
0: Ja, nou ja, dat kan natuurlijk altijd, toch? Dat is hartstikke leuk. Leuk idee ook, trouwens. Gewoon twee in één.
3: Ja.
0: Maar hoe gaat het met Jan?
3: Het is wat anders, hè?
0: Ja, toch? Ja. Maar hoe gaat het met Jan verder? Ik heb, Jan heb ik ook een tijdje volgens mij niet gesproken.
3: Ja, maar Jan gaat het ook ontzettend goed. En we zingen nog gewoon gezellig samen. We gaan overal samen naartoe. En verder is het gewoon heel goed.
0: Ja, toch? Ja. En vertel nog eventjes voor de mensen die jullie niet kennen. Wat is een beetje jullie repertoire? Wat moeten mensen een beetje aan denken als jullie ergens komen?
3: Ja, we hebben heel veel eigen liedjes. Zowel Jan als ik hebben onze eigen solo's. En dat kan van een walsje zijn tot een mooie ballad. Dus we hebben eigenlijk van alles in het repertoire zitten. Maar we zingen ook wel eens een cover of zo als wij lang op moeten treden.
0: Okay,
3: dus dat kan ook allemaal.
0: Ja, precies. Ja. Je bent inmiddels nou al een aardige... repertoire opgebouwd. Dus ja, jullie kennen best wel eigen nummers zingen natuurlijk. Maar dan is het ook leuk om een beetje iets te coveren. Maar welke plaatjes doen jullie het meeste dan een beetje als jullie gaan een coverplaatje zingen?
3: Nou, dan pakken wij wel eens een single van Frans Bauer.
0: En
3: of
0: Jan
3: van Jannes. En de zangeres zonder naam hebben een hele leuke medley van. En
0: Maar
3: het meeste doen wij toch van onszelf zingen. En ook al de mensen die kennen dan de liedjes, ja, of wel of niet, maar ja, ze kunnen ze zo meezingen.
0: Ja, zeker. Ja. En dat is belangrijk, hè? Dat is het lekkerst natuurlijk. Zo hoort het. Ja. Hey, gaat er nog wat leuks gebeuren? Zijn er nog leuke toekomstplannen? Verder.
3: Ja, natuurlijk. Eerst 18 oktober, die middag, dat we 10 jaar samen zingen. En dat ik 10 jaar in het vak zit. En verder hebben we hele leuke optredens weer gepland staan. En voor volgend jaar, dan zien we het weer wel wat er op ons pad gaat komen.
0: Ja toch? Wat is nu het grootste optreden wat jullie samen hebben gedaan? Het grootste podium, dus met de meeste mensen?
3: Wij hebben bij ons in Roosendaal altijd een Smartlappenfestival.
0: Ja.
3: En daar komen altijd heel veel mensen op af. We hebben in België de Valencia-feesten. Daar staat een ontzettend grote tent. Daar kunnen heel veel mensen in. En zo zijn er ook nog een paar buitenpodia's geweest. Ja, gewoon van alles.
0: Oké. Kijk, nou, fantastisch. En fantastisch. Ja, er staat al eentje voor de deur voor de volgende. En ik denk dat het eigenlijk gewoon de allerhoogste tijd is geworden om jullie plaat de lucht in te gooien. Is dat een goed idee?
3: Dat vind ik een heel goed idee, zeker weten.
0: Ja, toch? En dan is het misschien ook wel een goed idee als je hem zelf aankondigt. Zo zeggen, ga je gang.
3: Ga ik doen. Lieve luisteraars van Radio Aalsmeer, hier is de allernieuwste single van Jan Koevoet en Petra van Zundert. Alles duurt maar even.
0: Oké, bedankt en tot je volgende single, hè.
3: Dankjewel.
0: Doei.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. In diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou.

Ja hoor, en dit is hem dan, het tweede uurtje van Lekker Hollands op deze 13 september 2026 hier natuurlijk in de studio van Radio Aalsmeer natuurlijk. Terwijl ik zei het al, in het begin eigenlijk, het eerste uurtje, terwijl natuurlijk Aalsmeer ontwaakt. Want ja, het is, ze hebben net een hele fantastisch mooie feestweek achter de rug. Maar we hebben volgens mij wel aardig wat drank tegengegaan. Dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Volgens mij, als ik ga vragen aan de barmensen, de mensen die over de bar gaan of zo, hoeveel drank er doorheen is gegaan, of hoeveel bier of wat dan ook, nou dan schrik je van de hoeveelheid. Het is echt niet normaal. Maar daar is ook een feestweek voor. En natuurlijk een volle feesttent. Dus en dat was ook zeker gezellig. Ik ben 3 avonden geweest. 3 avonden is niet normaal. Woensdag, de donderdag en dan gisteravond. Alleen gisteravond, ja, ik heb nog nooit eigenlijk het laatste kwartiertje meegemaakt. En het laatste kwartier, het was niet normaal. Het was wel knallen, het was wel echt. Maar het leek wel of ze alle schuiven gewoon heel open hadden gezet. Zo hard ging het. Nou, ik denk, ik ga weg. Ik ga hier moet ik weg. Dit is niet normaal. Maar de meeste mensen bleven gewoon staan in ieder geval. Dus nou ja, dat hebben ze dan toch wel goed gedaan. Ik heb natuurlijk dit tweede uurtje heb ik natuurlijk straks de belangrijkste. Maar ik ga hem straks voor je aankondigen. Dus wil je weten wie hier zit in de studio, dan moet je gewoon blijven luisteren. Dat is één ding wat zeker is. Maar dat wat allemaal straks. En natuurlijk later in het uurtje heb ik ook nog iemand. En die vertel ik ook allemaal straks. Dat komt ook allemaal gezellig. Dat komt allemaal helemaal goed. Eerst nog een plaat voordat we naar de volgende, het volgende interview gaan. En een plaat uit de jaren 80. We gaan eventjes terug naar de jaren 80 en daar vinden we het goede doel. En hier is die fantastische plaat, Vriendschap. MUZIEK

laatste tijd veel nagedacht over wat jij precies bedoelt. Als je me vraagt of ik ben waar jij op

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En ja. Hij is er weer. En het is lang geleden. Het is veel te lang geleden. Nee. We gaan natuurlijk het volgende interview doen met niemand minder dan mijn grote vriend Daan Kok. Een hele goede middag.
3: Een hele goede middag. We zijn er.
2: Ja, precies. Hoe is het? Hoe is het ermee?
3: Ja, nou, het gaat goed. Ja, het gaat lekker.
2: Lekker bezig, hè? Lekker aan het optreden, hoor ik.
3: Ja, zeker. Ja, met mij gaat het nog beter. Ik heb de feestweek even geskipt. Dus ja. Ik voel me heel fris en fruitig.
2: Want normaal ga je er wel naartoe.
3: Ja, vorig jaar was ik er wel. Ja.
2: Oké.
3: Okay, ja. Okay. Maar toen heb ik ook een enorm leuke tijd gehad. En gezelligheid, drankie. Meerdere drankies.
2: Juist. Precies. Ja, je kan het natuurlijk nu niet meer permitteren met jouw optredens, denk ik.
3: Nee, nou ja, kijk, natuurlijk. Je hebt wel eens een weekend dat je denkt van, goh, ik heb het toch wat rustig. Laten we toch eventjes ergens gaan kijken voor de gezelligheid.
2: Precies.
3: Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb het tegenwoordig inderdaad wel zo druk dat ik me niet kan permitteren om de volgende dag eraf te liggen.
2: Daarom.
3: En op de een of andere manier, als je een drankje op hebt, ga je toch altijd iets harder praten. En dan nog iets harder. Mensen worden altijd luidruchtig, weet je.
2: En dan is je stem weg.
3: Ja, en mijn vriendin vindt het af en toe wel eens heerlijk rustig, maar voor het werk is het lastig.
2: Voor het werk is het heel erg lastig, ja. Jouw stem is eigenlijk jouw belangrijkste
3: instrument
2: wat jij nodig hebt natuurlijk met je werk. Dus ja.
3: En wat vind je van het instrument? Is het goedgekeurd?
2: Het instrument is goedgekeurd. Anders had ik jou ook niet gevraagd bij mijn verjaardag natuurlijk.
3: Radio Aalsmeer approved.
2: En Radio Aalsmeer approved. Jazeker. Ja, we hebben hem afgestrekt.
3: Mooi.
2: Maar we gaan het straks natuurlijk hebben over jouw nieuwe plaat.
3: Ja, dat is misschien wel op je lijf geschreven.
2: Op mijn lijf geschreven? Hoezo?
3: Nou ja, jij bent naar de feestweek gegaan.
2: Oh zo, hè?
3: Jij hebt het zelf toch wel even op de proef gesteld.
2: Maar zoveel drink ik niet hoor, dat is niet goed. Nee, en aan de andere kant, ik moest nog rijden ook. Dus ik. Ik doe er een paar en dan doe ik wat frisse drankjes. En ik ben ook gezellig zonder drank, hè?
3: Ja, dat weet ik. Tenminste, ik weet niet wat je net hebt achterover hebt gehad. Nee, maar we stonden net ernaast. Ik kwam iemand tegen van de organisatie. En die zegt, ja, normaal komt er zo'n tank van Heineken. Die komt dan alle bieren terugnemen. Ja. Er was niks meer over.
2: Echt waar? Serieus?
3: Ja, het is allemaal opgegaan.
2: Echt waar?
3: Ja.
2: Nou, dan
3: ken je nagaan.
2: Dan was het toch... Hetgene wat ik net zei was dus goed. Iedereen... Er was veel erheen gegaan gewoon.
3: Ze zijn uitverkocht. Of ze hebben daarna zelf nog eventjes aan de tap gewerkt.
2: dat ze zelf nog even aangehangen hebben. Ja, dat zou ook nog eens kunnen. Ja, je weet het niet. Ja.
3: Maar wat heb je gezien met de feestweek? Wat was de line-up?
2: Op woensdag is er altijd een beetje... een beetje lokale dingen, zeg maar.
3: Erik was er. Met Anthony?
2: Erik met Anthony. Ja,
3: MC
2: Erik
3: Anthony.
2: Anthony. Dat was leuk. Was superleuk. Ja, ze deden het wel echt leuk. Ja.
3: Top.
2: Zelfs toen de tent nog leeg was.
3: Ja.
2: Toen was hij aan het MC.
3: Dat is wel de kracht van Anthony. Hè? Die gaat gewoon vol erin.
2: Echt niet normaal. Ja. Maar dat, ja, precies. Ja, nee, het is fantastisch. Want ik kwam nou ook aanlopen. En ik hoorde hem al in de verte, zeg maar. Ik denk zo. Die is nu al bezig. Die is nu al helemaal los aan het gaan. En ik kwam de tent in en was nog leeg. Ik denk, ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar misschien was hij aan het oefenen. Dat zou
3: Ik bedoel, als het enthousiasme uit jezelf komt, dan trek je de mensen vanzelf mee. Dus
2: dat
3: ik denk dat daar een hele goede spirit in zit.
2: Ja, fantastisch. Ja. En daarna waren er nog een paar lokale zangertjes.
3: Ja.
2: En de Dirty Dennis.
3: Kijk.
2: Dat was een band. Ik weet niet of je ze kent.
3: Ja, ik ken ze zeker.
2: Ja, die waren wel.
3: Menig mens is daar fan van.
2: Ja.
3: Leuk.
2: Ik vond ze wel leuk, maar af en toe wel iets te hard.
3: Ja, maar ze zijn niet voor niks dirty, hè? Het gaat ruig.
2: Ja, nou... Meer dan ruig, volgens mij.
3: Ja.
2: Het is ongelooflijk, ja. Daar stond ik nog helemaal vooraan ook.
3: Maar ja, het is wel een gave band, hoor. Even heel eerlijk. Als je met z'n allen met die gasten... Er komt zo'n hele truck voor rijden. De hele dag bezig met opbouwen. En die gastjes komen binnen met de kledingzakken. Die gaan even de tent gek maken. Iedereen staat blerend vooraan met dingen te gooien. En dat is wel top.
2: Ja. Wat ik ook wel mooi vind, ze maken er wel een hele mooie show van.
3: Ja.
2: Het is met vuur.
3: Ja, licht, geluid, vuur, effecten.
2: Sparkle, van die sparkle, weet je wel, dingen. Confetti, rook maar, en
3: Ja, en show. Maar daarover gesproken.
2: CO2.
3: En CO2. Zo.
2: Echt niet normaal.
3: Nou, daarover gesproken. Ja. Ik heb er ervaring mee inmiddels, hè?
2: Oh ja?
3: Ja, vuur, effecten, lichten, geluid.
2: Dat heb jij nu ook.
3: Ja, er komt iets leuks aan in Aalsmeer. Ja, we gaan Aalsmeer even prikkelen.
2: Ja, precies.
3: Even prikkelen. Even een klein nafeestje van de feestweek. Ja. En ga ik dat nu al zeggen of gaan we dat zo meteen doen?
2: Of zullen we dat zo meteen
3: doen? Dat gaan we warm.
2: Ja, bewaren even warm. Voor straks. Misschien is dat wel leuk. Hey, je had net jij zei net, ja, ik vind die...
3: Ja, die plaat.
2: Die plaat die we zouden...
3: 1%.
2: Ja,
3: Jesse waarom? Prins. Ja, weet niet. Ik vind het gewoon een heel goede plaat. Plus, het is heel herkenbaar. Ja, als je gaat stappen, je telefoon is altijd leeg. Je bent altijd je vrienden kwijt.
2: Ja.
3: En dan heb je nog 1%. En dat is dan voor de Uber richting huis. Ja, ik vind het topplaat.
2: Het is een superleuke plaat. Zullen we er gewoon naar gaan luisteren? Even tussendoor?
3: Ja,
2: dus, gaan we lijkt me een goed plan, toch?
3: Denk het ook.
2: Hier is Jesse Prins met 1%.

0: Jesse Prins. En dit was 1%. En even jouw plaatjes. Hè. Ja. Maar die zit niet in jouw repertoire?
1: Nee, niet in mijn setlistje. Nee. Nog niet. Nee.
0: Nog niet? Nou ja, misschien. Want je hebt natuurlijk de band nog niet.
1: Nee, ik heb de band nog niet. Maar misschien als hij het hoort, dan zegt hij, hey, wat leuk dan.
0: Ja, toch? Ja.
1: Dus Jesse, misschien luistert, als je luistert, precies.
0: Wie weet, ja, je weet het niet. Hè. Misschien luistert hij heel toevallig. Misschien heel toevallig. Hebt hij Radio Aalsmeer afgesneden? Ik denk het niet, maar...
1: Maar er zijn wel heel veel andere leuke mensen hier in Aalsmeer die natuurlijk gewoon luisteren.
0: Juist.
1: Ik ben wel heel benieuwd. Je hebt geen app, hè, of zo, dat mensen even kunnen berichten van, hey, ik ben aan het luisteren.
0: Nee.
1: Ze kunnen wel een mailtje sturen, toch?
0: Dat zou eventueel kunnen, maar nou ja, daar zou ik iets moeten voor moeten verzinnen. Dat heb ik nu even nog niet.
1: Oh, wat spannend.
0: Nee, ja.
1: Oké. Okay.
0: Oh. Ja. Okay. Maar misschien kun je er iets in betekenen.
1: Ja, nou ja, okay. Ik denk, ik had een leuk ideetje. Weet je, het is zo, ik heb iets leuks georganiseerd hier in Aalsmeer. Namelijk 13 november, vrijdag 13 november, wordt de N201 hier in Aalsmeer omgetoverd tot het grootste feestcafé wat er is. Hier in de buurt. Gewoon heel de Haarlemmermeer. Alles. Heel Noord-Holland eigenlijk.
0: Hoppakee.
1: We gaan volle bak. De langste Polonaise van Aalsmeer.
0: Wie wil dat nou niet?
1: Dat bedoel ik. We gaan de feesttent gaan we gewoon
0: levelen.
1: We gaan eroverheen. Ja, precies dat.
0: Ja.
1: Even de afterparty van de feestweek. Ik heb wat leuke zangertjes. Ik ga natuurlijk zelf zingen. Ik heb Anthony Ramjas als MC en DJ. We hebben nog DJ Bas. Dus het wordt gewoon enorm gezellig. We hebben de grote zaal. Daar gaat alles gebeuren. Als je nou denkt van, hey, ik ga zelf even mijn kunde laten zien. Hebben we ook nog een klein karaoke cafeetje. Dan zeg je van, hey, het wordt mij even te veel. Kan je buiten ook gewoon roken.
0: Nou, kijk. Nou, hier.
1: Hey.
0: Alles is er aanwezig. Ja. Alles is gewoon voor een fantastisch feest is er aanwezig. Dus waarom zou je daar niet gaan?
1: Nou, dat dacht ik dus ook. Maar ik dacht dus, hè, die mensen hier in Aalsmeer, die vinden het leuk om te komen.
0: Ja, precies.
1: Dat sowieso. Je moet er gewoon bij zijn.
0: Juist.
1: Maar hoe leuk is het nou om die luisteraars van Radio Aalsmeer gewoon een klein voorrechtje te geven. Dat ze gewoon, als ze nu even mailen, dat ze gewoon een kaartje kunnen winnen. Dat is
0: oké, maar dat kan toch ook gewoon naar jou, naar jou dan?
1: Ja, natuurlijk, je mag ook gewoon naar mij mailen.
0: Nou, dan moet jij eventjes je mailadres
1: zetten. Ja, info@dksmallevents.nl. Met een D en een K.
0: Hartstikke idee. Kunnen ze dat onthouden, denk je?
1: Dat denk ik wel. Ja. En anders zoek je gewoon even Daans Feestcafé XL op en dan kom je er ook.
0: Ja, precies. Ja, zo is het. Maar je gaat nog veel meer reclame maken. Ik denk dat je gewoon moet postertjes ophangen.
1: Ja,
0: ik denk
1: precies.
0: Dat wel een hele goede is.
1: Maar heel eerlijk, reclame is eigenlijk niet nodig voor zoiets. Hè. Het is gewoon
0: niet,
1: het is een happening en iedereen weet er zo meteen van. En je moet er gewoon
0: zo
1: bij zijn. En je moet snel zijn, want er zijn maar 230 kaarten. Dus,
0: kijk, precies.
1: Dat gaat snel.
0: Dat is... En het is niet duur.
1: Het is niet duur. Nee, het is maar een tientje. Het is een tientje.
0: Wat is nou een tientje?
1: Nou, dat bedoel ik. Tegenwoordig betaal je al €15 voor alleen een bako in Amsterdam.
0: Nou, dat bedoel ik.
1: Als je bij ons komt, betaal je voor mij €8,50 voor een bako.
0: Oh.
1: Dat bedoel ik.
0: Oh, dat bedoel ik. Hier
1: dat is toch hartstikke gezellig.
0: Dat is toch hartstikke leuk.
1: Het is van 8 tot 1. Ik bedoel, ja. Nou, wat heb je anders te doen op de vrijdag?
0: Dat zijn ook fantastische...
1: Dus vrijdag de 13e. En we hebben een veilige omgeving. Met alleen maar gezelligheid. Dus je kan beter bij ons zitten. Want ja, je weet maar nooit wat er gebeurt anders.
0: Juist. Fantastisch. Want je hebt ook beveiligers staan er bij de deur.
1: We hebben ook beveiligers. Ja, die zijn heel leuk. Ja. Heel gezellig.
0: Oké.
1: Okay. En buiten is het gezellig. Binnen is het gezellig. Dus ik zou niet weten wat je anders moet doen. Dus ik zou zeggen, kom gezellig langs.
0: Ja, klaar. Huppakee.
1: Precies.
0: Zet hem in je agenda. Dus 13
1: november
0: dan gaat het gebeuren.
1: Precies.
0: Dan wordt de N201 helemaal omgetoverd tot een fantastisch groot feestcafé. En helemaal georganiseerd door Daan Kok natuurlijk.
1: Ja, goed hè.
0: Superleuk. Echt een leuke
1: initiatief. En je kan gratis parkeren. Maar ik zou met die fiets komen. Want het wordt waarschijnlijk
0: niet heel
1: gezellig.
0: Veel parkeergelegenheid, hè, volgens mij.
1: Nou, er kunnen 20 auto's.
0: Oké.
1: Dus dat is nog redelijk. Als je dan met elkaar gewoon in een... precies. En de busstation zit erachter. Hè, dus.
0: Ja, maar goed. Joh,
1: en Aalsmeer komt op de fiets.
0: Aalsmeer komt op de fiets. Juist. Ja, oflopend. Als je heel lekker in de buurt daar woont, dan kun je gewoon lopend en toe.
1: Ja, joh. Gezellig. Met z'n allen. Een beetje voorpret.
0: Ja, toch? Ja, zo is het. Genoeg. We gaan het straks anders nog een keer zeggen.
1: Ja,
0: even de datum even goed erin pompen.
1: We moeten het toch vol lullen.
0: Nee. Dat doen we sowieso. We gaan het hebben over jouw nieuwe plaat.
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk wel even belangrijk. Dat we die eventjes natuurlijk ook goed aandacht geven. Want... is het nou ook een beetje... het is niet... Of het was jouw levens...
1: Ja, het was echt enorm autobiografisch. En toen... Ja, toen ging ik er naar luisteren en toen dacht ik, oh, ja, het komt wel over alsof je niet zo heel erg nadenkt over wat hij doet.
0: Ja. Nee, hij heeft dus dom gedaan. Ja. En ja, vertel, hoe is deze stand gekomen zo?
1: Nou, ja, ik denk s'nachts. Sowieso s'nachts. S'nachts ben ik het meest creatief. tot irritatie van mijn vriendin. Want dan ga ik gewoon lekker slapen. Maar dan gaat het toch prikkelen. En geschreven. Ja, natuurlijk aan de hand van weer zo'n feestje wat uit de hand loopt. En dat je dan denkt van ja, ik had het toch beter niet kunnen doen. Ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal het gevoel dat je net je salaris hebt gehad. En dan ga je toch dat weekend eventjes lekker een drankje doen in de stad.
0: Ja.
1: Ah ja, dat kan al wel eens uitlopen tot groot feest.
0: Tot een heel groot feest. En dat is, dat zit allemaal in het nummer eigenlijk.
1: Dat zit allemaal in het nummer, ja. En we hebben een fantastische clipshoot gehad.
0: Ja.
1: En
0: ik zou bij een zwembad.
1: Ja, goed hè.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Ja, heel lief mijn vader aankijken.
0: Oké. Okay. Maar dat was gewoon bij je vader.
1: Ja, dat is bij mijn vader in de woning. Ja, klopt. En die vond het eerst niet zo'n heel goed idee.
0: Nee.
1: Want die dacht, dom gedaan. Dat is leuk met je. Maar als ik alles zie wat naar binnen komt, stijl, sluggel, dan ligt zo meteen allemaal mijn bad. Hoeft niet.
0: Dat gaat niet goed.
1: Nee, precies. Maar we hebben het heel netjes gehouden tijdens de opnames. Dat moest ook wel. En toen was het af. En toen hebben we een klein feestje gehad daarna. Ja.
0: Ja, precies. Superleuk. Ja, het is natuurlijk... je moet er ook een feestje van maken. Het leven is ook een groot feest.
1: Nou, dat is het ook. Zeker. Ja. Zeker.
0: En daarom...
1: het past weer lekker in lijn, hè, met het vorige nummer.
0: Ja.
1: Dus en het gaat ook hartstikke goed. En mensen zingen hem lekker mee. Het is herkenbaar.
0: Ja, nou, en dat is ook... ik blijf het zeggen. Het is gewoon de kracht van een goed nummer. Dat als mensen hem gelijk mee kunnen zingen... Ja, dan wordt het gewoon een goede plaat. Maar ja, je weet maar nooit. Hè. Er kan zomaar iets gebeuren dat je in de top komt.
1: Ja, wie weet.
0: Dat zou echt mooi zijn.
1: Ik denk dat we dan toch een keertje bij de deur moeten gaan staan bij de feestweek.
0: Ja, ja, precies.
1: Wellicht dat ik er dan volgend jaar zelf even op kan klimmen.
0: Ja, nou dat zou te gek zijn. Ik denk dat wel helemaal top zou zijn.
1: Ja, tuurlijk.
0: Er stond er nou trouwens op woensdag ook eentje. Hij was ook zenuwachtig. Het was ook de allereerste keer dat hij in een feesttent moest optreden. Maar dat was er eentje uit Kudelstaart. Van zijn zangertje uit Kudelstaart.
1: Leuk.
0: Dat is leuk. Maar die stond op één punt... Achter ze standaard de hele tijd.
1: Ja.
0: Het is, nee. Hoe jij dat doet, dat
1: is
0: wel echt. Ja, het is natuurlijk wel. Het is natuurlijk wel het hele tegenovergestelde.
1: Ja, maar ik moet je zeggen, kijk, het komt natuurlijk. Het komt over als een enorme gave. Maar ik ben echt in het verleden enorm geremd, natuurlijk. Want ja, ik ben gewoon een ADHD'er, een stuiterbal. Ik bedoel, ik zat meer buiten de klas als in de klas. Ja,
0: heb je nog wat gedaan in de klas? Nog?
1: Nou, dat is lullige, ja. Maar ik doe er natuurlijk helemaal niks mee nu. Nee. Ja. Nee. Dus maar weet je, ik ben enorm geremd. Ik bedoel, ik ben een enorme stuiterbal. En ik heb natuurlijk ook wel eens meegedaan met talentenjacht. En dan zeiden ze, ja, maar ik moet even gaan bedenken. Wil je een danser worden of een zanger? Het zit elkaar nu wel een beetje in de weg. Dan dacht ik, oké.
0: Ja,
1: dus daar heb ik mezelf heel erg in moeten ontwikkelen. En ik sta nu wel iets meer stil.
0: Okay.
1: Voor zover dat lukt.
0: Is dat zo? Nou.
1: Ja.
0: Vind ik niet hoor. Maar dat geeft niet. Want ik vind het juist. Ik vind het juist leuk. Ik moet juist de mensen entertainen. En daar schort het nog wel eens aan bij sommige mensen. Bij sommige artiesten. Dat je denkt van nou ja. Dat mag wel meer bewegen worden.
1: Ja.
0: Bewogen worden zeg maar. Ja.
1: Ja, nou, je moet het voelen. En het moet in je zitten. En begrijp het niet verkeerd. Hè, want er zijn heel veel zangers die stilstaan. Kijk naar Andrea Bocelli. Die zit stil.
0: Ja, precies. Maar bij hem hoort het, zeg maar.
1: Ja,
0: denk ik.
1: Maar dat bedoel ik. Ja, maar je moet iets creëren. En wat je heel veel ziet, en dat is helemaal niet ten nadele van andere mensen. Maar wat je heel vaak ziet, nu de jonge gasten die beginnen met zingen. Die hebben een bepaald voorbeeld. En die willen dan eigenlijk een soort van spiegel kijken.
0: Ja.
1: Dat ze zichzelf dan als die persoon neer willen zetten. En dan krijg je precies dezelfde trekjes en precies dezelfde dingetjes. Maar ja, je moet zoiets toch eigen maken. Je moet juist zelf iets verzinnen waardoor je... herkend wordt. En dat is de kracht. En dan zal je ook zien dat je daar boekingen uit krijgt. Want anders denkt iemand, weet je, als je toch op die lijkt. En het leuke is, ze doen het allemaal. Hè? Dus stel, neem een Tino Martin. Er zijn 20 gasten en die willen precies Tino Martin nadoen. En die hebben alle precies de trekjes. Ja, weet je, dan kunnen ze dus kiezen uit een van die 20 gasten.
0: Ja.
1: Dus dan ben je niet uniek. Kijk, dat dan is ga het. Ik nu over mezelf praten. Ja. Dat is wel een beetje lastig. Maar ik weet wel dat ik heb iets. En ja. ik maak ja, eigen. En ik hoop ook dat het zo bij mensen overkomt.
0: Ja.
1: Ik geniet ervan. Ik doe mijn eigen ding. En ja, ik hoop dat mensen in die zin daar zo van genieten. Dat ze denken, hey, we vinden Daan dan toch leuk om Daan. En weet je, natuurlijk, ik spring overal rond. En heel eerlijk, langer dan een half uur achter elkaar hou ik het ook niet vol. Dan ben ik uit buiten adem.
0: Ja, precies. Ja, maar dan,
1: weet je, kwartiertje pauze, tweede setje. Maar ja, weet je, nee, dat
0: maar,
1: is wel...
0: Nee, ja. maar zo was het wel. Zo is het ook gegaan. Toen ik jou natuurlijk uitnodigde om voor mijn verjaardag te gaan. Ja. Ik heb jou natuurlijk één keer geschoven in een café ergens in... Ik weet niet waar dat ook weer was.
1: Wat een verschrikking was dat?
0: Dat was wel een verschrikking. Maar het is wel zo dat jij wel... het café was bijna leeg. Maar de enige tafel die er was, zeg maar ongeveer. Ja. Die kreeg je wel een beweging. Dat is toch wel een hele mooie kracht van jou.
1: Ja, dat is ook zo. Maar kijk, uiteindelijk, je weet dat die mensen daar komen om geëntertained te worden. Dus waarom zou je dan nog 40 andere mensen nodig hebben... Want die mensen precies. willen ook geëntertained worden, weet je wel? Het maakt niet uit, weet je?
0: Nou,
1: en
0: je
1: en hoe meer mensen er zijn, hoe meer mensen er ook tussen zijn die stilstaan. Dus het is veel makkelijker om 10 mensen te laten dansen. Want dan hebben ze ook het gevoel van, hey, hij doet het voor ons. Het valt nu veel meer op als we stilstaan, dus we moeten wel.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel heel lekker.
0: Ja, fantastisch. Ja, nee, echt. Nou, maar dat is hetgeen waarop ik zeg van ja... Die moet ik ook op mijn feestje hebben. Ja.
1: En het was ook dat heel gezellig. Dus goede keuze. Ja, dankjewel dat ik erbij mocht zijn. Sowieso.
0: Ja, nou, graag gedaan. Top. Was top. Hey, dom gedaan. Mooie clip. Gaan we straks ook erbij doen. Wie heeft hem ook weer geschoten?
1: De Moritz uit Asmeer. Ook hier.
0: Oh ja, oké.
1: Okay, die heeft ook de feestweek geschoten hier.
0: Oh, oké. Ja. Kijk, nou ja, maar dat is... Dat heeft hij helemaal top gedaan.
1: Ja, want
0: dat,
1: zeker.
0: Ik denk dat je er ook heel trots op mag
1: zijn. Het is een super mooie clip. Het straalt gewoon zomer uit. Het straalt feest uit, gezelligheid. We hebben mooie figuranten erin zitten. Dus,
0: ja? Natuurlijk, uiteraard je vriendin zit er ook
1: ook
0: in natuurlijk.
1: Precies. Nee, precies. Ja. Een beetje super. Hoofdrol ook zelfs. Dus,
0: Dat gaan ze straks allemaal zien.
1: Precies.
0: Komt helemaal goed. Ja. Toekomstplannen. Ja, sowieso natuurlijk uiteraard de 13e. We gaan hem nog een keer eventjes erop plakken.
1: Ja.
0: 13 november. Die moet je echt vrij houden in je agenda. Of eigenlijk, je moet hem eigenlijk gewoon... Kunnen ze al kaarten kopen?
1: Ja, zeker. De kaarten zijn al te koop.
0: Ja?
1: Via de website van de N201 of via mijn website. Dat kan je gewoon meteen... even een kaartje halen. Want erbij zijn is natuurlijk wel meemaken. En meemaken is natuurlijk gewoon één groot feest.
0: Juist. En zeker als je van Nederlandstalig... Want ik denk dat de meeste gewoon eigenlijk... Of alles is Nederlandstalig, denk ik.
1: Ja, de meeste is Nederlandstalig. We hebben natuurlijk ook wel een beetje met Anthony... een beetje clubmuziek aan het einde.
0: Oké. Ja.
1: Dus het wordt echt gezelligheid. En het is natuurlijk ook in die zin voor jong en oud. Hè? Ik bedoel, kom gewoon gezellig. Weet je, houd het gezellig. Doe een beetje normaal.
0: Juist, dat sowieso. Ja. En anders zijn er uitsmijters, dus die kennen de boel weer uitgooien. Hè?
1: Precies. Maar daar gaan we niet van uit, hoor.
0: Gaan we niet vanuit. Nee, precies. Daarom, dat is niet de bedoeling. Nee, hartstikke leuk. Echt een heel leuk initiatief.
1: Ja, sowieso. En we zijn ook heel druk aan het repeteren met een band. Dus vanaf volgend jaar ook te boeken met live band.
0: Kijk,
1: misschien toch weer een beetje richting dat feestweek Aalsmeer...
0: Precies. Hey. Ik denk dat je toch... of misschien moet ik even een balletje opgooien of zo. Of iets. Kijken of ik iets voor je kan regelen.
1: Wellicht. Doe eens wat.
0: Ja. Ik ga het proberen. Ik kan je niks beloven. Ik ken heel veel van het bestuur. Ken ik wel. Dus misschien is het... Kan ik hem eventjes erin gooien. Ja, wie weet.
1: Precies. Nou ja, ik denk wel dat het... Dat het gezellig kan zijn.
0: Nou, dat denk ik wel. Sowieso. Hey, je begint nou ook al aardig. Of tenminste, je hebt nu twee eigen plaatjes. En dat komt er nog wel wat bij.
1: Wel wat bij. Ja,
0: daarom. Ja, dus, ben je ook alweer bezig met de volgende plaat? Oh, het
1: blijft doorgaan, hè?
0: Ja, blijft
1: het is
0: doorgaan.
1: Echt ongekend.
0: Het moet wel. Hey, Daan, het is heel gezellig. Maar ik denk dat mensen op een gegeven moment denken... Nou is het wel weer klaar. Willen we die plaat wel eens een keer horen en zien natuurlijk. Voor de mensen die meekijken met de website en de tv-kanalen.
1: Tuurlijk.
0: Dus ik zou zeggen, kondig hem aan.
1: Lieve mensen, Radio Aalsmeer. Dit is mijn nieuwe single, Dom Gedaan.
0: Oké. Hey, ik zou zeggen bedankt en tot je volgende. Hè.

0: Dat was natuurlijk onze enige echte eigen grote vriend Chris Bauer met Hoe heet dat liedje? Ja, we komen nog heel even terug, want je was eigenlijk iets vergeten. Je was iets vergeten. En dan moet je, dat is wel, dat soort dingen is wel belangrijk natuurlijk om dat even te doen.
1: Is zeker zo. Ja, die clip is natuurlijk gewoon gesponsord door Vlugel.
0: Ja.
1: Het zag er ook heel leuk uit, toch?
0: Nou, zeker weten. Ja. Dat is,
1: er is best wat Vlugel doorheen gegaan ook.
0: Alles was ook gewoon Vlugel. zeg niet normaal.
1: En heb je die vogel gezien? Die was groot, jongen.
0: Ja?
1: Ja, dat was huge. Stond achter de bar. Je hebt niet op zitten letten zeker op de clip. Tjonge, jongen. Heb je een clip? Laat je een clip maken? Kijk
0: je
1: niet.
0: Je hebt gewoon ogen tekort. Je moet gewoon overal opletten. Het is niet normaal.
1: Ja. Je zat weer naar mijn vriendin te kijken, zeg.
0: Nee, maar heb je die zelf opgeblazen? Niet je vriendin, maar ik bedoel... Ik bedoel natuurlijk die vogel.
1: Ja, nee, dat was Tim, die zat in het vogelpak.
0: Het was echt gewoon iemand die erin zat.
1: Ja, het was een mascottepak. Tim keer, zeg maar, de schrijver van het liedje.
0: Zat erin.
1: Ja, die kwam binnen en die zegt, wat gaan we doen?
0: Oh, niet.
1: Ik zeg, nou, we hebben een rol voor jou.
0: Oh.
1: Ik zeg, je hebt al genoeg fame gepakt bij het vorige liedje. Ja, dus nu maar een beetje incognito.
0: Ja. Nou ja, goed. De rol nam die goed op, denk ik.
1: Ja, ja zeker. Tuurlijk,
0: het zal alleen wel heel erg warm zijn geweest in het pak.
1: Ja, was het ook.
0: Maar het was toch helemaal dicht? Dat pak is dan...
1: Geen ventilatie. Er zat zo'n vinnetje in, maar die deed het niet. Dus, nee.
0: Oh,
1: maar hij zat er maar een uurtje in.
0: Dus. Dan is hij toch niet opgeblazen? Dan blast hij...
1: Het is zo'n mascottepak, zeg maar.
0: Jawel. Maar die moet toch juist opgeblazen worden? Of
1: nee,
0: niet?
1: Nee. Het is gewoon zo'n hard mascottepak. Oh. Nee, we hadden wel zo'n opblaasbare vlugelfles, heel groot. Dat was ook leuk.
0: Oh, dat wel.
1: Toen dacht ik daar even op te springen. Ik denk, dat gaat wel.
0: Nee. Uitkijken, hè. Voordat je straks alles breekt. Dat is ook niet te bedoelen.
1: Nee, precies.
0: Maar je hebt wel van die mascottepakken die zich zelf opblazen. Ja, dan, zeg maar. Dat je nog heel groot wordt die dan.
1: Ja, je hebt zo'n sneeuwpoppak bijvoorbeeld.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of een berenpak.
1: Ja, klopt.
0: Je hebt ze in alle verschillende...
1: Dat is allemaal Temu shit volgens mij.
0: Ook.
1: Ja, wel. Nee. Ja.
0: Maar dat is wel grappig. Ik heb wel eens filmpjes gezien en dan zie je ook heel, heel onnatuurlijk zie je ze dan bewegen. Heel apart.
1: Dat zien de luisteraars niet, maar jij doet het ook echt.
0: Ik doe het ook echt zo. Zoals het... precies. Nou ja, wel. De mensen die meekijken, die zien het wel.
1: Ik ben benieuwd wat zij ervan denken.
0: Nee, maar zo is het echt. Goed. Ja, fantastisch. Daan, jij nieuwe single. Het is echt...
1: wat vind je
0: ervan?
1: Het
0: is een plaatje. Nou, het is echt een plaatje.
1: Denk je er wel eens aan?
0: Als
1: je weer wat doet, dat je dan denkt, ja shit, toch weer dom.
0: Wat heb ik me dom gedaan?
1: Ja.
0: Nou ja, nee, ik niet echt. Want ik ben niet zo'n zuiper. Ik drink bijna niet.
1: Nee.
0: Dat was vroeger. Dat is over.
1: Maar dit is niet alleen alcohol. Hè. Je hebt ook een zak chips die ernaar ligt. Dat je dan denkt, 10 minuten geleden was hij nog vol.
0: Weet je. Zo zou je het ook kunnen zien.
1: Natuurlijk. Oh. Ja, tuurlijk.
0: Okay. Aangezien je het natuurlijk wel in het liedje alleen over drank hebt.
1: Ja, tuurlijk. Maar goed, dom gedaan. Dat kan natuurlijk in alle soorten maten. En ja, tuurlijk.
0: We zitten nou trouwens heel gezellig. Maar ik moet natuurlijk nog. We moeten nog eventjes heel snel naar de wannabies.
1: Ja, nou ja.
0: Je moet het nog
1: zeggen,
0: even doen.
1: Doe maar.
0: Doe maar. Ja, lekker.
1: Jouw job. Jouw job.
0: Oh ja, dat is waar. we doen nog even deze. En dan gaan we de Barnabies even snel doen. Dit is...
1: Gezellig.
0: Wat is van jou?

0: Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Nou zeker, zeker. Het wordt zelfs de allerhoogste tijd voor een interview. En het laatste interview die ik vandaag ga doen, die is samen met de Wannabies. De Wannabies met Johnny Valentino. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
2: Hoe is het ermee? Want jullie zitten al heel erg klaar. En ik zit hier, ik zie met, ik weet niet of jullie beginnen. Daan Cox zit ik hier. En het is zo'n gezellig gesprek. Dat ik helemaal, helemaal uitliep je.
3: Nou, lekker is het.
1: Maar we zijn
2: er
1: toch?
2: Ja, precies. Jullie zijn er. Ja, precies. Hé, maar wat een leuke combi, zeg maar. Hoe zijn jullie daarop gekomen? Johnny Valentino samen met de Wannabies.
4: Nou, het is zo dat wij hebben een theaterfeest op 3 oktober in Vlaardingen. Dat heet All the Way Back to the 50s.
2: Ja.
4: En daar hebben we altijd gastartiesten bij. En wij kennen Johnny Valentino al 30, maar soms zelfs al zo'n 35 jaar. Dat is heel lang. Dus toen we een rock'n'roll artiest zochten, zijn roots liggen in de rock'n'roll. Dus dat was voor ons 1-2. We gaan Johnny Valentino vragen. En toen zei Johnny Valentino eigenlijk, maar is het dan niet leuk om samen een liedje te maken? Nou, dat hebben we gedaan. En toen we bij Laurens van Wessel in de studio waren, dachten we, dit is eigenlijk te leuk om alleen maar voor die show te bewaren. We gaan hem uitbrengen, toch?
3: Ja, absoluut. Ja. Ja, absoluut. Nou, het resultaat is daar. En we zijn er ontzettend blij. En de plaat wordt door alle omroepen lekker opgepikt. Dus daar zijn we nog blij mee.
2: Ja, precies. Want hij heet dus Lekker Shaken. En hoe is hij dan tot stand gekomen? Hoe is Lekker Shaken tot stand gekomen?
3: Nou, we gingen gewoon lekker shaken onder elkaar.
2: Oh, dat was het. Dat was het.
3: Jongens, gaan we eens even lekker gaan shaken met elkaar.
5: Ja. Als het goed blijft naar de tekst, is die ook gewoon autobiografisch.
2: Echt waar? Oké.
5: Ja. Dus ik ken toch wel de situatie dat mannen heel stoer gaan lopen te doen onder het mond van een echte man die danst niet. Weet je wel. Dus dan staan ze maar een beetje te shaken aan de zijkant. Uiteindelijk, aan het eind van het liedje blijkt dat ze het niet willen en niet doen omdat ze het gewoon niet kennen.
2: Precies. Oh, dat is het. Ja. Dat zie je heel vaak gebeuren, Dat mensen, vooral dus... Hè,
5: ja, dat
2: dus
5: herken mannen... jij wel.
2: Ja, ik herken het wel. Dat je dus...
3: Wij moesten gelijk aan jou een deuntje door
2: het
3: maken.
2: dat dacht ik natuurlijk, tuurlijk. Dat kan niet anders natuurlijk. Nee, maar goed. Je ziet echt dat mannen echt een beetje, een klein beetje... wel een beetje dansen, maar niet helemaal uit hun dak gaan. Omdat ze dat net niet durven, zeg maar. En daar gaat het een beetje
5: omdat
2: over.
5: Ze het niet kennen.
2: En omdat ze het niet kennen, ja precies. Ja. En, maar goed, als het dan zo vol staat, dan komen ze er wel weer een beetje los, toch? Dat zie je wel gebeuren.
5: Ja, dan vallen ze een beetje weg in de meter.
3: Ja, dat is zo.
2: Ja, fantastisch. En wie zijn de makers allemaal van deze plaat?
5: Nou, wij met z'n viertjes. En met een groot muzikaal aandeel van Laurens van Wessel uiteraard, die de gitaar bespeelt. Op deze versie,
3: eigenlijk alles. Lekker te trommelen en alles. Dus eigenlijk alles
2: gedaan. Oké, kijk. Fantastisch. Ja. Leuk. Zitten jullie nou trouwens in een café? Of zie ik dat verkeerd? Of,
5: wij zitten in onze eigen mannenkroeg.
2: Oh, jullie eigen mannenkroeg? Hebben jullie een eigen mannenkroeg?
5: Een mannenkroeg.
2: Wannabies, mannenkroeg. Ja, precies. Ja, je moet toch een beetje in de stijlen blijven natuurlijk, hè?
5: Ja.
2: Hé, hey, er zit ook een hele leuke clip bij. Daar gaan we natuurlijk straks naar kijken op onze tv-kanaal. En de website kunnen mensen meekijken. Waar is die clip gemaakt?
4: Verschillende plaatsen. Hij is deel opgenomen in de studio bij Laurens van Wessel. En toen we de fotoshoot deden voor de Hoes, hebben we daar ook gelijk clips geschoten. Dus een beetje de making-of.
2: Oké, fantastisch. Ja, nou, dat wordt helemaal top. Hey, en gaat er nog meer gebeuren met deze mooie combi?
5: Ja, dat weten we nooit. Kijk, weet je, triest. We hebben zo'n boordevolle agenda allebei, dat het gewoon lastig is om dat op dit moment samen te smelten. En dat hopen we natuurlijk in de toekomst wat meer te kunnen doen.
2: Ja.
5: Maar ja, Johnny heeft zijn volle agenda bij en dat matcht niet altijd. Dus mensen die ons live willen zien, die nodigen we uit om 3 oktober naar Vlaardingen te komen voor All The Way. Vind je dat te ver? Dan komen wij sowieso wat meer bij jullie in de buurt.
2: Okay,
5: 27 maart staan we in Purmerend, in de Purmerijn.
2: Ja.
5: Helaas niet met Johnny, maar wel met een fantastisch theaterfeest.
4: Dankjewel.
5: Jullie uitzendgebied is natuurlijk zo groot dat mensen die naar jou zitten te luisteren op dit moment.
2: Ja.
5: Die denken van, oh, de Purmerijn in Purmerend, dat trek ik wel 27 maart.
2: Ja, ja.
5: Het meest een spektakel.
2: Kijk, dan moeten ze daar gewoon natuurlijk uiteraard naartoe komen dan op dat moment.
5: Ja, ja.
2: En,
5: maar wil je ons samen zien, dan zou je 3 oktober naar Bali moeten gaan.
2: Kijk, ja. Nou, ja, de keuze is groot dus.
5: Ja hoor,
2: ja, fantastisch. Hey, we gaan natuurlijk straks naar jou, of naar jullie plaatje. En die gaan we gewoon opzetten. Ja, hè. Waar kunnen mensen jullie blijven volgen? Misschien ook wel een hele mooie.
4: Sowieso op social media.
3: Ja, nou ja, als je googelt Wannabes of Johnny Valentino, dan zijn zoveel plekken waar we staan. TikTok, Instagram, Facebook.
4: Alles.
3: Website, noem alles maar op.
5: Hype
3: bezoek. En. Dus Hype hebben we ook nog zelfs een van de weinigen. Ja. Dus gewoon zoeken op de namen Google en dan kom je vanzelf bij ons terecht.
4: Ja, zo.
2: Kijk, fantastisch. Hey, jullie hebben ook al natuurlijk samen op het podium gestaan. Hoe ging het? Hoe werd het liedje opgepakt?
4: Ja, fantastisch.
5: Ja.
4: We hebben pas, want dat was in Hoogvliet, hè, bij de Partitieparade stond daar met de liveband. En daar lukte het dan om Johnny Valentino in te vliegen voor een paar liedjes.
5: Ja.
4: Daar wordt super op gereageerd.
5: Ja.
4: Het smaakt zeker naar meer. En kijk, wil je het met elkaar op je feest? Schroom dan niet om gewoon de vraag bij een boekingsbureau neer te leggen. Want dan past het wel. Dan
5: doe je
4: het veel plezier om met elkaar op te treden. Want dat kan natuurlijk wel.
2: Ja.
3: En we komen met alle liefde en we maken de boel gek. Dus dat wordt ontzettend leuk. En de plaat wordt lekker ook opgepikt, hè, jongens. Lekker. Iedereen draait de plaat. Ja. Nou, ook nu bij jullie. Dus hoe leuk is dat als hij elke week voorbij komt.
2: Ja, precies. Zo hoort het. Ja, we gaan het proberen. Hey, het is de hoogste tijd. Jullie mogen me zelf aankondigen. Zo zeggen, ga je de gang?
3: Nou, er zijn we dan. Hè. Eindelijk weer.
4: Ja. Op radio was meer als die de mannetjes en Johnny Valentino met Lekker Shaker.
2: Okay. Hey, bedankt en tot de volgende.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen, omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomers waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kersverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. De Nederlandse top 10 met Meindert van

0: We daarmee een nieuwe nummer 1. Vorige week kwam Roxy Dekker met haar nieuwe single. Nieuw binnen op nummer 5 is zij de nieuwe nummer 1. Of staan Another en 54 Ultra nog steeds bovenaan. Top 3 van vorige week. 3 bleef 3, Justin de Wild met Cheerio. 2 bleef 2, Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En 1 bleef 1 voor de in totaal 7e week. Voor Another en 54 Ultra en Talk to You. Nieuwe rangen en standen. Je hoort ze tussen nu en 3 uur. 1 plaats vergeleken met vorige week is daar niet meer bij. Dat is die van Robert van Hemert. Zijn nummer Zandloopster heeft helaas de lijst moeten verlaten. Vorige week stond hij nog op het randje, op nummer 10. Maar na 12 weken en een piekpositie op nummer 4... is hij toch uit de lijst gekukeld. 1 nieuw binnenkomer daarvoor in de plaats. En dat duurt nog heel even voordat je die te horen krijgt. Zoals elke week beginnen we de lijst weer helemaal onderaan. En daar vinden wij Chris Cross Amsterdam, Louis Sonza en Willie William. Kwamen ooit nieuw binnen op nummer 8, stegen toen naar nummer 7, bleven een weekje staan. Stegen toen naar nummer 6, bleven daar een weekje staan. Vorige week maakten ze een buiteling de verkeerde kant op. Zakten ze van 6 naar nummer 9. En nu, in hun 7e week, staat My Oh My op het randje op...
1: Nummer 10.

0: De Nederlandse top 10.
1: Nummer 9.
2: Ik steek er een op en neem nog een slok. Ik vind het zo lekker, maar toch voel ik me

Ray en Beer. Hun zonnebank verliest aan kracht. Ooit kwamen ze nieuw binnen op nummer 8. Toen stegen ze naar 5. Bleven een weekje staan op 5. Vorige week zakten ze al 1 plekje naar nummer 6. En deze week gaat de versnelling erop richting de uitgang. Want ze zakken 3 plaatsen naar nummer 9 met hun zonnebank. Straks de nummers 8 tot en met 1 van de Nederlandse top 10 van deze week. Maar nu eerst even een kijkje in de tipparade.

0: en plaatsdelict. Snelle drop met deze single een vlotte nederpoptrack over de onzekerheid van prille liefde. In dit nummer bezingt hij de angst dat zijn nieuwe vlam na een nacht samen plotseling verdwenen is. Hij is zo verliefd dat een plotseling vertrek zou voelen als diefstal. Waardoor zijn slaapkamer achterblijft als een eenzame crime scene. Het gaat over de kwetsbaarheid van een nieuwe relatie. Geef me je DNA, gewoon voor het geval dat je gaat. Zo zingt hij. Dit nummer Plaatsdelict was eigenlijk bedoeld voor zijn jongste album, getiteld Binnenspiegel, maar bleef op de planken liggen. Maar Snelle heeft samen met co-writers en producers Julian Valen en Wessel van Deursen besloten om hem alsnog als single uit te brengen. Plaatsdelict van Snelle is een tip voor de top 10 van volgende week. Snel door met de top 10 van deze week, met nu de eerste keer dat we Roxy Dekker tegenkomen in de lijst. Wat een week heeft die achter de rug, zeg. Haar nummer Superstar beleefde vorige week nog een opleving. Eerst kwam ze al nieuw binnen op nummer 7, toen stond ze 4 weken op nummer 5. Toen zakte ze een plekje naar nummer 6, vervolgens 3 plekken naar nummer 9. Toen ging de remparachute uit, vorige week steeg ze weer naar nummer 7... Maar deze week toch weer een plaatsje lager. 10 weken staat ze nu in de lijst, Roxy Dekker. Superstar zakt een plekje naar
1: nummer 8.

0: Klinkt niet zo in de laatste seconde van deze plaat, maar Roxy Dekker gaat als een speer. Ze groeide uit tot een van de vaste waarden in de Nederlandse muziekscene. Ze brak door met het nummer Anne Fleur Vakantie en maakte naam met het nummer Satisfier. In haar eerste jaar als soloartiest scoorde ze 4 grote hits. Sugar Daddy, Gaan We Weg, Industry Plant en Ga Dan. En ja, met Sugar Daddy maakte ze het meest beluisterde liedje van dat jaar. In januari 2025 won ze de popprijs op festival Eurosonic Noorderslag. Een van de meest prestigieuze prijzen in de popmuziek. En daarna volgden awards als beste nieuwkomer bij de Edisons. En dubbel de Edison voor beste pop. Ook behaalden ze gouden platen en diamanten platen. En na 3 uitverkochte solo shows in AFAS Live en 4 in de Ziggo Dome in Amsterdam schrijft Roxy Dekker nu opnieuw muziekgeschiedenis met haar concert op 27 april volgend jaar. De Johan Cruijff Arena, in een paar minuten stijf uitverkocht. En Roxy staat met 2 tracks in onze Nederlandse top 10. Hoor haar dus straks nog een keer met haar nieuwste hit. Dit superstar, wat je zojuist hoorde, staat inmiddels alweer 10 weken in onze lijst. Deze week op nummer 8. Ze heeft een plekje gewisseld met Flair. Die stond vorige week op nummer 8. Deze week weer een plekje hoger op.
1: Nummer 7.

0: met jou.
1: Ze zijn de yo-yo van de week. Flair en Door het oog van de nacht. 6 weken staan ze nu in de lijst. Ooit kwamen ze nieuw binnen op nummer 9. Toen zakten ze in de tweede week meteen al naar nummer 10. Maar die week erop stegen ze weer naar nummer 8. Week daar weer op 1 plekje hoger naar nummer 7. Daarna weer terug naar nummer 8. En deze week toch weer 1 plekje hoger. En weer gestegen naar nummer 7. Dus 1 plekje winst voor Flair en Door het oog van de nacht. Straks verder met de lijst. Eerst weer even een kijkje in de tipperaden.
2: Hé, hey maat, waar is het feestje dan? Tijd op de

Waar is dat feestje? Nou, daar is het feestje. Bij Fons Feuring. Een talentvolle 23-jarige zanger uit Zwolle. Die in korte tijd een indrukwekkende groei heeft doorgemaakt. Zijn debuutsingle Stoutste Droom ging viraal op sociale media. En leverde hem meteen een goed gevulde agenda op. En nu is er de volgende meezinger. Feesie. Met een pakkend refrein dat je na één keer luisteren niet meer uit je hoofd krijgt. Het nummer werd al in 2025 uitgebracht. Van het nummer verscheen ook deze zomer een aparte WK-versie. Maar nu lijkt het nummer pas echt door te komen. Lekkere meezinger met een refrein dat blijft hangen. Gericht op de kroeg en op het feest. Vandaar dat je de afgelopen week dit nummer ook regelmatig kon horen in de feesttent op het Praamplein. Tijdens de Aalsmeerse Feestweek. En gisteren natuurlijk ook tijdens de Pramerace. Met dit aantrekkelijke en aanstekelijke en vrolijke nummer zorgt Fons ervoor dat iedereen meteen weer zin heeft in een volgend feestje. Feestie van Fons Feuring is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Straks gaan we verder met de top 10 van deze week, maar ik zie dat we nog een beetje tijd over hebben. Dus zou ik willen voorstellen om nogmaals een kijkje te nemen in de tipparade.

0: Ja, de Aalsmeerse feestweek mag dan voorbij zijn, maar hier bij Radio Aalsmeer in de Nederlandse top 10 vieren we nog een paar feestjes meer. Eerst hadden we zojuist al Fons Feurink met Feestie. Dit waren de Opposites met Feestje op mijn graf. Ruim 20 jaar geleden alweer brak het hip-hop duo The Opposites door. En ze hadden met het nummer Slaap meteen hun eerste grote hit te pakken. En vanaf dat moment ging het los. Nummers als Domp, Lomp en Famous, Broodje Bak Pauw, Sukkel voor de Liefde en Slapeloze Nachten werden allemaal knijters van hit. En niet lang nadat de heren in 2013 de prestigieuze popprijs wonnen, besloot het duo te stoppen om zich te kunnen richten op andere projecten. Maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan, want de laatste jaren treedt het hip-hop duo weer steeds vaker op, met als hoogtepunt het optreden op Lowlands in 2022. En nu is er dan eindelijk die lang verwachte nieuwe single. Feestje op mijn graf. Enerzijds gaat het over het leven vieren, maar ook over het besef dat het leven niet oneindig is. The Opposites met Feestje op mijn graf is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. En het feestje gaat nog verder. De nummers 6 tot en met 1 van de Nederlandse top 10 staan voor je klaar met die ene nieuw binnenkomer. Die heb je ook nog te goed. Nou, wat een toeval. Daar zijn we nu aan toe. Milo Laat Het Lukken. Zijn nieuwe single Alleen Jij staat deze week nieuw op.
1: Nummer 6.
2: Nieuw. In de Nederlandse top 10.
3: My bye season.

0: my season. Nieuwe single van Milo, Laat het lukken. Enige nieuw binnenkomen van deze week in de Nederlandse top 10. Milo, Laat het lukken is het alter ego van rapper Milo van den Bosch. De inmiddels 28-jarige Amsterdammer begon zijn carrière als baby Milo. Maar nu hij wat ouder is, heeft hij die naam ingeruild voor iets wat volwassener klinkt. Als Milo Laat het lukken stond hij eerder dit jaar al in onze Nederlandse top 10. Want hij deed mee op het nummer Lijntje van Lil Kleine. Hun samenwerking stond vanaf half maart 9 weken in onze lijst. Waarvan 5 op nummer 1. En dat Milo ook solo hits kan scoren, bewijst hij nu met het nummer Alleen Jij. Wat je zojuist hoorde. Mede door optredens op veel festivals, waaronder Lowlands en Pukkelpop in België. Knalde de track vrijwel meteen na de release naar de top van de Nederlandse streamingdiensten. En een notering in onze top 10 is dan weer het resultaat van dat succes. De nieuwe single van Milo Laat het lukken heet dus Alleen Jij. En het is de enige nieuw binnenkomen van deze week en wel op nummer 6. Door met de lijst, we zijn op de helft. De plaat van Idly, Ronnie Flex en Frenna. Die staat al 14 weken genoteerd. Ooit stonden ze 3 weken op nummer 3. Daarna 9 weken op nummer 4. Dat was vorige week nog het geval. Maar nu moeten ze toch weer een plekje inleveren. Ze zijn dus iets minder populair. Ze zakken van 4 naar...
1: Nummer 5.

Nou, toch iets minder populair. Maar wekenlang stonden ze op het eerste podium. Daarna 9 weken net ernaast, op nummer 4. En deze week dus 1 plekje lager. 14 weken in totaal staan ze in de lijst. Idly, Ronnie Flex en Frenna. Populair dus van 4 naar nummer 5. Zo dadelijk de nummers 4, 3, 2 en 1 van de Nederlandse top 10 van deze week. Maar eerst gaan we weer eens even een kijkje nemen in de tipparade.

0: Bakermat samen met Rani. En I Love Life. Lodewijk Flutters, a.k.a. Bakermat. Hij is een Nederlandse producer en DJ. Hij heeft een sound die je eigenlijk wel meteen herkent. Heerlijke house. Gemixt met jazz, funk, pop en soul. Met aanstekelijke tracks als Bayana, One Day, oftewel Vandaag. En het nummer Baby heeft hij de scene wel veroverd. En Rani, dat is een Nederlandse singer-songwriter die je waarschijnlijk al eens eerder gehoord hebt, zonder dat je door had. Want haar stem kan je herkennen uit grote dancehits als Sam Veld's Post Malone of David Guetta's Get Together. En ze heeft al 2 albums op haar naam staan. En de samenwerking tussen die twee begon met een paar demo's van Bakermat. En meteen voelde Bakermat al dat Rani de perfecte vibe zou zijn voor het nummer. En toen Rani de demo's hoorde, was ze meteen verkocht. De twee doken de studio in met als resultaat deze zomerse plaat die lekker blijft hangen. I Love Life van Bakermat en Rani is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Rap verder met de top 10 van deze week. De bovenste 4 staan op je te wachten. Met nu Justin De Wild. 19 weken staat hij al in de lijst. Waarvan 8 ooit bovenaan. De afgelopen 8 weken bleef hij steeds net op het laagste treetje van het erepodium hangen. Op nummer 3 dus. Maar deze week helaas voor Cheerio. Een plekje lager. Hij zakt deze week van 3 naar
1: nummer 4.

Na 18 weken is hij van het erepodium af. In zijn 19e week zakt hij van 3 naar nummer 4. Justin de Wild en Cheerio. Zo dadelijk het vernieuwde erepodium. Want als er één afgaat, is er toch ook weer iemand opgeklommen. Wie? Dat hoor je zo dadelijk. De nummers 3, 2 en 1 van de Nederlandse top 10. Eerst gaan we even terug in de tijd. En dat doen we deze week met de Nederlandse band Volumia. Zij bestonden tussen 1992 en het jaar 2000. De band was afkomstig uit Heerlen en bestond uit 9 personen. Liedzanger en pianist Xander de Buzonier fungeerde als het gezicht van de groep. Xander stond afgelopen donderdag nog op het podium van de Aalsmeerse feestweek op het Praamplein in het centrum van Aalsmeer. Volumia begon als coverband, maar groeide uit tot een nederpopband met eigen nummers. Al gauw slaagde Volumia erin veel populariteit te verwerven, vooral in het livecircuit. Hun echte doorbraak kwam in de lente van 1998 met de single Afscheid. In diezelfde periode bracht de groep zijn officiële debuutalbum uit, simpelweg Volumia genaamd. Het succes van het nummer Afscheid werd in hetzelfde jaar nog overtroffen door de single Hou Me Vast. Dat stond vanaf half september 1998 18 weken in onze Nederlandse top 10, waarvan er 4 op nummer 1.

0: alles wat ik wil.
1: Volumia. En hou me vast. Nou, zullen we dat maar even doen dan? Deze single werd ook gebruikt als soundtrack van de film Het 14e Kippetje. Geen idee meer waar die over ging, maar het debuutalbum van Volumia behaalde begin 1999 nog de nummer 1 positie van de album Top 100 en werd onderscheiden met dubbel platina. We gingen nu terug naar september 1998, toen Volumia met Hou Me Vast na 4 weken op nummer 1 gestaan te hebben, ook nog eens 4 weken op nummer 2 bleef staan. Totaal 18 weken in de lijst van toen. Een grote hit dus voor Volumia. Maar hoe zit het nu met de grote hits van nu? We reizen nu weer 28 jaar verder in de tijd, van 1998 nu naar 2026. Vorige week kwam Roxy Dekker met Bare Minimum nieuw binnen op nummer 5. Waar staat zij deze week? Hebben we een nieuwe nummer 1? Hoe ziet de top 3 van deze week eruit? De vraag is, wie staat er op nummer 1? Wie staat er op nummer 2? En wie staat er op
2: nummer 3.

0: Roxy Dekker, ze blijft geschiedenis schrijven. Het concert van Rox in de Johan Cruijff Arena op 24 april 2027 was afgelopen week binnen enkele minuten volledig uitverkocht. En met deze prestatie wordt de 21-jarige Amsterdamse de eerste vrouwelijke Nederlandse soloartiest die een headline show geeft in het grootste stadion van Nederland. Het succes van Roxy Dekker kent geen grenzen, zo lijkt het. Slechts 2 jaar na haar eerste solo show in Paradiso speelt ze nu voor tienduizenden fans in de arena. Vorige week schitterde ze nog met 4 uitverkochte shows in de Ziggo Dome. Maar dit record breekt ze dus nu opnieuw. Met het binnen enkele minuten uitverkopen van het stadion voegt de Amsterdamse een nieuw hoofdstuk toe aan haar indrukwekkende carrière. En haar nieuwe single, die doet het eigenlijk ook weer hartstikke goed. Vorige week kwam ze met dit Bare Minimum nieuw binnen op nummer 5. En deze week springt ze meteen het erepodium op en stijgt ze met 2 plekken naar nummer 3. En dan is de vraag, wie staan er op nummer 2 en wie staat er op nummer 1? De strijd gaat nog steeds tussen Rutger van Barneveld aan de ene kant en Another en 54 Ultra aan de andere kant. Wie staat er deze week bovenaan en wie staat er 1 treetje lager?
1: Nummer 2.

0: De Nederlandse top 10.
1: Een van de meest gehoorde platen de afgelopen week tijdens de Aalsmeerse feestweek. En gisteren natuurlijk ook tijdens de Pramerace. Rutger van Barneveld, zijn zwoele nachten, blijft deze week staan op nummer 2. Straks de nummer 1. Eerst even een overzicht van de nummers 10 tot nummer 2. Zoals je die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. Eén plaat zat daar niet meer bij. Die van Robert van Hemert. Zandloopster stond vorige week nog op het randje op nummer 10. Maar na 12 weken is die uit de lijst gekukeld. Zijn hoogste positie was nummer 4. Maar Robert horen we dus niet meer terug in de lijst. Helemaal onderaan de lijst op nummer 10 vinden we Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. Hun nummer My Oh My zakt van 9 naar nummer 10. Een grotere zakker staat op naam van Ray en Beer. Hun zonnebank klap dicht. Ze gaan van 6 naar nummer 9. Roxy Dekker en Superstar, de eerste keer dat we haar tegenkomen. Ze zakt van 7 naar nummer 8. Ze heeft een plekje gewisseld met Flair. Door het oog van de nacht stijgt van 8 naar nummer 7. De enige nieuwe binnenkomer deze week vinden we op nummer 6. Milo Laat Het Lukken en Alleen Jij. Idly en Ronnie Flex en Frenna zijn iets minder populair dan vorige week. Vorige week stonden ze nog op nummer 4. Deze week zakken ze naar nummer 5 met het nummer populair. Justin de Wild is van het eerder podium af. Cheerio zak van 3 naar nummer 4. Roxy Dekker klimt daar juist op. Bare Minimum stijgt van 5 naar nummer 3. En Rutger van Barneveld, zojuist gehoord, Zwoele Zomernachten, staat op nummer 2. En dan de nummer 1 van deze week. Begin mei stonden ze al eens 2 weken op nummer 1. Daarna werden ze ervan afgestoten door Justin de Wild met Cheerio. En zakten ze naar nummer 2. En daarna 2 weken op nummer 4. Van het erepodium af dus. Maar daarna weer terug op het erepodium met 5 weken op nummer 2. De kans om opnieuw op nummer 1 te komen leek verkeken op het moment dat Rutger van Barneveld Justin de Wild van de nummer 1 positie stoten. Waardoor Justin naar nummer 2 zakte en Another weer naar nummer 3. Maar de week erop draaide de rol om. Justin zakt verder weg naar nummer 3, terwijl Another terugkeert naar nummer 2. En daar blijven ze nog 3 weken wachten tot ze 5 weken geleden toch weer de nummer 1 positie weer overnamen. Zwoele Zomernachten zakte toen naar nummer 2 en Talk To You staat weer bovenaan. Inmiddels staan Another en 54 Ultra al 23 weken in de top 10 genoteerd, waarvan totaal nu 8 weken bovenaan op...

0: Straks, na het nieuws van 3 uur, een eeuw geleden, non-stop. En straks, na het nieuws van 4 uur, een eeuw geleden, live. Met Kees Disseldorp en Marco Lesmeister.
1: Een eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar 1 LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zouden onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Yeah, yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesma.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. Op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Hallo party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt

0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald Tevreden.

0: Oké, pakken.
1: Lekker. Welkom luisteraars, we hebben weer een nieuwe uitzending van Live Regio Voetbal. En we hebben een volle bak, Jopie.
2: Hey.
1: Lekker dat je er weer bent, want bij het gala waren jullie een van de smaakmakers. We kregen heel veel complimenten erover. Hoe vond je het zelf?
0: Ik vond hem in ieder geval, het was voor mij de eerste keer. Sabi. En ik vond het een topavond, man.
1: Ja, toch of niet?
0: Ik heb genoten. De energie was lekker.
1: Okay.
0: Hoog.
1: Ja, zeker. 100%. Ja, jullie zijn vandaag artiest van de week samen met Armand. Wat kunnen we vanavond van jullie verwachten, mannen?
0: Gewoon de vibe, je weet toch. De zuur vibe. Mooie nummers. Dat is het, man.
1: Oké. Hoe gaat het verder eigenlijk? Wat hebben jullie sinds het gaal gedaan? Kunnen we nog nieuwe releases van jullie verwachten? Want jullie zijn ook lekker druk bezig op... vooral jij ben je druk op social media. En natuurlijk Armand ook. Zijn er nog nieuwe nummers uit?
0: Er komen wel nieuwe nummers. Tenminste van mij. Armand heeft sowieso al wat uit. Begrijp je? Maar van mij komt er sowieso wat nieuw op zong.
1: Oké. Dus goed. Dus dan... gaan we nog drie keer voor jullie genieten.
0: Volgen.
1: Ja toch, gaan we doen. Zeg even, als mensen denken van, hey, dit klinkt lekker, man. Waar kunnen we nog meer van je te beluisteren?
0: Ik ben gewoon op Spotify, je weet toch, Jopie.

0: niet. Maar dat gaat goed komen. Het is een warm bad hier zo. Ja. Toch of niet?
1: Sowieso.
0: Jer, laten we snel beginnen. We hebben deze week geen wedstrijd van de week, want we hadden het druk. Toch of niet?
2: We hadden het heel druk. Ik ben wel eventjes in mijn... kom ik later op, maar ik ben wel eventjes in mijn stad gaan kijken, Almere. Naar de derby. Daar ga ik het later over hebben. Want... ik ga het er later over hebben. Laat ik het zo zeggen.
0: We waren maar voor de rondje Almere.
2: Ja, dat ga ik doen. Want we zitten nu al te luisteren. Wat gaat hij zeggen? Maar ik ga zeggen wat het meeste publiek gaat vertellen. In ieder geval. Wat ik heb gehoord.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat. Hoe was het met jou? Hoe is het met jou, Jules?
0: Met mij? Met mij is het lekker. Moet ik met mijn nieuws van de week beginnen?
2: Ja, begin met jouw nieuws van de week.
0: Ja. Oh, nee. Okay. Mijn nieuws van de week. Ik ben... weer trainer geworden van dit seizoen. En ik doe nu een tweede team.
2: Ja.
0: En talenten bij DTA. En het is toch best wel wat pittiger dan ik had verwacht. Weet je? Omdat je toch allemaal toch weer met jongens te maken krijgt die denken dat ze in één thuis horen. En dan moet jij als trainer dat allemaal in juiste banen begeleiden en zo. Weet je? En dat had ik toch een klein beetje onderschat, zoals ze dat mooi zeggen.
2: Ja.
0: Maar volgens mij, ja, ik weet niet of je dat kent. Heb je deels met het bijltje gehakt, Gerald, dat je trainer bent van belofte team en tweede jongens die dan...
2: Nee, ik ben altijd... ik heb veel in de jeugd, maar ik heb altijd de eerste selectieteams gedaan.
0: Ja, ik ook. Dus daarom is voor mij ook weer een nieuwe,
2: maar ik had wel
0: nieuwe ervaring.
2: Ja, ik had wel assistenten en die... die had het zwaar, hoor. Die had het zwaar als het ik het had. Want die... Er liepen een paar gekken en die trainer, ik kon er dus helemaal niks van, want ze begrepen me niet. Dat zij er niet in stonden, weet je. Dus ik voel een beetje wat je doormaakt.
0: Je hebt geen tips om me?
2: Nou ja, je hebt allemaal missies in je team.
0: Ja?
2: Ja, toch?
0: Ja, allemaal toppers, maar het komt goed, weet je. Dus,
2: Okay.
0: Het is weer een, wat ze zo mooi zeggen, dat kan je weer in je rugtas doen als bagage, als trainer, toch?
2: Ja.
0: Dat heb je dan ook weer mee. Dus het wordt waarschijnlijk weer een heel leuk, maar denk ik ook wel een heel zwaar seizoen. Dus we gaan het zien, Gerald.
2: Dat is waar.
0: We gaan het zien.
2: Ja. Dat was je nieuws?
0: Dat was mijn nieuws, Gerald.
2: Nou, mijn nieuws is eigenlijk het nieuws van IJsselmeer volgens GVV. Nou,
0: de broers Beukering.
2: Letterlijk. Die gooit echt de Beukering. Maar het verhardt wel het voetbal, hè, als je dat hoort. En dit is een tweede divisiewedstrijd. Topamateurs. En dan verwacht je dat de mensen zich gedragen. Alleen op het moment dat trainers... En we zitten er straks... Er zit in ieder geval één trainer hier. Op het moment dat trainers beuken uit gaan delen... En tanden uit spelers mond slaan... Dan is het eind van zoeken.
0: Ja, dan wordt het lastig.
2: Weet je, dan, die trainers moeten het voorbeeld geven. En op het moment dat je John Verbeukering bent... En je hebt overal gevoetbald... ik heb wel zijn laatste wedstrijd gezien. Nou, volgens mij liep ik harder achteruit dan hij vooruit. Maar goed, hij heeft wel zijn geld ermee verdiend. Maar nu als trainer, hij en zijn broer zijn ontslagen bij GVV. Goede set van GVV.
0: Mm.
2: En eigenlijk, ik heb die jongens...
0: Ze hebben wel een verklaring gegeven. Hè? Ik heb geleverd dat hun werd ook aangevallen. Weet je, dus... Je weet het ook nooit. Hè?
2: Nee.
0: Ik weet, als je niet bij bent geweest, dan weet je het niet. Weet je? Ik bedoel, we hebben ook dat soort verhalen lager meegemaakt. Wij zelf, weet je of niet?
2: Klopt,
0: niet dat wij het zelf hebben meegemaakt, maar met trainers.
2: Ja.
0: Weet je, het is lastig. Weet je? Zolang je geen beelden hebt wie er echt daadwerkelijk begonnen is...
2: Maar als trainer moet je wel...
0: Moet je beheersen.
2: Moet je beheersen.
0: Ja,
2: dus het heeft het hele internet heeft het gehaald. En iedereen heeft zijn mening erover. Uiteindelijk moet de KNVB erover gaan beslissen. Dus ik ben benieuwd.
0: Oké, is goed.
2: En mijn laatste is... ik weet niet of we over Feyenoord hier zitten. Maar afgelopen week was Feyenoord tegen... Oh, ja? Is dat de Feyenoord?
0: Ja.
2: Afgelopen week moest mijn club tegen Feyenoord... Ik heb vanmiddag ook even naar mijn clubs te kijken. Is FC Barcelona. En die twee zijn nog steeds aan het glijden, volgens mij. Bij de eerste goal van Rafinha. Ze glijden door richting Zwitserland, Oostenrijk, op. Maar daar zit ik vanmiddag eventjes naar Feyenoord te kijken tegen Zwolle. En dan zie ik Zwolle. Jongens, wat is het niveau, wat is het verschil tussen in Europa, wat is het groot? Hè? Dat is echt ongekend. Zwolle, dat leek wel geen voetbal wat zij deden tegen Feyenoord, met alle respect. En Feyenoord die
0: ze namen het niveau mee, hè, van Europa gewoon.
2: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond Feyenoord ook niet heel slecht tegen Barcelona. Barcelona is wel de top natuurlijk. Maar als ik dan het Nederlands voetbal zie, dan is het wel is niet best.
0: Okay.
2: Dus ik zat gisteren naar Ajax te kijken. Ja, die gaan ook niet meer voorlopig in Europa potten breken. Ja, in de Conference League misschien, maar voor de rest niet. Dus ik maak me zorgen over het betaalde voetbal.
0: Oké.
2: Dus vandaar dat wij lekker bij het amateur.

0: amateurvoetbal zitten, dan zie je wel leuke dingen.
1: Klopt, inderdaad. Ja. Gerald, naast je, waar zullen we beginnen? Links of rechts? Zullen we met Mitch beginnen?
2: Ja,
1: we gaan met, die heeft nog iets te goed zo meteen. Maar daar komen we zo op. Mitch, trainer van het jaar.
0: Ja, geworden vorig seizoen. Ja.
1: En nog steeds eigenlijk ook een nieuwe club. Vorig seizoen bij Woudenberg, nu bij SVL. Je nieuws van de week, Mitch?
3: Nieuws van de week, 3 keer gewonnen in de beker. Ik denk dat qua resultaat een prima stand is. Qua speelwijze en qua fitheid hebben we echt nog wel stappen te zetten.
1: Is het geen oefenwedstrijd? Want je hoort veel trainers zeggen van ja, beker zie ik als oefenwedstrijden, dat soort dingen. Maar jij ziet het wel als gewoon, die wil ik winnen en ik wil zo ver mogelijk in de beker komen?
3: Nou, ik zei net toevallig, meestal win ik niet zo heel veel in de voorbereiding. Omdat we echt richten op speelwijze en fitheid. Mm-hmm. Dus ook wel spelers gewoon gewisseld die nog niet 90 minuten fit zijn. Dus ja, zie het als oefenwedstrijd. Niet de oefenwedstrijd wil ik ook winnen. Dus, maar het gaat niet ten koste van alles.
1: Okay.
3: En fitheid staat bovenaan. Als een speler die goed speelt op het randje zit van fitheid, van wel of niet doorgaan, dan haak ik hem er gewoon af. Ook al speelt hij zijn beste wedstrijd van het seizoen.
1: Oké. Is iedereen, maar daar komen we straks wel op. Naast jou zit Karel van de FC Amsterdam. En volgens mij ben jij de broer van een van de bekendste amateurvoetballers van de amateurvelden, toch? Of niet?
4: Ja, dat klopt, man.
1: Jouw nieuws van de week, Karel.
4: Mijn nieuws van de week is ook 9 punten in de beker, man. Met FC Amsterdam.
1: Ja, lekker. Jullie gaan dokken. Hartstikke lekker. Was het voor jullie ook zeg maar, dezelfde vraag die ik net aan Mitch stelde? Van, was dat een oefensituatie? Of zagen jullie het echt als wij willen lekker doorgaan in die beker? En misschien lekker stunten? Want je komt lekker misschien een eerste klasse, een vierde divisionist tegen.
4: Ja, wij willen gewoon eigenlijk doorgaan, man. Dat is de bedoeling.
1: Ja?
4: Zo ver mogelijk komen. We hebben dit seizoen dus een nieuwe selectie. Veel spelers gehaald die in het verleden hoog hebben gevoetbald of hoog in de amateurwereld hebben gevoetbald. Dus we willen gewoon zo ver mogelijk komen en naar hoge ogen gooien, man.
1: Oké, is goed. Daar gaan we het sowieso straks verder over hebben. En Jelle, aan de andere kant van je zit volgens mij de aanvoerder van DWS, toch? Of niet? Spreek je naam goed uit? Is het Tarifi?
5: Je zat bijna goed.
1: Bijna. Turuf. Zeg jij maar even voordat ik mijn tanden breek hier zo.
5: Tufarno.
1: Oké, kijk. Tufarno Pinas. Jouw nieuws van de week.
5: Nou, in principe. Ik sta gisteren weer op mijn been. Ik ben hele week ziek geweest. En we hebben vandaag wedstrijd gespeeld. Ik moet wel eraan wennen. Die zondagvoetbal. Heel eerlijk gezegd. Normaal plan ik mijn zondag heel anders in. We kwamen 1-0 voor. Helaas wel met 3-1 verloren. Dus dat was minder.
1: Oké. Dat is even minder.
5: Dat was minder.
1: Oké, dat is inderdaad minder. Daar gaan we het straks sowieso over hebben in Rondje Langs de Velden. En naast jou zit, als we het toch over moeilijke namen hebben, Quinsario.
6: Quinsairo.
1: Quinsairo, kijk. Yes. Quinsairo Boasman.
6: Klopt.
1: In principe ben jij al volgens mij je hele leven bij FC Amsterdam voetbal, toch of niet? Nee? Maar wel de jeugd helemaal doorbelopen? Of ook niet? Nee? Die informatie kreeg ik in ieder geval. Verkeerde informatie dan.
6: Is heel fout.
1: Oké, daar gaan we het straks verder over hebben dan. Wat is jouw nieuws van de week?
6: Ik sluit me aan bij Karel. Ja, we hebben 3 overwinningen in de beker gehaald. Dus dat is mooi. Ook als je met het team speelt die helemaal opnieuw is ingericht bijna. Dus ik sluit me daarbij aan, man.
1: Oké, top. Dan gaan we dat straks ook verder op in. En, we hebben onze vaste rubriek. Wedstrijd van de week hebben we niet gehad, Gerald. Nee. Maar we hebben wel wedstrijd of rondje langs de velden, toch? Want beginnen we gelijk in die vierde divisie.
7: Ja.
1: Toch?
7: Ja, we beginnen in de vierde divisie. En als jullie iets weten, mogen jullie lekker mee praten. Hè? We beginnen bij AFC 34 tegen Hoogland. 3-1. Jules, oude clubje.
1: Aalsmeer. Ik had het volgens mij vorige week nog gezegd, hoor, of niet? Dat ik een beetje me zorgen begon te maken over Aalsmeer. Ook al zijn we nog vroeg in het seizoen.
7: Ja,
1: moet nu in die vierde divisie toch wel punten gaan pakken. Want je wilt daar geen achterstandje op lopen. Want wordt
7: het
1: lastig.
7: Het was in ieder geval onterecht uitslag. Aalsmeer verliest met 2-1 van Huizen. Alles wat ik hoorde was het onterecht. Aalsmeer was veel sterker.
1: Klopt, rode kaart begreep ik ook nog, toch of niet?
7: En volgens mij had Vincent Noordam, die scoorde 1-0. Maar die had ook nog een mogelijkheid op 2-0. Nou, gebeurde niet en dan valt hij aan de andere kant.
1: Voetbalwet toch, Jelle? Die is toch altijd zo. Als je hem zelf niet maakt, dan valt hij aan de andere kant.
7: Ja, klopt. En dan sta je als Aalsmeer nu gewoon laatste. drie wedstrijden, 1 punt. En vorig jaar stonden ze van mij 3 wedstrijden, 9 punten, dacht ik, uit mijn hoofd. Want toen ging het heel goed. Het kan even verkeren, maar ik ga er vanuit. Erwin met zijn mannen. En ik hoorde dat het spel goed was, dat uiteindelijk de punten wel gaan komen. De volgende, dat is de team van Buddy Geertjes.
2: Die wint, hè? Die
7: wint weer. Die wint weer. Die wint uit bij AHC met 2-5. Die scoren wel heel veel goals, dat SJC. Dat is echt ongekend. Ze krijgen wel een paar tegen, maar ze scoren wel heel veel goals.
2: Klopt. Maar ze hebben nu wel twee debutanten gehad, toch? Of niet? Deze week is ook een debutant, AHC. Die zijn ook pas gepromoveerd.
7: Ja. Dus. En volgende week spelen ze thuis tegen Huizen. Nou, Huizen is gedegradeerd natuurlijk. Dus dan kunnen ze kijken hoe ze ervoor staan.
2: Klopt. Wij gaan ze binnenkort aan de werk zien. Hè? Volgens mij 4 oktober tegen Hoofddorp. Dat wordt ook volgens mij een kraak. Hoofddorp doet het ook hartstikke goed, toch?
7: Ja, alleen vandaag niet. Want Hoofddorp verliest vandaag van VV. En dat was niet zo goed. Thuis.
2: Ja. Maar wel goed natuurlijk weer voor Tom Verhoek, dat is weer een feest.
7: Gepromoveerd natuurlijk en WV die wil in die vierde divisie blijven. En als je doorgaat, dan zit het er wel in. HBC, vorige week won Jasper Ketting nog, maar ze verliezen nu met 0-4 van Dem. Dem die trouwens wel goed doet in die vierde divisie nu. Vorig jaar waren ook geweest, weet je nog, moest die trainer weg?
2: Die trainer, nog helemaal met al die spelers. Dat is ook een beetje muiterij, toch?
7: Niet, was tegen Forza.
2: Ja.
7: En iedere keer als we komen, dan vertrekt er daarna een trainer. Dus,
2: nee, ze hebben het nou maar niet te hard. Dan zijn we straks niet meer welkom. Ja,
7: klopt. STV Barneveld tegen Victoria van Aaron. Aaron pakt de punt.
2: Ja.
7: En het is volgens mij zijn eerste punt nu. Victoria altijd een leuke ploeg, leuke voetbal. Met Aaron. En die spelen gelijk tegen Barneveld. En dan hebben we eigenlijk die moeten een keer kampioen gaan worden. Jos Watergasmeer. Die wint met 3-0 van Colvin Boys. Colvin Boys is gepromoveerd.
2: Ja.
7: Jos, het wordt wel een keer tijd dat zij nu kampioen gaan worden met Plug en zijn mannen. Dus we gaan het zien. Maar SJC staat gewoon zwaar bovenaan, Jules. 3 wedstrijden, 9 punten. Dus Barry doet het goed.
2: Barry doet het goed.
7: Vorig jaar stond SSC echt onderaan, dat weet je nog.
2: Ja.
7: En ik weet niet. Ja. Gaan we zeggen dat er Barry ligt?
2: Ja.
7: Hij sponsort ons ook. We moeten wel.
2: Nee, maar sowieso al gek het op stoppen. Barry is gewoon een goede trainer, toch? Of niet?
7: Ja, klopt.
2: Hij heeft helaas niet met Olympiade erin kunnen houden, maar toch of niet?
7: Nee, klopt. En volgende week ook een andere leuke wedstrijd. Dat is Aalsmeer tegen Jos Watergasmeer. Dus Aalsmeer moet het dan gaan laten zien.
2: Ja, dat...
7: Dat is de vierde divisie. Oh, wacht even. Nog eentje, Benaar. Die verliest met 4-1 van debutant FC Uit Geest.
2: Ja.
7: DVA gaat het moeilijk krijgen dit jaar, hoor.
2: Klopt, maar sowieso bij Uit Geest winnen wordt sowieso voor heel veel ploegen lastig. Want het is een beetje, net zoals DVVA, een tuintje. Het is echt gras daar zo.
7: Ja.
2: En dan moet je aan de bak. En,
7: die jongens spelen toch heel anders 100 jaar bij elkaar natuurlijk. Ja. Uit Geest, dat is gewoon één groep die vanaf die achter bij elkaar speelt.
2: En vorig jaar hebben ze het hartstikke goed gedaan in die eerste klasse. En we hoorden toen, want we hebben ze niet aan het werk gezien, maar ik hoorde wel van het was een beuk elftal. Ja. Het waren echt van die... blanke bolster, de ruwe pit of zo, weet je? Dat soort gasten liepen er rond, weet je?
7: Dat klopt. Nee, dus die doen het goed. Die hebben de eerste 3 punten te pakken.
2: Oké.
7: Dan zijn we rond met die vierde...
2: Klopt. Laten we dan even heel snel die beker uitslagen. Kijken welke ploegen er door zijn en welke ploegen het zagen als een oefenwedstrijd.
7: Zullen we starten met SVL?
2: Ja, nee, is goed.
7: SVL, nou, hij heeft het net, Mitch. Je hebt het net over 3 wedstrijden en 9 punten. Hoe was het gisteren?
3: Over de gehele wedstrijd? Nee, ja, het is hard werken. In het eerste kwartier waren we echt wel goed.
7: Ja.
3: Comfortabel aan de bal. Zonder bal stonden we gewoon goed georganiseerd. Na die 1-0, geen idee. We hebben natuurlijk wel een nieuwe ploeg. Veel nieuwe gasten. Dus ook gewoon wennen. En we vervallen gewoon steeds in... ze hebben natuurlijk allemaal andere trainers gehad. Dus we zijn nu echt die speelwijze erin aan het krijgen. Maar ja, we vervallen dan gewoon stoms. En daarom aan de resultaten zie je niks. Maar als in mijn trainersoog, crisistrainersoog... heb ik vandaag weer... Even de beelden terug bekeken en geanalyseerd.
7: Moet je ook nooit doen. Ja, als trainer moet je wel natuurlijk.
3: Ja, die krijgen ze morgen voor een kiezer, geloof me.
7: Want volgende week wacht DTS natuurlijk.
3: Ja.
7: Ja. Hey, ja. En, want ik wil het over jullie eerste wedstrijd hebben. Dat was tegen Ryan Smart, volgens mij, hè? Sporting
3: ja,
7: Martínez.
3: Ja, klopt.
7: 4-0.
3: Ja.
7: Afgetekende uitslag.
3: Ja. Ik heb hem daarna nog ook even gesproken.
7: Ryan, die is ook natuurlijk bezig. Ja,
3: nieuwe ploeg.
7: Nieuwe ploeg.
3: Ja.
7: Was het verschil zo groot?
3: Nee, ik denk dat wij beter georganiseerd stonden. Het waren gewoon fases. En wij scoorden gewoon twee keer in de fases. Of tenminste, de tweede fase waren zij iets sterker.
7: Ja.
3: En wij scoorden toen nog eentje. Dan een klein foutje van hun. Ja, dat wordt 2-0. En wij bleven gewoon de voorwaarden creëren om gewoon goed druk te geven. Ja, en ze creëren niet echt hele grote kansen.
7: Okay.
3: Wij maakten wel gelijk die goals af. Dus,
7: Sporting Martínez heeft de nauw gepakt, maar die hebben geloof ik twee keer gewonnen daarna. Dus,
3: ja, klopt. Tegen Achterberg en De Bilt.
7: Ja, ja. We gaan even naar links. Hè. Die hebben ook voor de beker gespeeld natuurlijk, klopt. DWS. Eerste wedstrijd tegen Spartanen, 3-1.
5: Ja, we kwamen 1-0 voor. We waren echt heer en meester. Als ik me niet vergis, voor mij rond de 60ste minuut. Zoals je net hebt benoemd, je hebt heel veel trainers die zitten gewoon heel anders erin. Van hey, ik wil een aantal jongens zien in de voorbereiding, richting de competitie.
7: Ja.
5: In dit geval, mijn trainer zag het ook zo. Van hey, tuurlijk, je wil natuurlijk ook winnen, hè, maar je wilt ook bepaalde jongens gewoon de kansen geven om te. Om zichzelf te laten zien.
7: Trainer Charles Loos, hè?
5: Charles Loos.
7: Ja, ja, ja.
5: En daarin, in mijn beleving, was er niet veel aan de hand. Kijk, ik praat vanuit een aantal jongens die het zo mee hebben gekregen. Van, hey, we hebben gewisseld en...
7: Het werd minder.
5: Het werd minder.
7: Ja, ja, ja.
5: En ja, daar kreeg je zeg maar een goaltje. Ja, wordt het 1-1, dan wordt het even spannend. En vervolgens verlies je hem. Terwijl, eigenlijk was je wel heer en meester.
7: Oké.
5: Ja, en vorige week hadden we dan OFC.
7: Ja, winnen jullie?
5: Die winnen we 2-0. Had 5-0 moeten zijn, heel eerlijk gezegd. En vandaag kom je ook 1-0 voor. Tot ongeveer de 70ste minuut. En dan verlies je hem 3-1.
7: Ja, ja.
5: Dus er is natuurlijk wel werk aan de winkel in de laatste fases. Waar je doorwisselt, dat je dan wel echt gewoon dat door... kan trekken, zeg maar, tot het einde. Dus dat is wel iets waar we aan moeten werken.
7: Okay.
5: Je hebt natuurlijk wel een hele jonge ploeg, hè, dit jaar.
7: Ja, dat
5: allemaal
7: klopt.
5: Nieuwe gasten.
7: Ja, dat klopt. Volgende week zit Schil WMS, dus...
5: Ja, dat
7: wordt pittig. Ja. En dan gaan we even naar gaan we ook even naar de jongens van FC Amsterdam.
2: Hè? Ja, toch? Zeker, 100%.
7: Ja. Want FC Amsterdam, 3 wedstrijden, 9 punten. Vertel. Ik zie een uitslag van 10-2, zie ik.
4: Ja,
7: tegen Nautilus.
2: Amstelveense ploeg, maar ja, volgens mij speelt... Ja.
7: Nautilus speelt toch in Weesp?
2: Nee, Amstelveen toch?
4: Amstelveen.
2: Dit is precies naast Amstelveen Heenraad. Precies daarnaast is zo'n heel klein kantinetje. Ja, Jill, ik ben echt een voetbal Amstelkloper die blijkt. Nee, ik heb mezelf ook op een blauwe maandag gespeeld.
7: Waar heb je niet gevoetbald, Jill?
2: Ja, wel. Wat speelde me nog? Wat?
7: Waar heb jij niet gevoetbald?
2: Ja, dat is waar. Maar ja, dat was twee vingers in de neus.
4: Ja, dat was de tweede wedstrijd. Dat is op een dinsdagavond. Het is een zondagploeg.
2: Ja.
4: En dus die konden zaterdag niet. Dus was het verplaatst een week verder naar dinsdagavond. Maar de eerste wedstrijd was tegen wie was dat ook alweer?
7: Even kijken, VVC.
4: VVC, uit Nieuw-Vennep.
2: Ja.
4: En dat is een vierde klasser. En dat, ja...
7: Die wonnen jullie ook met 1-0.
4: Ja, die wonnen we met 1-0. Die moesten we eigenlijk ook 4-1 of zo winnen. We krijgen veel kansen. Alleen, we zijn voorin nog niet zo zorgvuldig.
2: Nog niet scherp genoeg.
4: Maar dat ging gewoon goed. De ploeg speelde goed. Die 10-2. Ja, dat was
2: we werken aan het doelsaldo en vertrouwen. Is ook lekker nog in de voorbereiding.
7: Ja, ja.
2: Toch?
7: En gisteren moesten we naar Haarlem?
4: Ja, dat was hetzelfde eigenlijk. Was ook makkelijk. Moesten eigenlijk ook al binnen 15 minuten misschien met 3-0 voorstaan. Maar dan,
2: wat spelen hun? Welke klas spelen
4: hun? Hun spelen vijfde klasse.
2: Okay.
4: Net als ons.
2: Ja.
4: Dus ook gewonnen. En nu door.
2: Oké. Jerel.
7: Ja.
2: Welke ploeg gaan er nog meer door
7: we gaan even
2: in de beker? Dan, maken we snel een rondje.
7: Eentje, want die benoemen we nooit. Dat is VVJ van Karel van der Velden. Nou, Karel, die volgt ons altijd.
2: Ja,
7: Karel?
2: Ja.
7: Ja. En die,
1: oud-prof.
7: Oud-prof.
1: En zijn zoon is...
7: Zanger,
1: hè? Die loopt met Ronnie Flex. Ja, die hebben ze een kraker, toch? Toch of niet? Inderdaad.
7: Die doen het heel goed.
4: Was die Karel ook een oud-prof?
1: Ja, ja, Karel is een oud-prof. Ja, die heeft in... niet die zanger, hè?
4: Nee.
1: Zijn vader. Zijn vader heet ook Karel. Nee, zijn vader is een oud-prof. Die heeft in Italië gevoetbald.
7: Nee, bij NAC heeft hij gevoetbald. Maar
1: ook in Italië.
7: Heel lang. Schotland, Engeland.
1: Ja, klopt.
7: Ja, klopt. Dus die heeft aardige lopen ballen. Maar die winnen gisteren met 15-0. En ik heb een aantal doelpunten gezien.
1: Ja?
7: Ja, dat
1: sloeg. Waren er een paar mooie bij?
7: Ja, er zaten er echt een paar mooie bij. Karel had gewoon een goede ploeg. Op zijn social kan je zien dat ze spelers binnenhalen. En het zijn niet de minste spelers die hij binnenhaalt. Dus hij heeft toch wel wat, weet je. Het is voor mij spelen ze vierde klasse. Maar ik ga nu zeggen dat ze kampioenskandidaat zijn. Nou wordt hij heel zenuwachtig. Want ik weet dat Karel laatst. Hij denkt, shit, tevreden. Wat vertel je nu? Dan gaan we verder. ZOB van Imdat. Tegen WVHDW. Zondag die spel 1-1. ZOB is door.
1: Ja.
7: Dus dat is heel knap. BFC. Die verliest, of die wint wel met 2-0 van KFC. Maar die liggen eruit. Jack. Delta Sport.
1: Jack Honsbeek.
7: Jack Honsbeek wint met 4-2.
1: Ook door, hè?
7: En is ook door.
1: Ja. Ricky Kuma niet door, hè? Op het doelsaldo zag ik. Bol
7: tegen toch? HBOK, 2-2. Ja.
1: Ze komen net één doelpuntje tekort om door te gaan.
7: Ze komen één doelpuntje tekort.
1: Zuur. Want ik weet dat Ricky dat graag door wil, hoor. Ricky is ambitieus.
7: Ja, maar wat ik niet begrijp, want Buitenboys, die hebben ook gespeeld. En die zijn tweede, maar die zijn wel door volgens hun... Dus ik vind het heel raar dat bij de ene pool wel twee doorgaan en de andere niet.
1: Ja.
7: Maar goed.
1: Volgens mij is dat eerste klasse. Volgens mij toch eerste klasse die eerste gaan wel twee door. Twee. Eerste klasse gaan er twee door en in tweede klasse gaan er maar één door.
7: Oh, okay,
1: tweede klasse in lager, begrepen.
7: Oké. Nou ja, vriend van de show. Die is vandaag 40 geworden. Michel Strating.
1: Ja, inderdaad. Gefeliciteerd, Michel. Ja,
7: vorige week zijn we bij hem geweest tegen Erkendest.
1: Ja.
7: Toen verloren ze. Toen dachten we, uitgeschakeld, hè?
1: Dus denk ik, we dachten van RKDS die gaat met twee vingers in de neus winnen bij Schaagter, of niet?
7: Nee, bij in Harmelen.
1: Ja?
7: SCA.
1: Ik zeg Schaagter.
7: Ja, en want die hadden alles verloren.
1: Ja.
7: En we spraken Michel Strating, die zegt, die ploeg kan er echt helemaal niks van. En RKDS die verliest gewoon met twee inderdaad. Ja,
1: zo kan je het zien, hè? Maar dat zei hij toch ook na afloop, dat ik hem al zei van, ik kan je alvast feliciteren met je dat je door bent. Zei hij van, rustig aan. Hij had de provincies look die dag al, hè? Ook met de uitslag. Had hij ook goed.
7: Nee, dat klopt. Dus Amstelveen is door. Dus Michel die wilde waarschijnlijk met zijn vrouw iets boeken. Maar hij moet nog extra bekerwedstrijdje voetballen. Wasmeer, onze vrienden van Wasmeer, die winnen en die zijn ook door. Die winnen met 6-1. Nieuwland, dat is de ploeg van Rick Clement.
1: Ja.
7: Die is ook door. Die winnen met 2-1 van Spakenburg 2. Olympia Haarlem. Die verloren vorige week.
1: Dat is zwaar, hè?
7: 9-1. Van Velsen.
1: Ja.
7: Die winnen namelijk 4-0 van PV. Kom jij vanavond fluiten, toch?
4: Ja,
7: PVCV.
1: Ja. En die zijn ook door, hè?
7: Ja, Olympia Haarlem is ook door.
1: Had ik niet verwacht dat je 9-1 op de broek krijgt, dat je dan de volgende week gewoon nog door kan gaan.
7: Ja, dat is echt ongekend. Maar goed, ze zijn door. En Wartburgia. Moet jij... Ja, tegen Wartburgia gespeeld, hè?
1: Ja, alsjeblieft.
7: hij speelde met de twee jaar. Hij speelde met de tweede tegen Wartburgia. Voor de beker ook. En hij had aan de overwinning had hij voldoende. Wacht, hoeveel scoorde Jules?
1: 6-1, Gerald. 6-1 voldoende.
7: Maar niet voor Jules, hoor. Nee. En het grote Wartburgia, het eerste, die wint met 7-1 van Loosdrecht.
1: Ja.
7: Ik weet niet wat er bij Loosdrecht aan de hand is, maar dat gaat helemaal niet goed. Want die verliezen steeds met de grote uitslagen. En Wartburgia is door. Putten. Die hebben toch wel een aardige ploeg. Ik had het net bij Mitch erover. Habib kom ik toevallig. We liepen samen in
1: de oude ploeg. Hè? Hij is nu bij de oude club van Habib, toch? SVL.
7: Ja. Heeft hij voorheen gezeten.
1: Ja.
7: Habib heeft een aardige ploeg. Pilon is erbij gekomen. Ja. En,
1: ben ik benieuwd naar hoe die...
7: We gaan kijken.
1: Hoe die daar gaat doen.
7: Maar ze zijn wel laatste geworden. Want ze spelen 3-3 tegen Hierden. Horst, die is de eerste wedstrijd afslachten met 5-0.
1: Mm-hmm.
7: Die pakt de putten. Die zijn door.
1: Gaan ze dat beloofde land ooit halen, putten, Gerald? Vierde divisie?
7: Hiernaast zit een trainer. Die zit bij SVL. volgens mij heeft hij ook een aardig ploeg. Het wordt wel weer leuk, die 1B.
1: Die gaan we sowieso in de gaten houden.
7: In de gaten houden.
1: Nog een paar leuke uitslagen, Gerald? Die je wilt benoemen? Of zeg je van...
7: Eentje. Marken. Die wint met 16-0 van OSV. OSV, dat is... ja, dit was vorig jaar, verloren ze mijn grote
2: vroeger uitslag. Was OSV een topclub, toch?
7: De absolute topclub in Amsterdam.
8: En nu uit Noord.
2: Ja, uit Noord, ja, ja, inderdaad.
7: Ja, die verliezen met 16-0. Guilherme Madavis is daar, is volgens mij daar trainer van het eerste, maar ja, ook hoofdopleidingen. Guilherme is een oud collega van mij en die is echt, echt voetbalminded. Maar hij moet even met zijn ploeg hier aan de slag, hoor, want ja, dat gaat niet goed. En dan hebben we, even kijken, dan hebben we de meeste uitslag. Oh ja, nou, wel eentje, die wil ik wel benoemen. Dat is Robin Verwijn natuurlijk met SDZ. Die wint met 5-1 van SDOB, maar die waren uitschakeld SDZ. Dus dat is klaar. Nou, voor de rest AGB, de laatste. AGB, nou, dat was ook vroeger een topclub in Amsterdam. En die verliezen nu, die hebben alle wedstrijden verloren, 0 punten. Verliezen met van DZS, is volgens mij Zaandam, denk ik, met 8-1. En die moeten komend weekend voor de competitie. En Murat Beuken is de trainer. Murat is een hele goede trainer. Maar je bent net zo goed als je materiaal, volgens mij. Want
2: klopt.
7: AGB gaat het moeilijk krijgen. Spelen ze bij jullie in de klas, AGB?
5: Nee. Nee, ik kan me niet van herinneren.
7: Volgens mij spelen derde klasse. Ze zijn vorig jaar gedegradeerd, toch?
2: Klopt, inderdaad. Ja,
5: ja, volgens mij wel.
7: Ja. Ja. Spelen bij jullie in de klasse, ja. Dus die gaan het moeilijk krijgen. Dus 3 punten tegen AGB.
5: Kan ik welkom.
7: Je hebt genoteerd.
2: Oké, Jill, dan kunnen we doorgaan. Ja, toch? We hebben in principe de huishoudelijke mededeling hebben we dan gedaan.
7: Ja.
2: Heb jij niet iets moois bij je voor de trainer naast je? Zullen we dan gelijk maar... Want vorig seizoen, tenminste aan het einde van het seizoen, hebben we altijd een prachtige gala. Onze Ton Ooyers gala.
7: Ja.
2: En daarin zetten we trainers en spelers in het zonnetje.
7: Die het goed gedaan hebben. Hè? Die,
2: 100%.
7: Ja,
2: en er was één trainer was op vakantie, Gerald, toch? Toen wij... die zat lekker in Spanje.
7: Die zat lekker in de Caruela. Dat is ook de plek waar ik regelmatig kom.
2: Ja, dat ken jij wel, hè, Gerald? Ik had hem levensgenieter.
7: Ja, je moet wat, hè? En ik had hem op beeld, Mitch. En Mitch ziet er nu lekker fris uit. Maar toen... zag je er even iets anders uit? Er zat wat drank in, volgens mij.
8: Ja, dat viel wel mee, hoor.
7: Dat viel mee. Maar goed, Mitch is vorig jaar trainer van het jaar geworden. Die is met Woudenberg is hier gepromoveerd. Ik hoorde van iedereen dat Woudenberg heeft een geweldige ploeg. Spelen leuk voetbal. En hij was trainer. En wij laten altijd de volgers laten wij kiezen. En ik mocht de stemmen tellen. En het was volgens mij... Nou, ik ga het nu zeggen, want ik zeg het normaal nooit. Maar het was 80% Mitch Maas. En daarna kwam 5%, 3%, weet je. Dus Mitch is met volle overgave is hij trainer van het jaar geworden. Ik heb hem hieronder staan.
2: Kijk
7: aan. Het is een Mitch. Het is een Ton Ooyers Award voor de beste trainer van de tweede klasse 2025-2026. En je hebt het geweldig gedaan. Gefeliciteerd. Deze.
8: Kijk aan.
7: Van harte.
2: Ja, gefeliciteerd nogmaals. Even een applausje voor. Want je had echt een heel goed seizoen, volgens mij, toch? Of niet met Woudenberg?
9: Nee, fantastisch jaar, denk ik. 2 jaar kan ik wel zeggen, hoor. Ik ben er 2 jaar geweest.
2: Ja?
9: Eerste jaar hebben we echt wel stappen gezet. Maar ik merkte het tweede jaar gewoon dat we echt een stuk verder waren. We waren fitte, speelwijze, was meer automatisme. Ja, en dat we dan eigenlijk in een competitie waar een paar echt kwalitatief sterk tegenstanders zitten. Met Nieuw Utrecht, De Meren. Die gewoon echt goede spelers hebben gehaald. Dat je dan dit...
7: Jullie zaten met z'n 3 of 4 bij elkaar volgens mij. Hè? Er zat nog een ploeg bij. Hè?
9: Klopt, ja. De Meren die won de eerste 9 wedstrijden of zo. Dus wij waren gewoon het meest constant. En dat heeft ons uiteindelijk wonnen wij de 5 achter elkaar. En Nieuw Utrecht en De Meren die lieten punten liggen. Ja, op een gegeven moment zijn een paar wedstrijden voor het eind.
2: Het was ook een beetje rumoerig daar bij Nieuw Utrecht. Vorig seizoen trainerswisselingen en dat soort dingen. Heb je dat ook meegekregen?
9: Ja, want dat gebeurde voor onze wedstrijd. Ik dacht, is het nou verdedigd? gelukkig wonnen we hem nog.
2: Ja.
9: Maar nee, er was wel wat rumoer, ja.
7: Ja.
9: Maar het was wel supermooi seizoen. En ze hebben die jongens hebben er echt zo hard voor gewerkt. En ik ben super kritisch op ze geweest. Maar als ik zo alles heb teruggekeken, hebben ze echt heel hard voor dit gewerkt. Dus compliment ook zeker naar die jongens.
2: Ja, waarom maar het is eigenlijk wel een mooi bruggetje. Want je promoveert met die gasten en dan ga je weg.
9: Ja, dat klopt. Ja. Die keuze was natuurlijk al veel eerder gemaakt.
2: Ja?
9: Dat was in december, denk ik.
2: Ja.
9: Nee, ik ben gewoon nog steeds wel ambitieus. En bij Woudenberg een fantastische tijd gehad. En ik had er zeker nog voor plezier, zeker nog 7-8 jaar kunnen zitten volgens mij, als ze mij niet zat waren ondertussen.
5: Ja.
9: Maar op een gegeven moment, ja, SVL is toch een andere club. Woudenberg, allemaal jongens uit het dorp. Nu kom ik gewoon bij een club waar, ja, waar toch heel wat spelers weer van buitenaf komen. Is weer anders managen. En ik denk voor mij als trainer, voor mijn ambitie, denk ik dat dit voor mijn ontwikkeling gewoon de beste keuze is geweest.
1: Dus is voor jou is dit een stapje omhoog, zeg je dat nu?
9: Nou ja, qua niveau is hetzelfde klas.
1: Ja, want je gaat elkaar weer tegenkomen. Ze gaan elkaar weer tegenkomen. Maar ik bedoel, qua waarom neem je dan nu die stap dan als het niet kwalitatief beter is? Of is dat wel kwalitatief beter?
9: Nee, ik heb gewoon een andere groep. En ik denk dat we, omdat ik gewoon speel, het is gewoon voor mij weer anders managen dan die groep die ik al had. De groep zou hetzelfde blijven. Alleen Rick Verhoorzink is natuurlijk aangesloten bij Woudenberg. Dus die heeft natuurlijk een paar jaar Twente achter de rug. Die was nog super fit. Maar voor mij als trainer denk ik dat het voor mijn ontwikkeling gewoon best is. En dat gaat mij niet eens op niveau. Ik denk, ik ben gewoon rustig aan het opbouwen. Ik ben 34.
1: Ja, want heb je dan zeg maar een houdbaarheidsdatum dan, zeg maar. Dat je dan zegt van, ik ben 2 jaar nu bij één club en dan is het wel tijd om dan die volgende stap te maken? Of zeg je van, ik kan ook, want je zegt net zelf, ja, ik had ook 7-8 jaar daar kunnen blijven.
9: Ja, dat denk ik wel. Nee, omdat ik het gewoon naar mijn zin had. En het mooiste wat zij zei, zei, naast goede training verliezen we ook een beetje een vriend hier. Dus ja, dat is een groot compliment die je van die jongens en van de TC kunt krijgen. Maar ja, houdbaarheidsdatum als trainer, ja, ik denk dat je gewoon moet meeontwikkelen. En ik denk als ik mijn trainer zie van, 10 jaar terug. Ja, ik heb geen beelden van mezelf, gelukkig maar even niet van mezelf gezien. Want dan moest ik veel meer lopen dan wat ik nu heb gedaan.
1: Als je dan zeg maar die nieuwe club moet omschrijven. Wat is dan zeg maar het grote verschil tussen SVL en Woudenberg?
9: Ik heb wel meerdere gesprekken gehad met de club. Maar ik heb wel het gevoel dat deze club ook weer bij me past. Het is gewoon een club die het naast gewoon presteren ook gewoon met elkaar gezellig wil hebben. En die combinatie bevalt gewoon heel goed. Alleen het verschil is dat er nu gewoon andere jongens zijn. Die allemaal ook heel veel ambitie hebben. Die ook gewoon, als ze het gewoon goed doen, dan worden ze gewoon weggehaald door de divisieclubs. En dat vinden wij dan als club die niet zo erg. Want dan zijn we een soort springplank voor dat soort jongens.
7: Maar even mij, want Langbroek dat ligt in de buurt van Wijk bij Duurzijde volgens mij. Ja, dat is niet zo groot. Dus je haalt allemaal spelers van buiten.
9: Er zijn er een aantal die wel gewoon daar komen. Dus als er een talent zit, die behouden ze ook. Want die gaan dan ook gewoon niet weg. Die blijven gewoon bij de club. Dus dat is mooi. Maar ja, als je 20 spelers moet selecteren uit alleen Langbroek, dan
1: gaan ze niemand thuis op zaterdag. Dat is een heel lang dorp, hè?
9: Ja, het is niet zo groot. Dus, maar er komen altijd wel uit de buurt. Het is niet dat ze helemaal uit weet ik van waar komen.
7: Okay.
9: Maar wel gewoon wat te rijden is. Maar alleen het dorp kan gewoon natuurlijk niet.
1: Uit hoeveel spelers bestaat je selectie?
9: 21 plus 3.
1: 21 plus 3. Maar dat zijn echt allemaal volwaardige spelers? Of zeg je van, het kan ook wel, we hebben een beetje wat aanvulling erbij om het compleet te krijgen?
9: Ik ben vrij duidelijk ook wel in het managen. Je kan niet tegen 21 spelers zeggen, kom bij mij, want je gaat spelen. Dat kan niet.
5: Ja.
9: Zeg, als je tegen 21 spelers doet, dan ga je ze vroeg of laat verliezen. Dus we hebben ook wel echt wat tegen spelers gezegd, ja, dit is hoe wij jou nu zien. Wat jongere spelers of die van laag niveau komen. Zeg, kom maar proberen. Ik weet dat je bij mij gewoon wel 2 keer aan de bak kan met trainen sowieso.
5: Ja.
9: En daarnaast gaan we kijken. Kijk, ik stel natuurlijk wel het team op waarmee ik denk dat ik ga winnen.
5: Ja.
9: En als dan die ene is die ik heb gezegd van, ja, ik weet niet of je het gelijk redt. Als die er wel toevallig bij hoort, ja, dan stel ik hem ook gewoon op.
5: Ja.
9: Maar we hebben vooraf wel met de club en met de spelers gewoon gezeten. Wat een beetje verwachtingen zijn van komend seizoen.
1: Oké, wat is het dan zeg maar hetgene wat je de spelers kan aanbieden? Want volgens mij naast contributie vrij of betaalt ze nog contributie? Want ik weet sommige clubs zoals Victoria, waar een goede vriend van jou werkzaam is, daar betalen ze nog gewoon hun contributie. Ja. Hoe zit het bij SVL?
9: Nou, ik heb toevallig was ik erbij, maar iedereen heeft een formulier gekregen waarbij ze wel een bedrag betalen aan de club. Ja, dus daar zit ook contributie bij. Ja. Maar ze krijgen er gewoon wel heel veel voor terug.
5: Ja.
9: En dat, daar zit ook trainingskamp bij, maar ook gewoon kleding en schoenen.
1: Okay.
9: De randvoorwaarden zijn gewoon goed geregeld.
1: Oké, want is het tegenwoordig niet moeilijk om spelers te krijgen als je voor hun houdt, hier is contributie. Want ik bedoel, Gerald, als ze vroeger tegen jaren gezegd, Gerald, je moet contributie betalen. wat had je dan gezegd, Gerald?
7: Ik heb enkel contributie betaald. Dat was toen ik in mijn nadagen bij, ik speelde bij Zuidvogels, maar toen gingen al die oude spelers van het eerste gingen naar het vierde. Dus ik ging naar het vierde. En toen kreeg ik plotseling, ik krijg accepteren gehad uit. Ik moest contributie betalen. Het was de eerste en de laatste keer. Ja, en in de jeugd en mijn ouders het betaalden, maar ik heb nog nooit contributie betaald.
2: Nee?
7: Nee.
2: Oké.
7: Okay. Nee.
2: Mitch, hoe krijg je die spelers daarheen dan, zeg maar, daar, wat je zegt, trainingskamp, maar ook dat jij een jonge, ambitieuze trainer. Maar wat zeg je dan tegen een speler als hij naar de SVL toe komt of hem daar toe wil krijgen?
9: Eerst instantie vraag ik gewoon wat zij willen. Hoe wij werken. En ik werk zelf met... Kijk, ik probeer zelf de club altijd beter achter te laten. Maar het gaat vooral om... Ja, wat zoeken ze? En ja, zoeken ze nou echt die paar tientjes of weet ik hoeveel ze krijgen? Ja, dat zoeken er heel veel niet. Heel veel willen gewoon hard trainen, 2 keer in de week. En gewoon doorontwikkelen. En wat wij doen... Ik ben voor het teamproces, maar ik heb ook best wel een grote staf. En mijn assistenten hebben gewoon in hun portefeuille individuele gesprekken. Zij zitten gewoon 1 keer in de 6 weken, heeft elk speler een gesprek met beelden erbij.
7: Okay.
9: Die ze van mijn assistenten krijgen. Dus ook als je op de bank zit, krijg je wel gewoon je aandacht. En kunnen we je blijven ontwikkelen. Nou, en als je dat combineert met 2 trainingen die gewoon...

0: spelers meegenomen op van je oude team?
1: Nee. Nee, ik probeer daar eigenlijk een beetje van weg te blijven. Kijken, het is ook eerst was eerst klas.
2: Dat komen we straks. Ik kijk niet naar huis. Daar komen we straks op met DWS. Nee,
1: het is ook van, kijk, kan je ze echt een grote stap geven? Ja, dan, maar ja, bij PFCV heb ik ook gewerkt. En daar heb ik ook gewoon twee spelers nu vandaan. Maar daar was ik 5 jaar weg. Maar ja, wel gewoon even de club gebeld. Hey, dit is, ik ga dit wel doen. Ze staan op de scoutinglijst. En zo probeer ik het wel te doen. En of je dan blij mee bent of niet. Ja, dat heb niet. Maar dat is wel een beetje voetbal. Ik probeer het wel zo transparant mogelijk altijd.
2: Ja. Als we het toch over contributie hebben. Karel, hoe zit het bij jullie bij FC Amsterdam? Want volgens mij ben jij een van de grote drijfveren achter de nieuwe selectie van FC Amsterdam. Toch of niet?
3: Ja, niet ik, maar mijn broertje wel.
2: Ja?
3: Ja, we betalen gewoon een bijdrage. Geen contributie, maar wel een bijdrage voor de kleding, et cetera. En ja, voor de rest, ja, wat ik al zei, contributievrij. We hebben kleding, maar we hebben... Ja, in ons netwerk hebben we veel jongens die in het verleden profvoetbal hebben gespeeld. Die nu nog steeds profvoetbal spelen. Die ja, hier en daar ons wel sponsoren. Net als Steven Bergwijn die mee heeft gesponsord. Tony Villena.
2: Oké. Okay. En hoe is dat zo gekomen dan? Dat het opeens, want FC Amsterdam bestaat eigenlijk al een tijd. Jullie zijn verhuisd. Jullie waren eerst op dat hele mooie complex. En volgens mij was Ajax daar een beetje op aan het loeren. Klopt, en toen moesten jullie verhuizen. Jullie zijn nu verhuisd. Waarom nu opeens is het nu opeens zo booming? Ook op social media opeens. Heeft het ook te maken met je broer?
4: Weten mensen wie zijn broer is?
2: Ja, dat is misschien wel handig om te noemen. Ja. Is Henkie T een van de Nederlandse bekendste rappers, toch? Of niet? Zijn maar een paar rappers die hun brood kunnen verdienen met de rap. En volgens mij is je broer daar één van. Dus dan moet je het wel goed doen, volgens mij.
4: Dat klopt.
3: Ja.
2: Is dat de reden geweest?
3: Ik denk dat het wel een van de redenen is geweest, ja. Want... Hij is vorig jaar kreeg hij de kans, omdat het eerste, er was eigenlijk niemand in het eerste daar. En toen kreeg hij via de kans om het eerste daar op te bouwen. En toen heeft hij samen met een paar jeugdvrienden uit de buurt, toen zijn ze bezig geweest. Maar ja, vorig jaar, ze kregen die kans rond april ergens. Als je dan een team moet gaan vormen, is het best te laat. Dus dat was toen niet zo goed gegaan. En vanaf dit seizoen waren we er al vroeg mee bezig met spelers halen. Met jongens die ergens anders speelden weghalen waar ze waren.
2: Oké, want wie is de trainer van
3: de trainer is nu Latif Wouter.
2: Ja?
3: Ja, Latif. Dat is ook gewoon via netwerk gegaan.
2: Ja, is familie van waarschijnlijk?
3: Ja.
2: Toch?
3: Een van de neefjes van Nordin Wouter, ja. Die ook met zijn voetbalschool nu bij FC Amsterdam zit.
4: Ja, die is weg bij RKVIK.
3: Ja, klopt. Dus een paar van die jongens zitten nu bij ons.
4: Ja.
3: En goede jonge jongens die ook meedoen met het eerste. De afgelopen zaterdag hadden we er 2 die meededen. Eentje van 16 en eentje van 17. Dus,
2: En wat is jullie doelstelling? Want jullie hebben zoveel hype. Maar uiteindelijk zeg ik nog maar een vijfde klasse. Toch of niet?
3: Klopt.
2: Al die bos eromheen, weet je, al die spelers. Jullie moeten het wel, volgens mij hebben jullie wel een klein beetje druk. Toch of niet?
3: Klopt, veel grote druk.
2: Ja?
3: Vooral vanuit de buurt ook. En iedereen eigenlijk op social media. Iedereen die je tegenkomt zegt van... Hey, jullie moeten wel kampioen worden.
2: Ja.
3: Dus het is wel een druk, maar het is een goede druk eigenlijk om te hebben.
2: En iedereen is ook iedereen is in dezelfde richting, zeg maar, dezelfde mindset. Wat ik weet vanzelf van buitenlandse clubs, Surinaamse clubs. Training is aanwezig in als het mooi weer is. Maar zometeen dan wordt het donker en dan wordt het koud en dan gaat het regenen. En dan, ik bedoel, dat is toch de waarheid? Ik bedoel, ik zeg niet iets geks of zo, weet je?
3: Nee, zeker niet. Daarom, het is niet even makkelijk allemaal.
2: Ja.
3: En dan, jij hebt het nu over trainingen, maar... Het gaat ook gewoon over weekenden. Dat misschien we spelen op zaterdag.
2: Ja.
3: Maar vrijdag zijn jongens uit geweest.
2: Ja.
3: Dat zijn ook dingen waarmee onze trainer moet kampen. En wij natuurlijk als staf. Maar ja, we proberen het gewoon het beste van te maken.
2: Oké, ik zit op zoek naar Armanti. Is hij? Armanti, ben je daar? Want je moet weer optreden. De tweede. Kijk. Hij is er. Is tijd voor het tweede nummer. Wat wordt het volgende nummer, Armanti?
5: Tik positie.
2: Oké.
5: Een beetje gezellig.
2: Kijk. Ben je er klaar voor?
5: Ja, toch.

0: Matthews. Lekker, lekker, lekker.
1: Thanks, man.
0: Ja, ook nog even, want ik heb je sinds het gala hebben jullie niet meer gezien. We hebben heel veel DM's gekregen over de optredens. Ze waren eerst nog even bang van, wat gaat hij doen daar met die dame? Maar het was een top optreden.
1: Ja, klopt. Was leuk, man.
0: Ja, toch of niet? Ja, als mensen denken van, hey, die Armand Hughes klinkt lekker. Waar moeten ze zijn om nog meer dingen van je te...
1: Oh, mijn Spotify checken. Ik heb genoeg muziek daar. Armand Hughes. Facebook, Instagram. Gewoon online. Overal online. Armand Hughes.
0: Okay. Top.
1: Simpel.
0: Je komt nog twee keer terug, dus dat wordt genieten. Toch. En met mijn favoriet, hè, Criminal.
1: Ja, toch. Dat gaan we doen. Ja. Okay.
0: Is goed. Jeddle. Yes. Je had net al een klein beetje een voorzetje gegeven over... DWS, maar... Nee, maar daar komen we zo op. Is veel ook een club die veel veranderingen mee doormaakt. Is DWS toch, of niet, volgens mij? Jullie hebben een nieuwe trainer.
2: We hebben een nieuwe trainer, Charles.
0: Ja, Charles Loos. Jelle, jij kent die ken je goed, toch, of niet?
3: Ja, die heeft bij gezeten. Maar Charles is een ervaren trainer.
0: Ja.
3: En ik zag hem vorig jaar bij Buitenveldert. Aan het einde van met jullie hoofdopleidingen. En toen was hij daar aan het kijken. En toen had ik het over DWS.
0: Is wel een hele andere trainer dan Ricky, toch, of niet, Charles Loos?
2: Zeker. Kijk, Rick is natuurlijk jong. Charles heeft echt
3: ervaring.
2: Ervaring, weet je. Dat hoor je ook wanneer je met hem praat.
0: Mm-hmm.
2: En hij weet waar hij het over heeft. Weet je, hij neemt je wel echt mee in zijn verhaal, zeg maar. Hij weet echt waar hij over praat. Dat vind ik belangrijk bij een trainer. Ja.
0: Jelle, ja.
3: Nee, dat klopt wat hij zegt. Nou, we hebben Charles in de studio nog gehad, hè?
0: Klopt, inderdaad. Ja.
3: En toen had hij nog even. Was hij wedstrijd aan het kijken, want hij was weg bij HBOK.
0: Mm-hmm.
3: Dus hij was overal wedstrijd aan het kijken. En toen kwam DWS op zijn pad. En dus natuurlijk, DWS is natuurlijk een grote club uit het verleden.
0: Klopt. Hoe lang ben jij al bij DWS?
4: Acht seizoenen.
0: Ja. Oké, dus hoeveel trainers heb je al meegemaakt? Dus Duchel Loods, daarvoor Ricky Koemar.
2: Ik heb Ricky Koemar meegemaakt, Sergio Cameroen. Ik heb Patrick. Yes. Heb ik ook meegemaakt. Ja.
0: Oké. Okay. En ga ik je nu toch een gewetensvraag stellen? Wie vond je de beste?
2: Ik heb van allemaal wat gedaan. Ja.
0: Een echte aanvoerder, hè? Hey, een echte aanvoerder. Okay.
4: Anders wordt morgen die bal weer afgenomen.
0: Wat vorig seizoen bij jullie een beetje parten speelde, was het complex. Jullie waren in een verbouwen. De eerste wedstrijd moesten jullie volgens mij in de... Toen het regende, ergens in auto's omkleden, dat soort dingen. Is dat nu een beetje verholpen? Is het complex klaar?
2: We hebben nu echt onze eigen locatie. Dat is echt fijn.
3: Nieuw-West, hè, geloof ik, hè?
2: Ja, daarachter.
3: Ja.
2: Nieuw Sloten daar.
3: Ja. Sloten, ja.
2: En het is echt gewoon fijn om echt je eigen plek te hebben. Kijk, op het moment dat je is waar we samen met Blauw-Wit...
0: dat ging niet, hè?
2: Dat ging echt niet.
0: Dat ging niet.
2: Maar weet je, dat is allemaal achter de rug. En we hebben onze eigen locatie. Het is gewoon fijn. Het voelt gewoon net als thuiskomen. Gewoon, hey, dit is mijn eigen sterk.
0: Ja, alles is klaar ook. Want de laatste keer dat ik er was, waren er nog... De kantine moest nog een klein beetje verbouwd worden. Maar het is nu helemaal tip-top. Alle kleedkamers klaar, alles... Of nog wat dingetjes gedaan worden?
2: Dat laat zien dat je een tijdje niet bent geweest.
0: Ja.
2: We hebben broodje pam, we hebben naam.
0: Hey, kijk. Het is, ik hoor de wedstrijd van de week hoor ik aankomen daar.
2: Nee, kijk. Dat is wel iets waar... we zijn echt opnieuw begonnen. Helemaal echt een frisse wind binnen de club.
0: Ja.
2: En het is echt fijn. Ook, je ziet het ook aan iedereen. Echt positieve energie wat binnen de club hangt. Dus ik denk dat dat echt het belangrijkste is.
0: Oké, okay. Hoe ziet jullie selectie eruit? Hoeveel man bestaat het eigenlijk?
2: De trainer zelf wil het niet te groot maken. En dat snap ik ook wel. We hebben ongeveer, uit mijn hoofd, ongeveer 25 man.
0: Oké.
2: Okay. Omdat je altijd op de zaterdag, je hebt ook natuurlijk een onder 23 waarvan je die wat jongere spelers...
0: Is dat jullie tweede, die onder 23?
2: Ja, je zou het kunnen zien als het tweede team.
0: Ja? Oké. Okay.
2: En je wilt die jongens wel, zeg maar... de kans geven om daar echt gewoon te spelen. Maar ja, loopt het zo uit dat ze daarna aan kunnen sluiten bij één. En dan krijgen ze die kans ook natuurlijk. Ja.
0: Oké. Okay. En is dat allemaal, zeg maar... want jullie hebben wat spelers kwijtgeraakt daar. Dus is er ook wat aanvulling bijgekomen, nieuwere spelers? Of is dat zeg maar meer vanuit de club zelf doorgestroomd?
2: We hebben een aantal jeugdspelers. Ik ben, heel eerlijk te zijn, ik ben echt fan van eentje.
0: Ja.
2: Shakir. Ik denk dat Shakir... er zit wel een toekomst voor die jongen. hele centrale verdediger. Echt een goede speler. Ook mentaliteit is echt gewoon op en top.
0: Maar met toekomst bedoel je divisie of nog hoger?
2: Ik denk echt dat hij veel hoger kan spelen.
0: Ja?
2: Ik weet het vrijwel.
3: Ze luisteren, want er zijn regelmatig spelers, zoals we hier benoemen. Ze zijn allemaal naar clubs gegaan.
0: Klopt, inderdaad. Ja. Lissen, dat soort dingen.
2: Ja. Ja. En ja, kijk. We zijn wel echt verrast. Omdat wij wisten van, oké, er zijn heel wat jongens weggegaan. En we hebben alleen maar jonge jongens daarvoor in return gekregen. Dus gemiddeld, kijken, we hebben echt jongens van 17, 18, 20, 23. Vorig jaar had je natuurlijk jongens als Johan, Fabien Serraris, et cetera.
0: Ja.
2: Dat is
0: Jeff Bok.
2: Jeff Bok, weet je, dat zijn wat oudere spelers.
0: Mm-hmm.
2: En als je nu jongens hebt van 17, 18, dan mis je natuurlijk wat ervaring.
0: Klopt, wat speels, dan heb je nog dat speels... Toch? Bij die jongens? Dat speelt ze misschien nog in die jongens van 17 jaar. Dat ze nog niet weten hoe je een wedstrijd door moet maken. Hoe je een wedstrijd moet laten kantelen. Weet je, dat soort dingen.
2: Ja, maar kijk. Zoals ik net ook aangaf. Kijk, die eerste wedstrijd wat we hadden verloren van Rood-Wit. Die wedstrijd moet je gewoon winnen. Op ervaring win je hem. Maar dan... Kijk, dan weet je als trainer zijnde ook. En de trainer weet het ook wel. Hey, kijk, dit is wel iets waar we aan moeten werken. En wij zijn ook wel bewust van het materiaal wat we binnen de club hebben. Met die jonge spelers waar we aan moeten werken. Daar zijn we wel bewust van.
0: Oké.
3: Okay. Ja. Waar mikken jullie komend seizoen op dan?
2: Nou kijk, we hebben niet echt een... we hebben niet echt gezegd... Sowieso, wij praten niet over kampioenschap.
3: Nee.
2: Kijk, ons doel is... Kijk, we hebben een nieuwe ploeg. Met deze jongens gaan we een basis leggen.
0: Mm-hmm.
2: En het seizoen daarop dan gaan we gewoon wat ervaring eraan toevoegen.
0: Oké.
2: Heel simpel.
0: Ja. Maar nog even om... Over vol seizoen terug te komen over jullie reeks. Want jullie deden op het einde deden jullie gewoon nog mee voor het kampioenschap. Vorig seizoen, toch? Het is raar, want in het begin hebben jullie heel veel wedstrijden verloren. Ik bedoel, jullie trainer Dicky had volgens mij zijn been gebroken. En die was er niet bij. In het begin. En raar seizoen eigenlijk, toch? Of niet?
2: Ja, klopt. Best wel raar seizoen. Maar kijk, het is niet gek, hè? Want kijk, ik weet nog heel goed dat... Ik dacht 5 of 6 jongens, basisspelers, die waren geblesseerd.
0: Ja.
2: En dan begin je al het seizoen gewoon heel vervelend eigenlijk. Ik denk dat de trainer dat kan beamen. Als je een bepaald idee hebt in je hoofd en dan een week voordat de competitie start,
0: ja,
2: mis je gewoon belangrijke spelers. En dan moet je gewoon even schakelen. En dat zeg ik niet dat die andere jongens dan wat minder zijn. Maar ja, de resultaten laten het wel zien.
0: Ik moet je wel zeggen, ik was bij jullie in de Latje Trappen. Bij DWS, vorig seizoen. En Ricky was er toen niet. En toen was ik de training aan het bekijken. En dat was op donderdagavond. Dat was voordat jullie competitie moesten spelen.
2: Ja.
0: Ricky was er niet bij. Maar ik schrok van de belevenis. En hoe er getraind werd op de training. Het was allemaal dolle en niet serieus. En in mijn beleving als trainer zijn, dacht ik van... Nou, dit is gewoon met de petnaam werd er gegooid. Had dat misschien ook parten dat jullie in het begin van het seizoen punten lieten liggen? Omdat de trainer er ook niet was. Jullie hadden toen volgens mij assistent trainer. Niet het nadelen van hem, maar dat jullie dan zeg maar niet volwassen genoeg waren om dat op te pikken.
2: Nee, ik heb het niet zo ervaren. Vooral in de beginfase. Wat ik zei, kijk, je hebt echt gewoon te maken met blessures. En dan moet je het echt daarmee doen.
0: Ja.
2: Want je ziet het ook. Toen het team gewoon eenmaal fit was,
0: ja,
2: gewoon over wedstrijden.
0: Klopt. Ja, volgens mij waren jullie 14 wedstrijden, hadden jullie achter elkaar gewonnen, toch niet? Het was een ongelofelijke race.
3: Het waren even overslagen.
0: Ja.
2: Ja, en dan is iedereen fit. Ja, dan ga je gewoon als een raket. Maar ja, alleen natuurlijk aan het einde moest je het wel...
3: Jullie hadden het af moeten maken.
0: Geen kampioen.
5: Nee, toen is onze grote vriend met de kampioenschap van
2: doorgegaan. Ja.
6: Belangrijk om te zeggen, ja.
3: Wat zat jij?
6: Breukelen.
0: Oh. Ja, inderdaad. Dat gaan we nog ja. We gaan straks komen verder, want we moeten even naar de reclame.
3: Ja.
0: En dan... Want anders kunnen we Jelle niet betalen. Nee, dan zit je de volgende week niet weer. Maar we hebben sowieso nog vragen voor de mannen van FC Amsterdam. En ook nog wel een vraag. Een mooie opening voor Breukelen, toch of niet? Want dat was ook wel een aparte jaar daar bij Breukelen. En natuurlijk over de excuses. Want onze DM gingen exploderen over de excuses van de DWS. Dus blijf bij ons, mensen. Tot straks. Ciao. Doei.
7: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek race verwacht. De stembureaus sloten een uur geleden. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Christensen. De politie Rotterdam heeft een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd vrijdag opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. RTL Nieuws meldt dat het gaat om een poging tot een huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald, maar omdat het een oplichtingssite bleek te zijn, is de moord nooit uitgevoerd. Morgen wordt de vrouw voorgeleid. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt. Hiervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange celstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Aalsmeer.
9: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
7: Altijd bij jou in de buurt.
9: Yeah, yeah. Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald Tevreden.

0: Oké, pakke.
1: Welkom terug bij het tweede gedeelte. Ik had nog iets in mijn mond, dus ik moest even doorslikken. Joppie, bedankt je wel. Bedankt, ik kom nog één keer terug. Toch of niet? Ja, toch? Ja, zeker. Oké, dan moeten we weer een plaats maken voor Gerald.
2: Yes!
1: Ja, Gerald, het tweede gedeelte van Live Regio Voetbal.
2: Ja.
1: Gaat snel, hè? Zo'n uur. Het vliegt voorbij.
2: Ja.
1: We kregen net toevallig een voorzetje. Moet ik even mijn papieren.
2: Wat voorzetje krijgen we?
1: Ja, van Quinsario. Toch niet dat jij bent. Vorig seizoen speelde jij bij Breukelen. En jullie zijn kampioen geworden. Dus nog gefeliciteerd met het kampioenschap.
2: Dank je wel.
1: Jullie hadden wel eigenlijk een rumoerig seizoenetje achter de rug. Volgens mij was Breukelen een ploegje die veel ploegen dachten van als Breukelen komt moeten we ook knokken.
3: We begonnen goed, maar na de winterstop gaan ploegen ook wat anders doen, snap je?
1: Ja.
3: En ik denk dat we heel veel ploegen hebben verrast omdat we 3-5-2 speelden. Hadden ze in eerste instantie ook niet verwacht, want ik denk dat bijna iedereen in tweede klasse, derde klasse 4-3 speelt.
1: Ja.
3: Dus ja, dat was een goede set van onze trainer, waardoor we heel veel ploegen daarmee konden verslaan in de eerste seizoen zelf, man.
1: Klopt, Marco van der Meer, een hele goede trainer. Ik vond jullie nummer 10 vond ik ook heel goed.
3: Kenneth.
2: Ja, spelen tropische verrassingen bij Breukelen vond ik het best.
1: Klopt, inderdaad. Ja, dus, heb jij dat ook meegekregen? Want wij kregen de schuld, Gerald.
2: Ik kreeg de schuld. Ik ben toevallig Willem.
1: Bij DWS, ook een situatie. Nee. Ja, of SDZ. Bij SDZ, vechtpartij, dat soort dingen, slaan, dat soort dingen. Ja. Vervelende situatie. Er gebeurden ook dingen ervoor, weet je. Hebben wij ook niet meegekregen, hoorden we ook. Maar hoe heb jij ernaar gekeken, Quinsario, naar de hele situatie?
3: Ja, kijk, het is, laat me het zo zeggen, het hoort niet op een voetbalveld natuurlijk. Wat is gebeurd, ik wil het ook niet te veel erover hebben. Maar ik denk wel dat

0: wedstrijd tegen Buitenveld. Dat was, was een wedstrijd volgens mij. Vier, 3 strafschoppen missen.
1: Ja. We begonnen slecht. We begonnen slecht. 2-0 achter. Hebben we het in de rust omgezet. En ja, tweede helft mis je gewoon 3 strafschoppen.
0: Klopt, ja. Het is wel raar, want jullie kenden die scheids ook nog volgens mij, toch? Of niet?
1: Nee, ik ken die scheids niet.
0: Maar dat zeiden ze toch. Ze zeiden dat die scheidscursus geeft bij Breukelen, toch? Weet je, van, ze kennen hem gewoon.
2: Ja,
0: weet je, nee.
2: Ja, dat krijgen we te horen, maar ja. Er zijn zoveel complottheorieën. En wij zijn bij Breukelen geweest.
0: Ja.
2: We zijn echt top ontvangen.
0: Inderdaad, dus 100%. 100% top
2: club Breukelen. De kleine Molukse mannen, ja. Volgens mij, die runt die business club. Wilke Verschaik was er ook nog.
1: Die is sponsored.
2: Of hij doet daar iets.
1: Hij is,
2: maar die business club bij jullie is echt geweldig. En daar werden we ontvangen. En we konden alles eten.
0: Klopt, inderdaad. En nu die overstap, FC Amsterdam. Die hebt nog geen business club daar, toch? Of niet? De kantine.
1: Komt. We gaan weer verhuizen. Wat je zei, inderdaad. We zijn verhuisd nu naar een andere locatie. Maar we gaan weer terug.
0: Ja? Je gaat weer terug verhuizen?
1: Ja.
2: Ik werk bij de gemeente, bij afdeling sport. En komt een hub, hè? Die weten jullie dat? Komt een heel nieuw sportpark, hè?
1: Ja.
2: En ze willen FC Amsterdam willen ze daar hebben. Dat weten jullie ook.
1: Ja, we gaan weer terug. Dat is al.
2: Het wordt een van de mooiste en modernste complexen van Europa. Die komt naast de arena.
0: Ja. Oké, okay, dus ja. Dat is in principe ook, wist ik helemaal niet. Is dat niet lastig om steeds te verhuizen? Lijkt wel snollebolken, links, rechts.
3: Nee, het is eigenlijk één verhuizing toch. Dus waar het was, zouden we nu verhuizen naar een tijdelijke locatie. En nu gaan we weer terug eigenlijk naar waar we
0: heen zaten. Ja. Klopt. Tegenover de arena?
3: Gewoon echt achter die oude clubhuis van Ajax.
2: Er wordt echt een schitterend complex. Ik heb de tekens zien. Ik werk trouwens in Zuidoost. Okay. Ik zit bij Zuidoost United, heb ik mijn kantoor. Vanuit de gemeente. Dus alles wat met sport te maken heeft dat in Zuidoost, daar ben ik bij betrokken. Dus vandaar dat ik dit ook weet.
0: Okay. En van waar die stap? Want je speelde derde klasse. Breukelen speelt nu tweede klasse. Mm-hmm. En je gaat nu vijfde klasse spelen. Toch wel weer een stapje terug.
1: Ja, ik zie het niet als een stapje terug. Omdat ik eindstand van mezelf wel het gevoel heb dat ik op mijn plek zit. Ja. De reden waarom ik het heb gedaan is gewoon omdat ik... Ja, eigenlijk gewoon de buurt wil supporten, dat is 1. We zijn begonnen eigenlijk met hoeveel man? Met 10 man vorig jaar. Wat Karel ook zei, met zijn broertje hebben we echt iedereen gebeld die nog geen club had. Om iets op de been te brengen. Ik kan me nog herinneren dat we een week voor de bekerwedstrijd nog niet eens wisten of we konden spelen. Dat was vorig jaar. Hij is dan toch wel het team op de been gebracht. Dus het was echt chaotisch. Maar nu zijn we gewoon goed begonnen. En vorig jaar heb ik heel veel wedstrijden goed gezien. Ik ben bij veel wedstrijden aanwezig geweest om eigenlijk onze jongens te helpen naar wat we nu hebben. Dus ik ben blij dat we dit nu kunnen doen. Nu gaan we gewoon doorpakken. En ik wil gewoon met FC Amsterdam groeien, snap je?
0: Als we dan onze ogen dichtmaken en dan denken we van over 5 jaar FC Amsterdam. En dan mag Henkie ook meedoen, hoor. Ik bedoel, we doen onze ogen dicht. Waar is over 5 jaar FC Amsterdam? Moeten we dan zo zien als HBC?
1: Hoogst haalbaar, 100%. Ja.
0: Dus over 5 jaar gewoon zit je vierde divisie dan, toch? Of niet? Als je 5 jaartjes, toch? Dan moet je vierde divisie kunnen halen.
2: Ze hebben meerdere clubs in Amsterdam. Turkenspoor heeft vroeger gedaan, weet je. Zo zijn een aantal clubs die hele goede spelers hebben gehaald. En die uiteindelijk ieder jaar kampioen werden. Dus ik heb de selectie van FC Amsterdam heb ik even gezien. Er zitten wel een paar voetballers bij, hoor.
0: Ja?
2: Ja, dat wordt wel genieten. Wij pakken geen vijfde klasse, maar ik denk toch dat we toch een wedstrijdje moeten gaan kijken.
0: Hoeveel spelers hebben jullie? Wordt het niet dringend dan om al die spelers... snap je? Want je kan wel 11 goede voetballers hebben, maar dat maakt nog geen team, toch? Of niet?
3: Nee, klopt. Nou, dat is ook eigenlijk waarmee onze trainer... het is een soort van moeilijk mee.
0: Ja, hij is aan het worstelen ermee. Iedereen is goed aan de bal, maar wie wil het verdedigen? Ja, of bij wijze van spreken.
3: Klopt, maar daarom we zijn vroeg begonnen met de voorbereiding. We hebben een heleboel oefenwedstrijden gehad tegen derde klasses, tweede klasses. En het begint nu pas echt, zeg maar, echt vorm te krijgen.
0: Wat is jullie niveau dan? Ik bedoel, want jij moet het helemaal kunnen weten. Je hebt vorig seizoen derde klasse gespeeld. Mm-hmm. Je ziet nu om je heen, ook op trainingen, zie je die gasten voetballen in partijvorm. 4 tegen 4, 5 tegen 5. Wat is jullie niveau? Als je het nu moet inschatten vanaf nu.
1: We doen niet onder als ik kijk naar de derde klasse ploegen. Want we hebben tegen Real Sanan gespeeld. Volgens mij hebben we die 5-1 verloren. Maar we begonnen goed.
4: Hebben jullie toevallig ook tegen DWS gespeeld?

0: Ik wil het daar even nog niet over hebben. Nee, maar kijk, weet je wat het is? Daar moet ik ook gewoon heel eerlijk in zijn. We waren in het begin, waren we ja, eigenlijk ook met jongens die ook wat ouder zijn. Zoals Quincy Owusu, snap je? Dat soort jongens zijn ook wat ouder.
1: Dus
0: Quincy
1: ook?
0: Quincy is er ook bij. Ja, zeker.
1: Zo!
0: Ja. Gebroeder Schet zijn er ook, snap je? Dat zijn jongens die heel veel ervaring hebben, maar... In de voorbereiding trainen we 3 keer. Ja, dan wordt het ook een beetje lastig om zeg maar weer die ritme direct op te bouwen. Dus het was hier en daar ook schuiven, ook voor onze trainer. Hij moet iedereen kansen geven. Maar ja, bijvoorbeeld Wartburg heb ik vorig jaar tegen gespeeld. Ik vond hun een van de moeilijkste ploegen.
1: Ja.
0: Daar konden we gewoon van winnen, snap je? Kijk, we verliezen die wedstrijd met 5-3. In de laatste 5 minuten van die oefenwedstrijd geven we eigenlijk 2 goals. Geven we heel makkelijk weg. Maar ja, dat heeft ook weer te maken met het wisselen van de trainer. Iedereen minuten geven. Mm-hmm. En dat soort dingen ja, zijn uiteindelijk wel, als je naar de stand kijkt, jammer. Maar daarom zeg ik van, ik zie wel dat we echt progressie boeken. En ik denk dat we derde klasse ploegen gewoon kunnen verslaan.
1: Dus die 5e klasse gaan jullie gewoon fluiten uit?
2: Jullie hebben natuurlijk al de ploegen gekeken. Wie is jullie grootste concurrent in die 5e klasse?
0: We kijken niet naar andere teams.
2: Nee?
0: Nee.
2: Oké, maar het zou toch wel zo moeten. Je moet toch wel weten wie je concurrentie... Of die hebben gewoon nee, van, kijk, hebben geen concurrentie, zeg
0: wij,
2: maar.
0: Wij zijn onze eigen concurrentie, snap je? Wij moeten het doen. We weten van elkaar dat we ook met die mentaliteit af en toe ja, het beter moeten doen dan onze tegenstander. En als dat gewoon op orde is, dan moeten we dit gewoon regelen. Zo zie ik het.
2: Oké, en wat ik net zei van de trainingsopkomst, is dat nu ook al gewoon top geregeld?
0: Nee, dat is goed. Dat is goed. Allemaal top? We trainen elke trainingsdag trainen gewoon met 20 plus man.
2: Oké.
0: Dus ja.
2: 2 keer per week, 3 keer per week? Wat,
0: 3 keer per week. 3 keer per week, kijk. Ja, maar nu wel na 2 keer, maar in de voorbereiding is 3 keer.
2: Oké.
0: Ja.
2: Okay. Jill, heb je nog een vraag? Want ik... Ja?
1: Nee, ik zit
2: want
1: te luisteren.
2: Hoe was het tegen DWS afgelopen dan?
0: Kijk, DWS, kijk, en dan ga ik ook weer eerlijk zijn. DWS, dat kan Toeparne ook zeggen, we begonnen gewoon goed, snap je? Ik denk het stond 0-0 tot de 42e minuut en toen vielen er 2 goals. Ja, in 3 minuten tijd en dan ga je 2-0 de rust in. Maar ja, voor mijn gevoel deden we niet onder, maar hij kan het best zeggen.
3: Eerlijk is eerlijk. FC Amsterdam, ze hebben wel echt een goede ploeg.
2: Ja?
3: En natuurlijk, ze waren nog niet compleet met de naam wat hij hier benoemt. Ik denk dat het ook sowieso een hele andere wedstrijd was geweest.
4: Als ik er was.
0: Dat ook. Ja. Karo miste
3: daar
0: we ook.
3: Daar moesten we... Ja, die scoren wel verhogen. Nee. Wat was de uitslag?
0: Kijk, we hebben 5-0 verloren. Ik ga het gewoon zeggen.
2: Hij wil hem toch nog even.
0: Nee, kijk eens. Maar gaat de revanche komen, dan gaan we naar de rechts zetten.
1: Maar ik heb wel eventjes, want die 5e klasse. Ik heb ook wedstrijden gezien in de 5e klasse. En er zijn een aantal ploegen die kunnen voetballen, maar een aantal ploegen die schoppen jullie over die reclameborden heen.
3: Ja,
1: daar moet je ook tegen wapenen straks.
2: En scheidsrechters ook. Hè? Ik bedoel, als je krijgt weet je, op de klas waar je op je voetbal, krijg je ook de scheidsrechters. Weet je? En waarschijnlijk krijg je eentje die misschien de minste er niet uitkomt.
1: Als je eruit komt, krijg je stroom.
2: Puntenpakkers.
1: Vlaggen die punten. Daar moet je tegen wapenen. Dat is volgens mij jullie belangrijkste tegenstander.
4: Zeker. Daar onze trainer, hij probeert gewoon heel veel uit. Maar we proberen verschillende formaties te doen, verschillende aanvals, tactieken. We gaan ook teams krijgen die gewoon met z'n allen voor de goal, tuurlijk. We trainen op zoveel mogelijk manieren om er toch doorheen te komen.
1: En volgende week en NVC thuis.
4: NVC thuis.
1: Ja, die kunnen er niks van.
2: Nee. Ik punteer op die punten. Ja, dat zei je vorige week ook tegen RKDS en die gingen eraf. Dus ik zou maar niet... Shivara, onze DM, die is echt levensgevaarlijk. En toen ze hoorden van de speler van DWS komt hier, hebben we heel veel vragen gekregen. Van, zeggen ze van... De eerste vraag was eigenlijk van... Waarom heeft het bestuur eigenlijk hun excuses aangeboden op social media? Heb je dat ook meegekregen?
3: Ik heb het niet meegekregen.
2: Heb je niet meegekregen?
3: Dus ik kan er ook niet op.
2: Oké. Jello, je hebt het ook meegekregen, toch? Of niet?
4: Ja, maar excuses waarvoor?
2: Ja, dat begreep ik eigenlijk ook niet echt. Dat was ook mijn vraag. Want er zijn heel veel veranderingen plaatsgevonden. Jullie hebben een nieuwe HO. Die is volgens mij vanuit de selectie doorgestroomd, toch? Of niet? Richting,
1: nee, die was er nog al, die HO?
2: Nee, hij is
3: je
2: nu.
3: Je bent over Romario.
2: Ja.
3: En Romario doet de onderbouw.
2: Ja, maar dat is toch HO, hoofdjeugdopleidingen, toch is nu binnen... Ja,
3: hij is nu verantwoordelijk voor de onderbouw, omdat dat beter in zijn schema past. En samen met Tetchery en Gio pakken ze het heel goed op.
1: Met z'n drieën doen ze het, hè? De hele
3: ja,
1: jeugd.
3: En dat gaat gewoon heel goed.
2: Oké, want er is een hele... Want zeg maar, als ik zeg maar de social media van DWS bekeek, weet je... Daarom hadden we ook gevraagd, even naast jou, dat we ook iemand van het... van het bestuur konden krijgen. Weet je, maar dat is helaas niet gelukt, zeg maar. Weet je, want er is een hele verandering. Ook Bogarde is erbij gekomen daarin. In jullie zeg maar technische staf. En in hoeverre merk je daar wat van het eerste dat er zo'n belangrijke pion binnen jullie club actief is?
3: Er zijn een aantal dingen nog steeds gaande wat we op de vloer willen zetten. En daar is het nog niet zoveel. Zoals je ziet, er is nog niet veel naar buiten gekomen. Omdat het is gewoon zoals het is op dit moment.
2: Ja.
3: En,
1: doet Bogarde wat bij jullie?
3: Nee, zoals ik het zei, kijk, ik heb hem persoonlijk niet gesproken of gezien daarover. Daarom zeg ik van, ik heb het wel gehoord dat de club bezig is geweest, maar zelf heb ik nog niks gezien.
2: Oh, okay. Ja. Er zijn wel veel mensen bij jullie weggegaan. Naast Ricky Kumar is ook Rydel is ook weggegaan. Die is nu volgens mij bij DTA, is hij nu, volgens mij, ik weet het zeker, die is bij DTA, is hij werkzaam. Jullie hebben heel veel spelers zijn weggegaan. Hoe is dat binnen de club, hoe is dat als jij als aanvoerder... Hoe heb je daar tegenaan gekeken? De trainer gaat weg en een hele karf acht aan de spelers gaan er ook gelijk achteraan.
3: Nou kijk, sowieso iedereen is anders. Kijk, mijn mentaliteit is zo, kijk, als iemand weggaat, ik ben altijd oplossingsgericht. Dus als club zijnde, want natuurlijk ik ben daar al enige tijd binnen de club. Dus ik help natuurlijk ook mee met het groei en opbouw van de club. Waar ik me mee kan bemoeien om te helpen, doe ik ook. De trainer ging weg, Ricky. Nou, we gaan gelijk verder kijken. What's next? Want hij is dan verleden tijd.
2: Yeah.
3: Je wenst natuurlijk Ricky het beste. En vervolgens Rydel gaat weg. Dan kijk je natuurlijk ook gewoon verder. Wat nu? Hoe gaan we dat oppakken? Dan ga je plannen maken om vervolgens vanuit die plannen gewoon te werken binnen de club. En dat hebben we gedaan. Binnen de club hangt er nu een hele frisse wind. Iedereen is blij. Je hoort alleen maar positieve dingen. We hebben onze eigen plek. Dus er is helemaal niks aan de hand.
1: Was het even nodig dat er een frisse wind kwam?
3: Ja.
1: Oké.
2: Ik kreeg wel, een klein beetje het gevoel van... En dan, ik weet, jij kan er natuurlijk ook niet veel over zeggen. Maar ik kreeg wel een beetje het gevoel van... Hoe ik het op Instagram, op social media las. Zo van, een nieuw frisse wind. Met andere woorden van... eerst was er een puff en nu is er een frisse... Weet je, bij wijze van spreken, nu is er een frisse wind. Snap je wat ik bedoel?
3: We moeten wel eerlijk zijn. Ja. Er zijn wel heel wat jongens kwijtgeraakt.
2: Ja.
3: Heel wat mensen. In één seizoen... Kijk, het is best veel.
2: Ja.
3: Laten we eerlijk zijn.
2: Ja, ja.
1: Hoeveel?
3: Van met die jongens van Ricky, ik denk in totaal is van 12, 13 jongens. Van, die normaal
4: gewoon gesproken, één selectie?
2: Ja.
4: Nee,
2: ja.
3: Waarvan je zou kunnen zeggen, zijn allemaal basisspelers.
4: Oh, meen je
3: niet? Ja, ja. Dus vandaar ook dat ik zei van, hey, we hebben echt een jonge ploeg. Echt alleen maar nieuwe gasten. Dus vier of vijf jongens maar waren gebleven. Dus de rest zijn allemaal nieuwe gasten.
4: Maar waar zijn ze allemaal toe? Zijn ze allemaal met die trainer mee?
3: De meeste zijn met Ricky mee, ja.
4: Naar?
1: HBOK.
2: Maar aan de andere kant, als je, met alle respect, als je trainen als Ricky Kumar binnentrekt, dan weet je toch van Ricky, die komt altijd met, Ricky heeft een netwerk, die komt altijd met spelers. Maar het moment dat Ricky weggaat, dan gaan die spelers ook met hem mee.
3: Dat gesprek hebben we ook met Ricky gehad. En binnen de club hebben we dat gesprek ook gehad. Alleen, het is alleen maar lastig als je het, je krijgt het op een bepaald moment te horen dat je wel aan de bak moet.
2: Ja.
3: Kijk, een trainer vinden, ik denk voor het eerste team zou dat niet zo...
2: Is niet zo echt een probleem.
3: Het is niet echt een probleem, maar de spelers...
2: Om twaalf basisspelers terug te vinden, dat is een helskarwei, toch? Ja. Toch?
3: Kijk, dat is het ook. En daarom zeg ik ook van, kijk, dit seizoen, we zijn totaal niet gefocust op kampioen worden of whatsoever. Omdat we bewust zijn van, hey, kijk, we hebben een jonge ploeg. We gaan daarmee aan de bak. We maken bepaalde plannen met die jongens. En dan de seizoenen daarna gewoon met ervaren krachten erbij.
2: Okay.
1: Ja, ik vind het eigenlijk wel mooi. Want als je naar betaald voetbal kijkt. Feyenoord dat op een gegeven moment geld. Die zijn met jonge jongens zijn ze toen begonnen, weet je nog. Mm-hmm. En uiteindelijk was dat de basis voor dat zij verder konden. En DWS, op het moment dat je die jongens kan behouden voor een aantal jaar, dan heb je wel een hele goede basis. En dan moet je misschien één of twee ervaren jongens aantrekken. Om in ieder geval een stabiele derde, misschien tweede klasse te worden.
2: Maar hebben jullie dan wel, zeg maar, nu de selectie dat je zegt van, oké, misschien kunnen we niet die 12 opvangen, maar wat wij nu hebben, kunnen we wel sowieso minimaal de helft opvangen. Hebben jullie, de power om mee te doen om voor het wat jullie aan het einde van het seizoen hebben laten zien? Kunnen jullie op dat voortborduren? Of moet je weer helemaal, zoals ze dat mooi zeggen, achterin aansluiten?
3: Nou, ik denk niet achterin aansluiten. De reden waarom ik zeg heel eerlijk, na de eerste wedstrijd was ik was echt positief verrast. Omdat we hebben hier en daar wat jonge jongens bij elkaar gebracht. En de energy, hoe ze werken, hun work ethic, ik was echt verrast, echt positief verrast ook. En daarom zeg ik, kijk, we gaan met die jongens aan de slag. En dan, het kan alleen maar goede dingen voortbrengen.
1: Ja. Hey, maar toevallig, even wat later over hem. Je hebt ook op behoorlijk niveau gevoetbald, toch?
3: Ja, klopt. Ja.
1: Noem eens een paar clubs.
3: Nou, ik heb in de jeugd van AZ gezeten.
1: Ja.
3: Daarna ging ik door naar RKC, waar ik in de Eredivisie debuteerde. Ik was best wel rebels. Daardoor werd ik teruggestuurd naar Telstar.
1: Ja.
3: 3 jaartjes.
1: Ja.
3: En na Telstar zat ik Almere City. Omni World en werd Almere City. Vandaag ging ik naar Israël. In Israël heb ik 5 jaar gespeeld.
0: Ja,
1: dat zijn clubs.
2: Klopt. Ik heb toch even jullie pool erbij gehaald. Inderdaad, AGB die zit er wel bij. Ja. En als je gaat kijken buitenveld, dat zit erbij. Arsenal, gedegradeerd. Urban, gepromoveerd. Zandvoort, een ploeg die altijd al meedoet.
1: WMS. WMS.
2: Zwanenburg, gepromoveerd. Ik denk dat... als jullie zoveel spelers weg hebben gehaald, dat, ben ik toch wel benieuwd of jullie dat in die top mee kunnen draaien. Maar je bent wel positief ingesteld?
3: Zeker.
1: Ja?
3: Maar dat, ik kan zo praten omdat ik zie wat die jongens kunnen.
1: Mm-hmm.
3: Tuurlijk, er ontbreekt ervaring. Maar wat ze wel brengen, de energie dat die jongens brengen.
0: Drive, de wil.
3: Ja, de wil, dat zit er echt in.
2: Oké. Okay. Mitch, heb jij het wel eens meegemaakt dat je bij een club kwam in... 12 basisspelers waren weg en je moest weer opnieuw bouwen. Is dat de reden dat jij ook geen spelers meeneemt naar je nieuwe club?
5: Bij SVL zijn er 12 weggegaan. Dus eigenlijk zat ik een beetje in hetzelfde.
3: Niet door Ricky, toch?
5: Nee, niet. Ja, het verbaast me niks. Nee, dat niet. Nou, dat zo mag kunnen misschien.
1: Nee, we hebben... Luister, ja, die gewoon jezelf op 10 minuten te
2: beluisteren, zeker niet.
5: Nee, maar ik denk terugkomend op dat. Ik denk als je natuurlijk een trainer heeft echt wel zijn netwerk en neemt spelers mee. Maar ik denk als spelers echt ergens naar hun zin hebben, een leuk seizoen hebben gedraaid, comfortabel voelen. Ja, dan denk ik dat ze niet voor een paar tientjes weggaan of zo. Ik denk als ze het echt naar hun zin hebben, dan zullen ze denk ik uiteindelijk wel blijven. Maar ja, het is wel hard werk als je weer 12 spelers verliest om weer iets nieuws op te bouwen. Maar ja, wat je zegt, het is ook wat het is. Je kan ook...
2: Hoe hebben jullie dan opgelost dan bij SVL? En wie zijn eigenlijk jullie concurrenten om je heen? Waar gaan ze, zeg maar, weet je, waar moet je spelers vandaan halen of waar willen ze trekken aan jullie spelers?
5: Ja, er zijn er 3 naar Putten.
2: Oh, oké. Okay. Bij Habib. Jullie keeper ook, toch? De keeper ook. Ja, keeper. Keepers trainer toch ook, volgens mij? Of de keepers trainer, assistent? Of
5: ja, dat zou wel kunnen.
2: Ja, toch? Zover, ja. Jenna, je weet toch wel. Je hebt toch ook wel die... Je hebt toch ook wel die DM gelezen, toch? Of niet? Je hebt toch ook wel die DM... We hebben onze DM's levens gemaakt, of niet?
1: We weten heel veel van SNL.
2: We hebben een bron. Een spion daar.
5: Nee, waar komen ze vandaan? Ook gewoon netwerken. En het is ook zo, niet alle twaalf spelers die weg zijn gegaan, die gingen ook vanzelf. Sommigen hebben ook zelf als club gewoon. En
0: dat is echt van, ja.
5: Er moet ook gewoon weer wat gebeuren. En vorig jaar hebben ze gewoon niet een heel comfortabel seizoen gehad. Dus dat gaan we nu
0: doorselecteren.
5: Weer, ja, doorselecteren. Maar ook gewoon weer de sfeer en de karakter in de ploeg krijgen die eigenlijk gewoon ook bij de club past.
2: Is
5: ja.
2: dat belangrijk, die derde helft van jullie? Ik bedoel... Is dat dit echt, zeg maar, dat jongens uit de club of uit de buurt komen? En zeg maar, is dat, weet je, is er een beetje kleur ook in het elftal? Of, want ik heb jullie een keer zien spelen, een inhaalwedstrijd. Tegen FC Alsmeer op een avond moesten er nog 10 minuten gespeeld worden of zo een keer. Met Ted nog ben ik daar nog een keertje heen geweest. Toen zag ik wel een paar Marokkaanse jongens, spelen daar. Hoe ziet je selectie eruit qua etniciteit?
5: Ja, wel gemengd ook gewoon.
2: Ja?
5: Nog steeds. Nee, zeker. Ja, je vraagt welke helft belangrijk is. Nou, voor mij de eerste en de tweede.
1: Anders
3: is die derde voor mij echt niet zelf. Kan ik je vertellen.
1: Derde gewoon naar huis.
5: Dan ga ik naar huis. Nee, maar ik denk ook, ja, ik verplicht nooit van je moet blijven of iets. Ik denk echt, als ze naar hun zin hebben, dan blijven ze toch wel. En we hebben een weekend, ik zei natuurlijk wel tegen de club van, ja, ik zeg, ik heb 12 nieuwe spelers. We moeten zo snel mogelijk een team voor elkaar krijgen. Hoe gaan we dat doen? Nou, een weekendje Apeldoorn gehad. van de club met z'n allen. Nou ja, de jongens die er al zaten. Ja, het verschil is nu, we stonden met z'n allen in één tent. En ja, we hadden niet de helft daar. Nou, dat is denk ik de grootste winst die we hebben gemaakt.
2: Bemoei jij je binnen de club met alleen het eerste of ook met, want ik ken sommige trainers die bemoeien zich ook met de koffiejuffrouw en die bemoeien zich met de onder 17 en die willen weten hoe de bestuurskamer eruit ziet. Of heb jij alleen maar van, hey, ik bemoei alleen maar met het eerste en de rest zie ik wel?
5: Nee, ik denk als je dat aan de club vraagt. Nee, ik probeer gewoon met te perfectioneren voor de club ook. En ze vragen mij eerst, ja, wat wil je doen? Of wat is je doelstelling? Ja, ik wil in eerste instantie echt gewoon dat de club gewoon zo meteen verder kan. Eigenlijk wat er nu bij Woudenberg ook gebeurt. Ja. Met wat we hebben ingezet. En dat gaat ook om socials. Hoe zet je Woudenberg of SVL op de kaart? Hoe ontvang je tegenstanders? En dus eigenlijk probeer ik niet alles zelf uit te voeren, maar ik probeer me wel overal tegenaan te schoppen.
2: Ja.
5: Om gewoon de club stabiel te maken.
2: Okay.
5: Dat als trainer naast het resultaat gewoon heel erg belangrijk is.
2: Wat voor trainer ben je eigenlijk? Want je hebt een heel mooi shirt meegenomen voor onze collectie.
1: Even de camera zien. Shirt van Woudenberg. Die heeft nu Rieke Wolfswinkel uit die natuurlijk aan. En club van de kampioen, de nieuwe kampioen van 1B.
2: Kijk.
1: Die maak ik nu even.
5: Het kwam nooit uit, toch, jouw voorspelling?
1: Nee, Habib, SVL kampioen. Die man moet stuiteren.
5: Nou, bedankt.
1: De druk
5: voor je.
2: Maar wat voor trainer ben jij? Veel trainers zeggen, ja, ik ben aanvallende trainer. En ik wil 4-3-3 spelen. Of sorry, 1-4-3-3, als de KVB meer luistert. Wil ik spelen...
5: Nou ja, volgens mij zegt elke trainer altijd, ik wil aanvallend voetbal spelen.
2: Ja, tenminste, dominant
5: aanvallend voetbal. Ik wil ook altijd dominant spelen. In ieder geval grip hebben op die wedstrijd. En ik denk, als je de bal hebt, heb je altijd grip op die wedstrijd. Maar je hebt ook wel een tijd even niet de bal. Dus ik vind gewoon dat het compleet moet zijn. En bij mij gaat het erom, eigenlijk een beetje als ik kijk naar Feyenoord onder Arne Slot. Ja, je kan wel gewoon in 1-op-1 komen. Maar als die bal dan wat verder wordt getrapt, dan moet je ook terugsprinten om weer in overtallen te komen. En ik denk de intensiteit om zo snel mogelijk in overtallen te komen. Ja, en hoe je dat trainbaar gaat maken en hoe je dat in een 11 tegen 11 vertaalt. Ja, dat vind ik het allermooiste eigenlijk van trainingsvak.
1: Want ja, Woudenberg was heel fit.
5: Was heel fit.
1: Hoe heb je spelers weer fit gekregen?
5: Opbouwen. En nogmaals, we hadden het over de beker. Ja, ik heb altijd drie puntjes waarmee ik begin. Ja, het eerste is gewoon fit worden en speelwijze. En ja, als dan nogmaals mijn beste speler 60 minuten fit is, dan haal ik hem gewoon eraf in de beker. Ja. Ook al sta ik 1-0 voor of 1-1. Dan kies ik echt voor dat. En in de competitie gaan we kijken. Ook niet aan het begin. Kijk, je hebt gewoon fase in de competitie. Kijk, is het een Champions League finale, dan is het ook je gaat maar rennen. Ik heb je nodig.
2: Ja.
5: Maar als het begin van het seizoen is, dan ga je niet het risico nemen om heel lang kwijt te zijn. Nou, en dat zijn gewoon keuzes die ik dan met de medische staf of met mijn assistenten moet gaan maken.
2: Oké, zie jij alles als trainer? Want ik bedoel, ik weet zelf, als ik mijn valkuil als trainer is, dat ik alles zie. En dat ik soms misschien dingen misschien niet moet zien. Let jij op alles? Vind jij het belangrijk dat, weet je, in de bespreking, dat ze echt, weet je, opletten. Geen telefoon, geen koptelefoon of wat dan ook. Of ben je puntjes op de i? Of ben jij, weet je, ik laat het wel een beetje vieren.
5: Nee, ik ben wel een perfectionist. Ik heb vandaag de beelden van gisteren gekeken. Ik had een beetje veel tekst, dus ik moet ze nog een beetje uitzoeken. Nee, maar ik probeer, kijk, tuurlijk, je moet ze gewoon, het is niet alleen wat je ziet, maar het is ook gewoon managen. Hoe ga je het brengen? Welke speler heeft nou eigenlijk een schop onder zijn kont nodig? Of welke heeft nou wat meer vertrouwen nodig? Nou, en daar probeer ik beelden mee. Ja, gewoon met beelden te laten zien. Ik heb één fantastische speler, maar ja, hij doet nou nog niet zo heel veel aan de bal. En dat is hij ook niet gewend. En ik denk, als hij dat wel had gedaan, had hij ook niet hier gespeeld.
2: Dus, okay.
5: En daarmee probeer je in gesprekken te komen. En ik denk dat het heel erg... En daarom vind ik aandacht voor spelers en verbinden gewoon heel erg belangrijk. Ik denk dat ook wel een van de belangrijkste dingen is voor een trainer.
2: Oké. Okay. Ik heb nog één vraag. Huh? En dan mag jij, Jill. Er hangt boven Putten, en dat ken je, Habib ken je, Putten ken je. Er hangt boven die club een zwaard van Damocles, hè? Ik bedoel, toch of niet? Dat weet je, vierde divisie. Ze willen zo graag naar die vierde divisie. Ze hebben het al geprobeerd met ons vriend van de show. Weet je ook, ik ben zijn naam even kwijt. Die grote donkere trainer. Ook bij BFC.
1: Kodjo.
2: Met Kodjo geprobeerd, niet gelukt. Habib, voor het seizoen kwamen ze in de pool des doods. Want dat was nog nooit zo'n zware eerste klasse. Dat leek wel volgens mij een vierde divisie. Ja. En nu dit jaar wordt het ook niet makkelijker volgens mij, toch? Of niet?
5: Nou, als ik zo kijk, we hebben echt een fantastische competitie. Maar het is wel echt een hele pittige. En als we naar selecties gaan kijken, en dat deed ik vorig jaar ook met Wouden, maar nu ook. Ja, dan zitten er gewoon 6-7 ploegen die gewoon echt wel kampioen kunnen worden.
6: Ja.
5: En dan reken ik ons, maar dan reken ik ons nog niet mee.
2: Nee, denk je, nee? Zie je niet als kampioenskandidaat? Nee, of is dat jezelf indekken?
5: Nee. Kijk, ik ben gewoon realistisch. En als ik ook zie, kijk, er gaan ook spelers van ons gewoon 3 naar Putten. Ja, dat is ook niet zomaar.
6: Nee.
5: Dus ja, als je realistisch bent, denk ik gewoon dat er meerdere ploegen zijn. Maar ja, nogmaals, met Woudenberg ook. Ja, als je er een team van maakt en ze gaan ervoor. En kijk, dus van, jij zei net van, we willen kampioen worden. Maar ja, je krijgt zometeen in de winter en mensen gaan stappen op vrijdag. Ja, maar als spelers tegen mij zeggen, ik wil kampioen worden en je gaat vrijdag dan stappen. Ja. Dan haal ik die gezegde weg. Ja. Want ze hebben allemaal doelstellingen. Ik zeg, ik wil kampioen worden en je gaat dan stappen. Ik zeg, die doelstelling gaan we een andere bedenken, want jij wil dat niet.
6: Ja.
5: Ja, zo probeer je ze natuurlijk met elkaar. Want ik zei net ook tegen jou, dan wil ik kampioen. Jij ook, maar jij gaat stappen. Ik moet harder lopen. Ja, dan voegen zij je dat tegen elkaar. Dan denk je, wat ben je
2: voor lul?
5: Wat ben jij voor lul?
2: Ja. Okay. De tijd gaat snel. Nee, dus.
7: Het rondje Almere met onze inside man Jelle Tevreden. Houdt u op de hoogte, rangen, standen, quotes van trainers en het laatste nieuws. Hier is Jelle.
2: Ja, Jules. Rondje Almere. Ik was afgelopen weekend was ik lekker in mijn eigen dorp gebleven. En er was een derby en dat was FC Almere tegen Sporting Almere. En ik moet heel eerlijk zeggen, het was best wel druk voor Almeerse begrippen langs de kant. En de wedstrijd begon en de wedstrijd eindigde. En het was echt dramatisch niveau. Dat is echt ongekend. Ik maak me zorgen om het Almeerse voetbal. Als ik de wedstrijd bekijk, FC Almere tegen Sporting Almere. En ik begrijp, Sporting Almere die speelt 5e klasse en die willen kampioen worden. Die hebben ook de trainer voor aangetrokken. Die hebben een aantal spelers hebben ze aangetrokken. En dan kijk ik naar FC Almere. Nou ja, Richard Pel. Vorig jaar hebben we gezien, de eerste wedstrijd, weet je nog? Waar kwam je vandaan?
6: Regent, Spanje, toch niet?
2: Ibiza. Waar denk je waar die nu zit?
6: Ibiza.
2: Dus een trainer zit op Ibiza.
6: Alek, jou wil Gerald.
2: Alleen ik ben geen trainer. Nee, maar weet je, dan zie je ook hoe zo'n wedstrijd begint. En ze hebben een assistent en dat is een geweldig gozer. Alleen, het was niet om aan te gluren. En dan hoor je, sta je aan de kant, sta je tussen het publiek. En dan hoor je die mensen van Almere echt klagen van jeetje. Ja, ik moet wel heel slecht huwelijk hebben, wil ik hiernaar gaan kijken, weet je wel. Want dat is wat er gebeurt.
6: Ja.
2: Dus het werd uiteindelijk 5-1 voor Almere, zo hoorden het ook. Maar als dat het vierde en vijfde klasniveau is, dan maak ik me heel erg zorgen. Want het was niet best. Ik denk dat FC Almere het moeilijk krijgen komend seizoen.
6: Oké.
2: Okay. Want of ze moeten heel veel spelers missen, 11. Dan, dat kan, hè? Dat zijn 11 spelers, 11 basisspelers, want het was niet goed. Maar goed, even kijken. FC Almere is door.
6: Ja?
2: Die is door in de beker, dus je hebt kans dat jullie die treffen.
6: Kom maar op.
2: Ja, dat kan me voorstellen. Ja, nou, op het moment dat je aan de kant staat, dan hoor je natuurlijk van alle Almeerse clubs hoor je wat. Want er zijn overal inside information, bronnen. En we hebben dan Forza. Ik heb het een en ander over Forza gehoord. Forza heeft wel met 5-2 gewonnen. Maar ook daar, ze hebben niet heel veel spelers erbij gekregen, hoorde ik. Dat hoorde ik, maar dat heb ik ook zelf gezien.
6: Ze zijn ook ambitieus, hè? Die willen ook naar die...
2: Forza
6: die
2: wil ook gewoon door, hè? Forza wil ook, zijn ook ambitieus, willen ook door. Alleen, het wordt wel heel lastig. Ze hebben een beetje dezelfde ploeg gehouden. Terwijl ze waarschijnlijk hadden verwacht om meer spelers binnen te halen. Is niet gelukt. Maar die gaan het ook lastig krijgen. Weet je, Gary Bouwmeester, die zou eigenlijk stoppen met voetbal. En die hebben ze toch weer van stal gehaald. Dus die doet weer mee. Maar goed, Forza die wint met 5-2 tegen FC Driebergen. En die zijn niet door. Nou, dan gaan we naar degene die wel door is. Buitenboys.
6: Buitenboys, ja. Heel goed.
2: Met Dennis Verwe. Die hebben wat spelers zijn ze kwijtgeraakt. Maar ze hebben ook wat spelers gehaald. Nou, Dennis ook een... Ik hou van een jong, ambitieuze trainer, weet je. Dennis, ik geloof, hij is half in de 30 of zo. Maar ook een ambitieuze trainer. Die
1: die keeper erbij heeft gehaald als keeperstrainer. Die, hoe heet die nou? Die, die keeper van Waterwijk. Die donkere jongen.
2: Oh, ja, ja, ja. Ik
1: van Jakey. Ja, van Jakey. Die is nou ook zijn assistent samen met Benjamin. Dus ze doen het met z'n drieën. En die winnen met 3-2 van Hooglanderveen. Hooglanderveen, nou, die werd vorig jaar met 2 vingers in de neus werd kampioen. Het is toch knap dat je daarvan wint. Dus Buitenboys is als tweede Almeerse club is er door.
2: Okay.
1: De volgende ronde.
2: En hoe zit het ons vriend Kai Meeuw?
1: Kai Meeuwse, die had de eerste 2 wedstrijden verloren tegen Bol en tegen HBOK. Ze moeten volgende week voor de competitie moeten ze tegen HBOK.
2: Daar gaan we naartoe, toch? Of
1: daar niet? Gaan we naartoe. En ze winnen met 4-0 van Zuidvogels, wat ik niet verwacht had. Want Zuidvogels heeft een... vorig jaar was hij teammanager. Mike Snoei.
2: Ja.
1: De beruchte, bekende Mike Snoei. En die is nu officieel trainer geworden.
2: Binnenkort hebben we ook de trainer van vorig seizoen. Want die heeft toch wel Charlie Olof. Die heeft toch daar een prestatie neergezet. Maar Charlie die heeft... ik ga hem toch even vragen hoe het is dat hij nooit langer bij een club kan blijven. Charlie is een soort van Aad de Mos. Toch?
1: Ja. Want Charlie luistert ook. Dus
2: ik zie hem altijd bij R&B Legends. Want fotograferen, wat kan hij toch fotograferen? Die gozer, nee, hij is een goede trainer.
1: Ik mag wel. Hij kan heel goed. Ik zie hem alleen maar voor die mooie vrouwenfoto. Nee, maar Kai heeft met 4-0 gewonnen van Zuidvogels. Zuidvogels zit bij jullie in de competitie. Ja, klopt. Ik maak me een beetje zorgen over Zuidvogels. Want het is mijn oude clubpie. 3 wedstrijden, 0 punten.
2: Maar ze zien het als voorbereiding, Gerald. We kunnen pas... Weet je, je kan niet zeggen. Als ploegen niet de beker niet winnen, dan is het voorbereiding. En als ze wel winnen, dan is het gewoon we gaan er 100% voor.
1: Ja, maar je verliest wel van ploegen die gewoon een klasse lager als je spelen.
2: Ja.
1: En als je een week voor de competitie met 4-0 van Waterwijk verliest, dat is niet goed. En ik heb even naar de namen gekeken. Volgens mij is het groot gedeelte waren gewoon...
2: Zelfde vorig jaar. Was het ding er ook nog bij? Platje?
1: Nee, die is weg.
2: Die is weg?
1: Die is
2: erg lang de zenuw.
1: Kenny Thijs is weg.
2: Ja?
1: Dus die wagen van geld kunnen ze gewoon terugsturen. Want, de grootverdieners zijn daar weg.
2: Oké. We moeten Barbara even uitnodigen wat daar gaat gebeuren nu. Want Barbara heeft de hand op de knip.
1: Ja, ik denk het, ja.
2: Okay.
1: Ja. Maar goed, Zuidvogels moeten... Of tenminste, Zuidvogels... Die moeten ook bij jullie in de competitie.
8: Onze tweede wedstrijd.
1: Jullie tweede wedstrijd. Dus ik maak me een beetje zorgen. Ook over Rode 46 maak ik me zorgen. Maar die hebben ook geen wedstrijd gewonnen in die beker.
2: Weet je, het komt wel goed.
1: Kan ook voorbereiding zijn.
2: We pakken ze wel aan.
1: Maar goed, volgende week Forza tegen Reals Renan. Dus dat wordt een leuke wedstrijd bij Forza.
2: Ja.
1: HBOK tegen Waterwijk. Dus Kai moet naar het tuintje toe daar. Buitenboos moet tegen DCG. Dat is een leuke. Die twee
2: gaat echt beginnen. Hè? Het gaat echt beginnen. Nu kan je niet meer verstoppen.
1: Tegen Eemnes.
2: Okay.
1: Ja, daar kwamen we vroeger ook. En Eiburg moet tegen Sporting Almere.
2: Okay, dus
1: het wordt een leuke wedstrijd.
2: Volgende week wordt een druk rondje Almere. Binnen de tijd, Gerald. Het is tijd voor mijn favoriete nummer. Daar komt hij. Armand de Jutja. Ja. Dat is echt mijn favoriete nummer. Armand, het laatste nummertje.
9: Yes.
2: Ben je er klaar voor?
9: Ja, toch sowieso.
2: Kijk, sterk.
9: Altijd ready. Deze is voor die ene ex die nooit naar me heeft geluisterd en zich me gelaten.

0: Lekker. Dit is echt mijn favoriete joint. Ik meen het, ik boek hem ook gewoon in de auto. Hè. Keihard. Thanks, 100%. Man. Zeg nog eventjes voor de mensen als ze denken van... Hey, dit klinkt lekker. Waar kunnen we hem downloaden? Waar moeten we zijn?
1: Spotify. Hij staat op Spotify. Criminaal Amante Youths.
0: Oké. Top. Ja, maar nog één keer, mensen. Amante Youths en Joppie Music. Lekker, hoor. Genoten. Mensen, je ziet, de tijd gaat snel, hè, Jelle. We moeten al gaan afronden, want... Na ons komen onze collega's, hè?
2: Ja. Ik moet even iets corrigeren, want ik krijg net DM'tjes. Plakje speelt hij nog wel, hoor.
0: Ja?
2: Hij speelt gewoon bij
0: Zuidwolde, dus... Kijk, zie je hoe snel...
2: Krijg jij hem ook?
0: Ja, kijk, zie je hoe snel... Ja.
2: Ja. Dus de geldwagen moet even terug.
0: Oké. Mitch, hoe ziet jouw komende week eruit? Je bent door in de beker, maar nu wacht de eerste competitiewedstrijd. Tegen wie moet je aantreden?
3: DTS.
4: Ede.
0: Oh, Ede. Ja.
3: Wij trainen morgen nog op maandag een keertje. Dan dinsdag, donderdag voorbereiden weer op DTS.
0: Oké, okay. Dus, en beelden bekijken nog voor...
3: Ja, uiteraard.
0: Ja? Ben je niet tevreden? Ben je tevreden? Ben je niet tevreden?
3: Deels. Ik hoop te verder te zijn. Maar ja, we moeten ook gewoon realistisch zijn. Veel nieuwe jongens.
0: Ja.
3: Iedereen andere trainer gehad, andere intensiteit gehad, gewend. Andere speelwijze. Dus ik denk... ik hoop te verder te zijn, maar we maken stappen.
0: Als je een cijfer moet geven met hoe ver je ploeg is... Of op percentages moet zetten, hoe ver ben je? 80%, 85% of verder?
3: Nee, 70%.
0: 70%, ja? 70%. Echt?
3: Hoe we nu... Ja. Ja, tuurlijk.
0: Heb je een hele andere speelstijl erin gegooid naar die jongens dan ze gewend waren?
3: Nou ja, het verschil was, eerst trainingsweek komen ze, ik heb nog nooit zo hard getraind. Nou ja, als dat 6, 7 jongens zeggen, dan weet je dat je ergens op weg bent. En dat ze gewoon een andere speelwijze. Dus ja, dat terugsprint, dat hoort er ook bij. Maar naar voren sprinten ook.
0: Oké, maar ze staan er wel open voor dus. Ze vinden het wel leuk. Je kan spelers hebben die zeggen van, Mitch, ik heb nog nooit zo hard getraind. Ik kan zeggen van, hey Mitch, even serieus, man. Ik heb nog nooit zo hard getraind.
3: Nee, ik denk, want ze zijn allemaal naar ons toegekomen dat ze ambitie hebben en leuk willen voetballen. En heel eerlijk, ik denk, het is allemaal spelers, maar twee keer lekker een beetje fun training is leuk. Maar als je het een heel seizoen hebt, word je er echt gek van. Mm-hmm. Ik denk echt dat je beter gewoon volle bak kan doen. En af en toe dan zo'n...
4: Ronde winterstop waarschijnlijk. Een beetje,
2: trainingskamp. Ja. Mag je alleen op trainingskamp?
3: Volgens mij is het nog niet helemaal rond, maar het is of Torremolinos, of Lissabon, of Barcelona.
0: We zijn beschikbaar, hè, voor social media. Vorig jaar waren we met Olympia Halen mee, dus Mitch, schroom je niet als je een social media team nodig hebt. We zijn beschikbaar.
5: Kunnen jullie eerst gewoon op zaterdagmiddag komen?
0: Praten we verder. Karel, hebben jullie bij jullie, net hoor je van Mitch, jongens zeggen nog nooit zo hard getraind. Is het bij jullie dat jullie ook keihard aan het trainen zijn? Is iedereen allemaal met de juiste intensiteit? Is dat, hoe gaat dat?
6: Ik heb vorig jaar bij Pancrazius gezeten.
0: Oké.
6: En het was toch wel een andere voorbereiding dan dit seizoen. We hebben veel spelers die ook gewoon misschien 5 jaar geleden voor het laatst bij Terlede hebben gespeeld. Maar die hebben 5 jaar niet gevoetbald.
0: Ja.
6: Om dan gelijk zo'n pittige voorbereiding te hebben, dat die halen het dan, die redden het dan niet.
0: Klopt, maar dat de mensen denken van, als je een jaar al niet voetbalt, is het al...
6: Ja, klopt. Dus het was gewoon heel opbouwend, zeg maar. En nu gaan we meer naar die loopjes en het is gewoon opbouwend geweest. Het was niet gelijk de eerste week gelijk keihard als hoe iedereen het normaal gewend is.
0: Oké. Okay.
6: Dus het is een beetje opbouwend gegaan en nu raken spelers wel steeds meer fit.
0: Dat is goed. En zaterdag, wie wacht er?
6: FVC? Nee, zaterdag zijn we vrij.
0: Ja?
6: Omdat er is volgens mij één ploeg uit de competitie. Ja.
0: Oké. Okay. De Vecht. Dus, Utrecht is dat toch of niet?
2: De Vecht? Nee, De Vecht.
0: Ja, Utrecht toch?
6: Ja, maar in de buurt. Net voor Utrecht.
0: Ja.
6: En, dus we zijn op zoek naar iemand die we oefenen tegen ons zaten.
0: Oh, oké. Okay.
6: En dan die week daarop hebben we dus NVC, onze eerste competitiewedstrijd. Ja.
0: Oké, okay. Nee, is goed. En tegen wie moet DWS?
7: ZSGO.
0: ZSGO? Oh, ja. Kijk, daar hebben ze ook een nieuwe trainer. Want de oude trainer is nu assistent geworden.
2: Moest
0: bij
2: Aalsmeer.
0: Bij Aalsmeer. Wat weet je van ZSGO WMS?
7: Helemaal niks.
0: Nee?
7: Kijk, ik denk met zo'n jonge ploeg, aan de ene kant laat ik dat dus over aan de trainer natuurlijk. Hoe hij zijn spelers hiervoor gaat voorbereiden komende week. Maar persoonlijk heb ik niet echt naar ze gekeken of zo.
0: Nee. Wat gaat jouw rol zijn dit jaar? Wordt jouw rol, denk ik, zwaarder dan vorig seizoen? Ik denk dat jij nu echt een karttrekker moet zijn daar. Iedere week moet jij er gewoon staan, volle bak voorop, zeg maar de toon zetten, toch of niet? Of,
7: zeg maar mijn vrije dagen. Nee, kijk, wat ik al zei, kijk, je hebt jonge spelers en sommige jongens. Maar wat ik wel echt aan de jongens moet geven, kijk, puur omdat ik wat ervaring meeneem, krijg ik wel belletjes, appjes, dat sommige jongens zeggen van, hey, ik zie dat ik hier tegenaan loop. Hoe zou jij dat doen? Of hoe kan ik dit beter doen, zodat ik dat mee kan nemen om nog beter te kunnen presteren? Kijk, ik ben van mening, jongens die zo openstaan en die dit soort gesprekken durven te voeren, als man zijn, we weten het, we hebben een bepaalde trots, dan denk ik echt dat je veel verder komt. Dus er zit wel echt... een goede kop op bij die.
0: Oké, we gaan het zien, want dit is ook de competitie die wij volgen bij jullie. Dus we gaan sowieso langskomen en dan hopen we je te zien vlammen. Ben jij al helemaal fit? Geen blessures, niets, alles is, je kan gewoon starten. Want, wat is je positie eigenlijk?
8: Ik ben eigenlijk middenvelder.
0: Ja?
8: Of nou...
0: Wat, 6, 8 of 10? 6.
8: Toufanou Lagwata kent me als rechtsback. Ja. Grappig feitje ook. Door hem ben ik bij Almere City gekomen in de jeugd. Dus ik ken Toufanou al heel lang. Dus vandaar dat hij lacht. Ja. Maar ik speel op het middenveld nu. Afgelopen jaren wel als rechtsback gespeeld. Ja, dat deed ik denk ik mijn hele jeugd. Maar ja, omdat ik nu amateurvoetbal... heb ik toch het gevoel dat er meer uitdaging is op het middenveld. En ik mijn goals ook moet maken, snap je? Dus vandaar dus,
0: maar waar speel je dan? Speel je op 6 of meer op 10?
8: Oké, op 10. Of 8, maar het liefst op 10.
0: Oké, en merk je het verschil nu met die vijfde klasse? Of ga je dat nog... Ja, je moet eigenlijk nog een vijfde klasse tegenkomen. Of, want jullie hebben niet tegen vijfde klasse
8: we hebben wel tegen vijfde klasse gespeeld. Ja.
6: Afgelopen
8: zaterdag en dinsdag. Ja, er is een groot verschil, met alle respect. Ja? Ja, ja, ja. Dat is wel een groot verschil. Maar
0: wat waren de aanslagen?
8: Verwachten.
0: Tempo?
8: 10-2. En,
0: nee, we gaan het. Dus we kunnen gewoon opschrijven. Even kijken. SWL, kampioen, zeg jij toch, Jelle, of niet?
2: Maar ik ben wel de Valentijn Driessen van Live Legion Voetbal.
0: Okay. FC Amsterdam, ook kampioen. Volgend seizoen.
2: Daar wil ik gewoon geld op zetten.
0: Ja? Okay.
2: FC Amsterdam kampioen.
0: Oké, is goed. En DWS?
2: DWS handhaaft.
0: DWS handhaven?
2: Ja, gewoon boven die middenmoot.
0: Boven mee? Ja, ik wil wel dat ze mee... Ik vind DWS minimaal een periode.
7: Gaan we voor.
0: Toch of niet? Minimaal meedoen als je voor seizoen zo'n seizoen draait. Maar ja, oké, je hebt 12 spelers weg, dus dat moeten we ook weer in rekening houden. Dan, ik zeg toch een klein periode titel.
2: Ja?
0: Een klein.
2: Ja, je zet nou de druk erop.
0: Ja, ja.
2: Charles laat het ook.
0: Charles weet het. Charles is een ervaren coach en ervaren rot. Dus ik wil iedereen bedanken. Tijd is voorbij gevlogen. Onze gasten Armand Joet zijn al weg. Des hopen we nog even blijven. Dat kunnen we voor een mooi gangetje... pakken we even een leuke outro. Ik wil iedereen bedanken. Jelle, volgende week zijn we bij Wedstrijd van de Week. HBOK tegen onze vriend van Waterwijk.
2: Ricky
0: tegen Kai Meuse. Ja. Wat gezellig.
2: Wat heel gezellig.
0: Yes, oké.
2: Okay. Even de beide mannen weer zien. Even kijken. Want de eerste wedstrijd was 2-1 hè, voor HBOK. Voor de beker.
0: Ja.
2: Dus we gaan kijken hoe ver ze nu zijn. Bij de ploegen.
0: Oké, okay, is goed. Mensen, hartstikke bedankt voor het luisteren en voor het kijken. En tot volgende week. Ciao, ciao. Doei, doei, yo.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Muzikale moppies met Esther Streefland en Rinus van Ittersom.
3: En een hele goede zondagavond, Aalsmeer. Ik hoop dat jullie allemaal nog een beetje wakker zijn.
4: Nou, ik denk
3: het was met weekje wel natuurlijk hier.
4: Zo dan, echt wel.
3: Ja, ik hoorde aan jouw stem inmiddels ook al dat toch... Misschien voor vandaag zijn beste tijd wel gehad heeft.
4: Ja, eigenlijk wel. het was een gezellig dag gisteren.
3: Ja, precies. Nou ja, en ik heb hem helaas zelf dit keer niet kunnen kijken, de Pramerace. Maar ik heb de foto's en filmpjes uitgebreid voorbij zien komen. En het was echt wel weer een feestje zo te zien. En jij was dat meevaren, dus jij hebt het wel van dichtbij meegemaakt.
4: Ja, ik heb een heleboel van dichtbij meegemaakt. En ik weet niet of dat allemaal verstandig is.
3: Nou, misschien moeten we niet geweldig. Alles noemen.
4: Nee, het was geweldig. Het was, er zaten weer zo verschrikkelijk veel mooie bouwwerken bij. Dat je denkt van hoe is het mogelijk dat je dit allemaal in elkaar flanst. Ik vond het echt knap.
3: Ja, en het was nog een speciale editie natuurlijk. Ja, hè? Want natuurlijk. Het was 40 jaar Pramerace. Dus het was, daar is door bijna elke praam volgens mij wel aan bij stilgestaan. Van wat ik voorbij heb zien komen zijn er heel veel die dat echt wel benoemd hebben op hun praam.
4: Ja.
3: Dus dat vind ik dan ook wel leuk om te zien. Maar goed, de feestweek is weer voorbij. Ik reed net langs wat er nog over is van de tent. Die is grotendeels tot een geraamte gereduceerd. En de rest zal in de loop van de komende dagen wel weer verdwijnen, verwacht ik.
4: Nou, dan denk je dat het morgen allemaal al weg is.
3: Die kans is best groot, ja.
4: Ik heb het idee dat ze vannacht gewoon doorgaan.
3: Nou, ik heb geen mensen zien werken vandaag. Okay. Maar het zal in de komende dagen echt wel opgeruimd zijn. Ja, en dan mogen wij het weekend weer even gaan afsluiten met jullie. En dat doen wij vandaag met het thema Show Me the Money.
4: Ja, nou laat me komen niet allemaal.
3: Ja, dat dacht ik ook.
4: Toch?
3: Ja, dat is natuurlijk een zinnetje dat uit de film Jerry Maguire komt. En Tom Cruise die brult dat herhaaldelijk door de telefoon. In opdracht van een van zijn cliënten. Meesterlijke rol trouwens van Cuba Gooding Jr. Daarin. Sowieso een leuke film. En ik vond dat wel een leuke om dit thema naar te vernoemen. Dus alles wat wij vandaag draaien heeft te maken met geld. Of met gebrek daaraan. Of nou ja, iets wat daarmee te maken heeft. Zo is het eigenlijk. En tot nu toe is het zo dat wij in elke aflevering van dit thema, dit is de derde, hebben wij elke keer een variatie van het eerste nummer gedaan.
4: Ja.
3: De originele Engelstalige editie, dan niet per se in de allereerste uitvoering die ooit opgenomen is, maar wel een van mijn favorieten, Roger Whittaker. We hebben de moderne versie gedaan van Gwen Stefani en nu is het de beurt aan iemand die wat mij betreft minstens zo origineel is en het is in ieder geval iemand met wie ik alleen maar met een glimlach kan terugdenken. We gaan zo meteen luisteren naar Lex Goudsmit. En ja, de meesten kennen hem op zijn minst van Sesamstraat, maar hij heeft nog zoveel meer gedaan.
4: Ja, die man die kon werkelijk echt alles.
3: Ja, dat was wel echt een talent. En die heeft in de Nederlandse editie van de musical Fiddler on the Roof, die in het Nederlands Anatevka heet, heeft hij de hoofdrol gespeeld. De melkboer Anatevka. En die wordt dan veelal afgekort tot Tevje, als een soort koosnaampje. De opname die we zo meteen gaan luisteren heet Als ik toch eens rijk was. Maar het is geen geweldige opname. Dat zeg ik er meteen bij. Het is een oude opname. Er is geen schoongepoetste versie van te vinden. Ik heb echt goed gezocht, maar ja, dat is gewoon niet te vinden. Het scheelt huis nog geen 2 minuten. Dus even doorbijten voor degene die daar echt last van hebben. Hij hoort er wel in thuis, vind ik. Ik zei het al, hij komt uit de musical Fiddler on the Roof. Die musical die gaat over een arm dorpje in Rusland. En daar wordt het leven, of eigenlijk zelfs de Oekraïne, maar goed, daar is wat discussie over natuurlijk op het ogenblik. Het leven daar wordt bepaald door regels en geloof. En over het algemeen zijn de mensen gewoon niet zo rijk daar. De melkboer Anatevka, die heeft 5 dochters, weinig geld. En met dreigend antisemitisme zijn er best wel wat problemen in zijn moeizame leventje op te roepen. En in Nederland was Lex Goudsmit dus de eerste die deze rol vertolkte vanaf 1966. Hij droeg het stokje in 1998 symbolisch over. Hij was er op dat moment al een tijdje mee gestopt. Hè? Die musical draaide al een tijdje niet meer.
4: En deze info klopt niet die je nu gaat geven.
3: Nee? Zat er nog iemand tussen?
4: Er zat er iemand tussen.
3: Wie zat er tussen?
4: Want Hans Boskamp.
3: Ja, daar heb je het eerder over gehad.
4: Ja.
3: En die heb ik dus niet gevonden als opname.
4: Maar toch.
3: Maar die zat er wel tussen. Nee, ja, dan heb je helemaal gelijk. Maar goed, degene die dus bijvoorbeeld op Spotify wel te vinden is in een goed beluisterbare versie van dit liedje, is Henk Poort. En die heeft het natuurlijk ook wel een tijdje gedaan. Ook heeft hij in 2017, 2018 gedraaid met Thomas Akda in deze hoofdrol. Ook niet de minste. Dus het is een musical die al langere tijd draait op de

0: als ik nog eens rijk zou zijn.
1: Dat applaus is natuurlijk gewoon geheel terecht.
2: Zeker.
1: Toch?
2: En ik zei het net al, ik kan niet anders als met een glimlach op mijn gezicht zitten als ik aan Lex Goudsmit denk.
1: Nee.
2: En dat is onder andere vanwege dit liedje. En zeker ook in mijn geval wel uit zijn Sesamstraat tijd. Maar goed, we gaan even naar iets heel anders. Want wij gaan naar een hip-hop rap nummer uit 1997.
1: Zo, of je even een stapje maakt.
2: Ja. En dan gaan we naar Notorious B.I.G., ook wel bekend als Biggie Smalls. En van deze kerel komt een paar maanden na zijn dood het nummer Mo Money, Mo Problems uit. Hij is daarmee de enige die ooit 2 songs op nummer 1 kreeg in de Amerikaanse Billboard Hot 100 na zijn dood.
1: Oké. Okay.
2: Ja, ik had dus zoiets van, is hij de enige? Ja, blijkbaar.
1: Ja, waarschijnlijk wel.
2: Ik dacht dat er wellicht door Michael Jackson of Prince of dat soort lui ook nog wel wat na hun dood uitgekomen was. Maar blijkbaar niet op nummer 1 gekomen. En dat is dus in dit geval wel het geval. Dat vorige nummer waarmee hij dat wist te bereiken is het nummer Hypnotize. En met Mo Money, Mo Problems stoot hij Puff Daddy van de nummer 1 af. Die daar notabene stond met zijn eigen eerbetoon aan Notorious B.I.G. met I'll Be Missing You. Met het sampletje van The Police van Sting.
1: Dat is wel weer een klein beetje apart, zeg
2: dat
1: maar.
2: Het is toch? Dus, nou ja, dan staan er dus op nummer 1 en op nummer 2 liedjes die te maken hebben met Notorious B.I.G.
1: Ja.
2: Dat is wel een prestatie. Puff Daddy, want zo noemde hij zich op dat moment. En die kerel heeft nog wel 16 andere aliassen gehad. Maar ik hou toch eventjes in dit geval bij Puff Daddy. Want dat is hoe hij op dat moment als artiest in de wereld stond. Hij werkte ook mee aan Mo Money. En ze gebruikte daarvoor een sampletje van Diana Ross, de nummer I'm Coming Out. Dat is ook duidelijk herkenbaar. Dat is, daar kun je echt niet omheen. Daarom staat dus onder andere Nile Rodgers in de credits als medeschrijver. En Nile Rodgers is natuurlijk sowieso een legende. Die hebben we alles voorbij horen komen in de Guitar Heroes. Over het liedje zelf dan, daar kan ik eigenlijk niet zo superveel over vinden qua achtergrond of een speciale bedoeling die hij ermee had. Of dat is trouwens voor een rapnummer niet zo heel gek. Soms heeft dat best wel een bepaalde boodschap, maar heel vaak ook gewoon niet. Is het gewoon wat lekker klinkt of wat lekker wegruimt. Wat ik wel vond, is dat ze voor het maken van de videoclip beelden van Biggie Smalls hebben toegevoegd. Die zo waren aangepast in de afspeelsnelheid dat het matchte met de geluidsopname. Want kennelijk doet hij dat op verschillende tempo's. In een live video die opgenomen is of in de studioversie.
1: Ja.
2: Dus ze hebben de videobeelden aangepast in de snelheid, zodat het klopte met de plaat die opgenomen was. Verder zie je eigenlijk in de videoclip vooral Puff Daddy. Die pretendeert een golftoernooi te winnen. Met behulp van de geest van B.I.G. En dat heeft ongetwijfeld te maken met het zeer succesvol worden van Tiger Woods op dat moment. Goed, tijd om hem te gaan draaien, vind ik. Mo Money, Mo Problems van Notorious B.I.G. featuring Puff Daddy.

0: Ja, ik zei het al. We kunnen er echt niet omheen dat Diana Ross hier duidelijk op te horen is met I'm Coming Out.
1: Duidelijk op te horen is dat hele nummer is bijna Diana Ross.
0: Nou, het is wel vooral een herhaling van hetzelfde steeds. Ja. Maar ja, het zit er de hele tijd doorheen. Dus het hoort er inderdaad in de credits wel thuis wat mij betreft. Dan gaan we naar een liedje van de Canadese band The Bare Naked Ladies. En die brengen in...
1: Bare Naked Ladies?
0: Ja.
1: Ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Echt niet? Nou,
1: ja, misschien zeg. Als ik het nummer hoor dat ik zeg, oh ja.
0: Nou, ik weet niet of dit specifieke nummer van hun het beste bekend staat. Maar de band op zich is wel een vrij bekende naam, denk ik. Goed, in 92 brengen zij het liedje uit If I Had A Million Dollars. Waarin ze eigenlijk relatief simpelweg opnoemen wat ze allemaal zouden kunnen kopen als ze zoveel geld hadden. En daar hebben we natuurlijk allemaal wel eens over gefantaseerd. Als die postcode-loterij toch eens valt, of die staats, of dan weet je er wel wat bestemmingen voor.
1: Twee A4'tjes volstaan.
0: Ja, dat bedoel ik. die lijst is vrij lang.
1: Ja.
0: Het idee voor dit nummer ontstond toen Steven Page en Ed Robertson, beide vocalist en gitarist in de band, tijdens een muziekkamp waar ze tot de kampleiding behoorden, het als een soort geïmproviseerde lijst op muziek zetten voor de kampgangers. Dus eentje speelde op de gitaar en dus ze verzonnen er gewoon steeds wat bij. Later werkten ze dat wat verder uit en het is uitgegroeid tot, in ieder geval in Canada, een lijflied rondom loterijen. Want ja, mensen kunnen er gewoon lekker op los fantaseren met behulp van dit nummer.
1: Ja.
0: Er worden dan ook best wel wat vreemde liedjes genoemd in dit nummer. Neem bijvoorbeeld eens een koelkast in een boomhut of een bizar grote hoeveelheid Kraft Dinner. En Kraft Dinner zegt niet iedereen in Nederland iets, maar dat is eigenlijk zo'n doos met voorverpakte houdbare macaroni met kaassaus.
1: Ja.
0: Ja, als je dat in een bak giet met water erbij en je gooit het in de magnetron voor weet ik hoe lang, dan heb je een bak macaroni met kaassaus. Nou, dit is een vrij goedkope maaltijd, dus als je dan een million dollars hebt, dan kun je er best wel heel veel Kraft Dinners van kopen. En die specifieke zin die leidde ertoe dat fans tijdens concerten tientallen tot soms wel honderden dozen van dat spul op het podium gooiden. Dat werd gewoon een beetje een gimmick. En soms barstte dan die sauspoeder, want dat is een soort poeder wat je dan met water moet mengen om er een saus van te maken. Maar dat sausje dat barstte dan open. En nu zijn podiumlampen niet zo warm meer. Maar toen waren ze dat wel. En onder die warme podiumlampen begon dat dan soms best wel aardig te stinken. En uiteindelijk heeft de band dus verzocht om dat niet meer te doen. Maar in plaats daarvan die dozen te doneren aan de lokale voedselbank. Wat natuurlijk sowieso een veel beter idee is.
1: Ja, dat lijkt me wel.
0: Goed, we gaan hem draaien. Ik zeg, gooi hem er lekker in. If I Had A Million Dollars van The Bare Naked Ladies.

0: Zo simpel is het.
1: Ja. Dat had hij gelijk in het begin ook kunnen zetten. Had het nummer klaar geweest.
0: Dat hebben we geen 4 minuut liedje erover. Precies. Wat toch best een gezellig plaatje was. Tijd om naar een iets nieuwer liedje te gaan. Al is dat nog steeds een liedje dat inmiddels toch ook alweer 20 jaar oud is. Want uit 2006 komt het nummer Moneymaker van Ludacris en Pharrell Williams. Eigenlijk is dat een soort remake. Want het is gebaseerd op het nummer Shake Your Moneymaker van Elmore James uit 1961. Al hebben ze er echt wel een eigen versie van gemaakt. Het zou het derde plaatje worden dat Ludacris op nummer 1 krijgt in de Billboard Hot 100. En hoewel de critici er niet zo heel enthousiast over zijn, wordt het uiteindelijk toch best een succesvol zomernummer. Ook hiervan heb ik gewoon niet zoveel terug kunnen vinden qua achtergrond. Ik kan dus wel nog iets gaan vertellen over de artiesten in kwestie. Ludacris en Pharrell Williams. Nou, Ludacris, dat is de artiestennaam van de afgelopen vrijdag 49 jaar geworden Christopher Bridges. Hij begon als DJ bij een lokaal radiostation. Ja, we komen dit dus echt heel vaak tegen in onze uitzendingen. Ja. Dat een lokaal radiostation echt wel een rol speelt en best belangrijk kan zijn voor het ontwikkelen van specifieke talenten. Hij werd min of meer ontdekt door Timberlake. Die wilde hem wel strikken voor een platencontract. Ludacris besloot dat niet te gaan doen en zijn debuutalbum zelfstandig uit te brengen. En sindsdien heeft hij behoorlijk wat succesvolle platen uitgebracht. Pharrell Williams, die is natuurlijk al een paar jaar ook een bekende naam. Die begon in de jaren 90 eigenlijk al wel wat naam te maken als hij samen met een vriend wat nummers schrijft voor onder andere Britney Spears, Nelly, Justin Timberlake.
1: Dat zijn niet de minste.
0: Dat zijn zeker niet de minste. Dat zijn echt wel de grootste namen van de jaren 90. En sindsdien brengt hij nummers uit in voornamelijk duetten en samenwerkingen. Niet heel vaak onder zijn eigen naam alleen. Meestal zijn het echt samenwerkingen met Snoop Dogg, Gwen Stefani, Mika. En bijvoorbeeld, weet je, Blurred Lines nog met Robin Thicke?
1: Jazeker.
0: Of natuurlijk Get Lucky met Daft Punk. En wat dachten we van Happy? Waar zo'n beetje elk dorp in Nederland zijn eigen lokale VVV-filmpje op opgenomen heeft. Van die van Rijshout is ook heel erg leuk namelijk. Die kijk ik nog regelmatig. Is heel leuk. Dat zijn allemaal nog echt wel hele grote hits. Dus Pharrell Williams die staat ook duidelijk op de kaart. Dat zijn allemaal nummers die we nu niet doen, want die hebben niks met geld te maken. Dus nu gaan wij.
1: Hoewel het wel allemaal geld hebben opgeleverd.
0: Nou ja, het heeft hem. Ja, dat kunnen we wel stellen. Dat hij heeft er vast wel een leuk huisje van kunnen kopen.
1: Om even terug te gaan naar het vorige nummer met die miljoen dollar.
0: Ja, precies. Ja. Nou, die heeft hij wel. En wel meer dan één. Goed, het is vandaag dus de beurt aan het nummer Moneymaker van Ludacris en Pharrell Williams.

0: Hartstikke idee.
1: En klaar ermee.
0: Goed, wij gaan weer even een beetje zakken weer in de tijdlijn. Want we gaan naar 1989, 1990. Het is opgenomen in het ene jaar, uitgebracht in het andere. Dan komt er een Britse dance act. En die heeft een onmogelijk lange naam. Waarvan ik me niet kan voorstellen dat het behulpzaam is om namens bekendheid mee te vergaren. Die dance act heet The Adventures of Stevie V. Ja, nou, dat zegt mij in eerste instantie dus ook niks. Maar dit liedje kent iedereen. Zij brengen in dat jaar of die twee jaren het nummer Dirty Cash uit. En daar staat achter haakjes, of daarachter staat tussen haakjes Money Talks. En als je dat eraan toevoegt, weet iedereen ineens wel over wie, welk liedje het gaat. Hier in Nederland scoren ze dan ook een dikke nummer 1 hit mee. En het idee achter de hele dance act was om steeds met verschillende artiesten te werken. En voor dit nummer werkte Stevie Vincent, de Stevie V uit dus die naam. En zijn partner in crime Mick Walsh, de voornaamste tekstschrijver. Samen met een Amerikaanse zangeres genaamd Melody Washington. En die was niet alleen zangeres, maar ook muzieklerares. En wat heb je dan een perfecte naam ervoor als je Melody heet?
1: Ja, dat dan weer.
0: Voor zowel muziekjuf zijn als om zangeres te zijn en je heet dan Melody, dan ben je er toch voor geboren, zo kun je zeggen.
1: Ja, dat lijkt er bijna wel op, ja.
0: Ja. Nou, de heren wilden een liedje maken dat nou eens een keertje niet over de liefde ging. Het moest een beetje meer hardcore zijn, zoals bijvoorbeeld geld. Nou, dat is dus op zich goed gelukt. Ze hebben een videoclip gemaakt met een extreem klein budget. En dat is natuurlijk wel een lachertje voor een nummer dat zo'n grote hit wordt. Maar ik denk dat ten tijde dat ze de clip gingen maken nog niet zo goed wisten wat voor hit het zou gaan worden. Dus wellicht dat dat bepalend is geweest voor het budget. Ze hebben heel veel van hun eigen kleding gebruikt. En ik geloof dat het hele budget in totaal iets van 3000 pond was of zo. Nou, daar kun je echt geen hele, daar kun je geen hele ingewikkelde videoclip van maken. Maar we gaan hem wel lekker draaien. Want het is eigenlijk wel een beetje een oude hip-hop danceplaat. Dirty Cash, ook bekend als Money Talks van The Adventures of Stevie V.
1: Ik ben er één te ver.
0: Ja, je bent
1: het is ongelooflijk. Ik ben er gewoon één te ver.
0: Ah, kenbeuren, kenbeuren.
1: Het is niet te veel omhoog. Dan krijg ik dit ermee van elkaar.
0: We zetten het altijd van tevoren klaar. Ja, dan skip je er wel eens één te veel.
1: Nou, ja,
0: kan
1: je
0: gebeuren.
1: Je skip hem niet. Oké. Weet je wat? We gaan het gewoon opnieuw proberen. Zou dit het man wel zijn? Ik denk het wel.

0: Ja, dat was hem dan wel. Ja. En de goede luisteraar heeft natuurlijk al lang herkend wat we al ingezet hadden voor ons volgende liedje. Maar ik ga er toch nog even wat aan over gaan vertellen. En dan komen we meteen uit op waarom we daar de mist in gingen. Want de titel lijkt nogal op die vorige. Maar toch klinkt het nummer heel anders. Ja. In dit geval hebben we het over Money Talks van AC/DC. Dat komt ook uit 1990 trouwens. Een kleine 10 maanden later. En in dit liedje zingt de zanger dat zijn vriendin eigenlijk vooral van hem houdt vanwege zijn geld. Al lijkt hij daar nou niet per se een probleem van te maken. Hij somt op wat ze allemaal kunnen betalen van al dat geld. Nou, dat zal bij veel bekende muzikanten ook gerust wel meespelen in sommige relaties die ze hebben of hebben gehad. Maar ik vind het dan toch wel soort van grappig dat het in dit liedje eigenlijk gewoon allemaal wel prima wordt gevonden of zo. Ja, hij zit er niet erg mee. Nou, AC/DC, die hebben natuurlijk alles voorbij horen komen in onze rocklegendes. Dus ik ga er niet heel uitgebreid over praten nu. Die uitzendingen kun je terugluisteren in de knop uitzending gemist. Daar zoek je ons programma onderop en dan kun je hem weer terugvinden. Het is natuurlijk een gigantische rockband uit Australië. Gecentreerd om de broertjes Young, Angus en Malcolm om precies te zijn. En als frontman hebben ze inmiddels al jarenlang Brian Johnson, nadat Bon Scott aan een acute alcoholvergiftiging was overleden in 1980. Dat betekent dat inmiddels de frontman die ze nu hebben, Brian Johnson, dus al veel langer frontman is dan dat die originele.
1: Ik zat even te rekenen, maar dat zijn al 46 jaar.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus we kunnen niet echt meer zeggen dat hij de nieuweling is.
1: Nee, niet echt, nee.
0: dat is duidelijk niet meer aan de orde. Sowieso is die uitzending wel leuk om terug te luisteren. Ik zal zo eventjes opzoeken wanneer dat ook weer precies was, want dat heb ik niet genoteerd. Maar over AC/DC valt echt wel genoeg interessants te melden. En ook over de twee andere legendes in die uitzending. Gaan we nu natuurlijk niet doen. We hebben nog veel meer muziek te draaien. Dus we gaan nu gewoon luisteren naar Money Talks van AC/DC.

0: Blijf zo'n geweldige stem hebben.
1: Ja, ik vind het heerlijk. Ik kan heel goed luisteren naar AC/DC. Ik heb het er in de tussentijd nog even bij gezocht. De uitzending waarin zij als rocklegende centraal stonden samen met de Foo Fighters en Thin Lizzy was op 23 februari 2025. Dus als je naar onze pagina gaat op radioalsmeer.nl, dan zoek je even muzikale moppies op. Of je gaat naar radioalsmeer.nl/uitzending gemist. Dan moet je even helemaal naar beneden scrollen, want dat is wel een tijdje terug. Naar 23 februari. Goed. Dat eventjes om de administratie compleet te maken.
0: 2025. Ja, nee, oké. Okay.
1: Jazeker. Ja, meer dan een jaar terug. Ja. goed, dan gaan we naar een van mijn lievelingsdecennia qua muziek. De 70s. Ik ben ervan overtuigd dat er in dat decennium...
0: Dat blijf ik toch wel heel bijzonder vinden van jou, hoor.
1: Waarom?
0: Dat je de 70s een van jouw lievelingsdecennia...
1: Oh, zeker. Ja. Ja, ik kom helemaal niet uit de 70's. Nee, ik was er nog lang niet. Ik was nog zeer vloeibaar in die tijd. Maar ja, qua muziek is dit toch wel een beetje mijn lievelingsdecennium, denk ik. Ja. In 1976 komt het liedje uit Take the Money and Run van de Steve Miller Band. Dat liedje gaat over twee jonge, ja, zo omschreven ze het online, bandieten. Wat ik een fantastisch woord vind. Ik vind dat we dat weer terug moeten brengen in onze Nederlandse taal. Het wordt bijna niet meer gebruikt, maar ik vind het een prachtig woord. Dat zijn ook twee geliefden. En het gaat over een politieagent die hen achtervolgt, want zij beroven een huis. De jongen schiet een bewoner neer terwijl het meisje er met de buit vandoor gaat. Dan moet ik wel zeggen, dit liedje kende ik eigenlijk nog niet totdat ik de show van vandaag ging voorbereiden. Maar de Steve Miller Band, die sound vind ik dus ook wel heel fijn. De naamgever, Steve Miller, is het enige nog originele bandlid dat er nog steeds bij zit. Maar die zit er dan ook wel al sinds 1966 in. Dus al 60 jaar. Ja, laat dat even op u inwerken. Al 60 jaar, maar liefst, zit Steve Miller in de Steve Miller Band. Verder heeft de groep wel heel veel personele wisselingen doorgemaakt. Die ik ga echt niet allemaal kan gaan opnoemen. Dat is echt zinloos. Ik zal alleen wel even melden dat het er in totaal maar liefst 30 ex-bandleden in de lijst worden genoemd.
0: Die zullen er allemaal meebetaald moeten worden van al die nummers.
1: Nou ja, deels denk ik dan. Want niet iedereen zal altijd hebben meegeschreven. Als je er maar 3 jaar bij gezeten hebt, heb je misschien aan 1 album meegewerkt. Heb je er 14 jaar bij gezeten, dan is de kans groter dat je er een stuk of 5 albums wel hebt gewerkt.
0: Bijvoorbeeld.
1: Steve Miller zelf is inmiddels bijna 83. Maar die had vorig jaar nog een tournee gepland staan. Die heeft hij wel tot nader order uitgesteld. Of dus misschien inmiddels wel gecanceld. Vanwege de voorspelde extreme weersomstandigheden en veiligheidsrisico's. En laten we eerlijk zijn, als je 83 bent of nou ja, toen dus 81, 82. Moet je dat soort risico's niet onderschatten. Heel simpel. Ja. Daar kunnen we kort en lang over praten. Maar als je op een bepaalde leeftijd komt, moet je gewoon geen gokjes meer nemen met je gezondheid. Ja, ik ken mensen die dat wel doen op vergelijkbare leeftijd. Ik zie jou al meteen met Keith Richards en Mick Jagger en dat soort voorbeelden komen. Maar niet iedereen heeft hetzelfde gestel. Ja, Tom Jones die doet het ook nog steeds. Die zit ook in dezelfde prijskategorie, denk ik wel. Maar die leeft denk ik wel misschien een stuk gezonder dan Keith Richards.
0: Ja, die zie je buiten de camera's om ook niet, hè?
1: Weinig. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar nou ja, die oogt gezonder, laten we het dan zo zeggen. Goed. Tijd om maar eens maar te gaan luisteren. De Steve Miller Band met Take the Money and Run.
0: Zullen we dat gaan doen dan?
1: Yep.

0: Lekker, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik hou dus echt wel van die sound van de Steve Miller Band van de hele jaren 70 wel.
1: Maar vertellen, ik vind hem niet verkeerd.
0: Nee, hè? Nee, dat dacht ik. Goed, we gaan nog even terug naar de 90's voor ons volgende en hopelijk één na laatste plaatje van vandaag. En dat is Bills van Destiny's Child. En dat is natuurlijk de formatie die de doorbraak zou betekenen voor Beyoncé, de koningin van de R&B sindsdien. Dit specifieke nummer zou eigenlijk hun allereerste nummer 1 in de Billboard Hot 100 worden. En in heel veel andere landen, ook in de bovenste 10 van de landelijke top, weet ik hoeveel. Dat is er overal anders. Hè? Ja, we hebben de top 40. Je hebt de top 50, je hebt de top 30, weet ik veel.
1: Ach jee, dat jij het barst.
0: Daarom. De videoclip van dit liedje speelt zich af in een beauty salon. En dat is een eerbetoon aan de moeder van Beyoncé, die ook hun kostuums ontwierp en regelde. De meiden van de groep zijn werkzaam als klant in die salon. En het gaat er eigenlijk over dat meisje een goede baan heeft, goed inkomen, niet extreem rijk of zo. Maar die heeft een vriendje en die is in het begin heel tof en gelijkwaardig en ze doen allemaal leuke dingen. Maar gaandeweg wordt het steeds meer een klaploper en gaat hij op haar zak teren. Sterker nog, hij gaat ervoor zorgen dat zij haar creditcard niet meer kan gebruiken, omdat hij met haar creditcard allerlei dingen aanschaft en zelfs cadeautjes voor haar koopt van haar eigen geld. Nou, daar heeft deze meid helemaal geen zin in. Ze wil iemand die zichzelf kan bedruipen. En als het eventueel wat minder zou gaan, haar juist zou kunnen ondersteunen. Daar gaat ze helemaal niet van uit, maar dat is wat ze wil als het noodlot toe zou slaan. En ze vraagt hem in dit nummer dan ook niet om alle rekeningen te betalen, maar wel de rekeningen die hij zelf zo hoog op heeft lopen jagen de hele tijd. Dus we gaan hem heel snel draaien. Met een beetje geluk lukt ons volgende liedje zometeen dan ook nog. Bills van Destiny's Child.

en ik praat niet heel graag door de koningin heen, maar ik ga het toch even doen, want we hebben nog maar een paar minuutjes en ik wil heel graag het volgende liedje ook nog draaien. Eerst ga ik nog even zeggen wat we volgende week gaan doen. Dan hebben wij het thema To Infinity and Beyond. Liedjes over de ruimte dus, want deze quote is van Buzz Lightyear uit Toy Story. Wij gaan naar het laatste liedje. Dat is een nummer dat een cover blijkt te zijn. Dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat het een originele Simply Red track was, maar het origineel deed het gewoon niet zo goed, dus dat weten heel veel mensen denk ik niet. Het was de debuutsingle van Simply Red. Dan heb ik het natuurlijk over Money's Too Tight to Mention. En ik ga jullie voor straks alvast heel erg welterusten wensen en graag tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijlands scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosievenverkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer. Vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist. Het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op één zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Hier toch.
1: 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En de afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen dat de man nogmaals in het water springt. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn 2e Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn 1e, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist, minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.